0: En dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. Het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 7.
3: Vet.
2: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een explosie in een flat in Amsterdam is iemand gewond geraakt. Waarschijnlijk door glasscherven, zegt het Parool. De klap was tot in de wijde omgeving te horen en de schade is enorm. Alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Bewoners zeggen tegen de krant dat ze denken dat de explosie te maken heeft met een nieuwe buurman met wie er vaker problemen zijn. Ons land is niet klaar om grote militaire transporten te vervoeren, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Terwijl we dat volgens NAVO-afspraken wel zouden moeten kunnen. Vervoeren lukt wel, maar niet zonder dat het ons dagelijks leven in de weg zou zitten. Bruggen zijn te zwak, viaducten niet hoog genoeg en onze spoorlijnen liggen bijvoorbeeld te dicht naast elkaar. Als er niks langs het transport kan, kunnen treinen bijvoorbeeld niet rijden. Er is minimaal 9,8 miljard euro nodig om aan alle eisen van de NAVO te voldoen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is één iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. 17 mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was. Vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel. Waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En fans van Michael Jackson, opgelet. Er komt een nieuwe documentaire over de King of Pop. Die gaat over zijn optreden tijdens de Super Bowl in 1993. En bevat nooit eerder vertoonde beelden van de zanger en zijn team tijdens de voorbereidingen. De docu is vanaf februari 2027 te zien. En dan nog het weer. Het is droog, maar kan plaatselijk mistig zijn. Het is zo'n 8 graden. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 7.
3: Vet.
2: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Het is vandaag extra goed opletten of jouw bus of trein wel rijdt. Het streekvervoer gaat namelijk staken. Ze zijn het niet eens met nieuwe plannen van hun werkgevers. Die willen bijvoorbeeld onbetaalde pauzes en minder betalen als iemand ziek uitvalt. Buschauffeurs, machinisten en ander personeel staken tot en met de kerst iedere week één dag. Maar welke dagen dat precies gaan zijn, weten we nog niet. In Amsterdam is bij een explosie in een flat iemand gewond geraakt. Waarschijnlijk door glasscherven, zegt het Parool. De klap zou tot in de wijde omgeving te horen zijn geweest en de schade is enorm. Bewoners zeggen tegen de krant dat ze denken dat de explosie te maken heeft met een nieuwe buurman met wie er vaker problemen zijn geweest. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is één iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. 17 mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was, vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel. Waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En een apart moment tijdens een persconferentie van het Witte Huis. De nieuwe woordvoerder deed het voor het eerst en dat ging niet zo lekker. Ze was erg zenuwachtig en zelfs zo zenuwachtig dat ze president Trump verwarde met haar echtgenoot. Ze zei, de president, sorry, mijn man is hier ook, als antwoord op een vraag. Ze kon er zelf wel om lachen en de president zei achteraf dat hij vond dat ze het goed gedaan had. Dan nog het weer. Het is droog en het kan plaatselijk mistig zijn. Het is zo'n 8 graden. Later vandaag wordt het bewolkt, maar er is ook ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 7.
3: Vet.
2: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

0: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Het is vandaag extra opletten of jouw bus of trein wel rijdt. Het streekvervoer gaat namelijk staken. Ze zijn het niet eens met nieuwe plannen van hun werkgevers. Die willen bijvoorbeeld onbetaalde pauzes en minder veel betalen als iemand ziek is. Buschauffeurs, machinisten en ander personeel staken tot en met de kerst iedere week één dag. Maar welke dagen dat precies gaan zijn, weten we nog niet. Driekwart van de gemeente geeft helemaal geen toestemming voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Ze mogen uitzonderingen maken, maar de meesten vinden het duidelijker voor inwoners om het helemaal niet toe te staan. Dit jaar is er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Alleen licht vuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, mogen nog. In India zijn 13 mensen verdronken doordat een boot kapseisde. De meeste van hen waren kinderen. Het gebeurde op de bekende rivier de Ganges. De boot bracht mensen over het water naar een dorp waar een feest was. 6 mensen konden worden gered. De politie onderzoekt nog hoe het zo mis kon gaan. En fans van Michael Jackson, opgelet. Er komt een nieuwe documentaire over de King of Pop. Die gaat over zijn optreden tijdens de Super Bowl in 1993... en bevat nooit eerder vertoonde beelden van de zanger en zijn team tijdens de voorbereidingen. De docu is vanaf februari 2027 te zien. En dan nog het weer. Het wordt een mooie herfstdag vandaag. Veel zon, in de middag wat meer stapelwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 7.
3: Vet.
2: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.
4: Goedemorgen, iets na vijven. Welkom bij het voorprogramma van de 538 Ochtendshow. Hier is eerst...

Running Up That Hill, Kate Bush op Radio 538. Goedemorgen. Martijn hier met het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Zo noemen we dat altijd maar even. Dat uurtje tussen 5 en 6 uur 's ochtends. Voorafgaand aan de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Dat uurtje pakken we altijd even beet om terug te blikken op de leukste fragmenten uit de show van gisteren. En gisteren zat er in de 538 ochtendshow het nieuwsbericht dat er een onbemand tankstation is overvallen. Als het ware in Ruurlo. 4 uur lang hebben een paar gasten daar dat hele tankstation leeggetrokken. En Niels vroeg zich af hoe dat dan kan. He, dat je zo lang je gang kunt gaan zonder dat je wordt betrapt of gestopt. Daar hadden een aantal luisteraars wel wat theorieën over. Die hoor je zo meteen nog even terug. Verder kwam Niels ook nog iets tegen in een podcast. Friends with Benefits. Waarin een teamgenoot van handbalster Tess Wester iets kwijtraakte tijdens een wedstrijd. En Niels is zo iemand die maakt daar dan een quizje van. Dus dan kon je raden wat dan die teamgenoot verloren was. Daar werd massaal op gereageerd. Ook hele bijzondere antwoorden zaten daartussen. Die hoor je zo meteen ook nog even allemaal terug. En Maxime Meiland hing aan de telefoon vanwege een hele bijzondere reden. Zij is namelijk een van de deelnemers van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. En dat wilden ze wel even toelichten bij je vrienden van de 538 ochtendshow. Ook dat gesprek van gisteren hoor je zo meteen nog even terug. Verder deze ochtend zonnige periode met wel enkele wolkenvelden. Her en der ook een beetje mist. Maar einde ochtend is het al 12 tot 16 graden.

0: de know-it-all op 538. Je hoorde Teddy Swims. We werken toen naar de start van de 538-ochtendshow. Die start is om 6 uur zometeen met Tim, Rick, Niels en Florentien. En je weet van je vrienden van de ochtendshow, dat is een behoorlijk journalistiek programma. Die zitten overal bovenop wat betreft het nieuws. En Niels had wat gezien, gelezen, een bericht over een onbemand tankstation in Ruurlo. Waar 4 uur lang een paar gasten brandstof hebben staan tappen. En er gewoon mee weg zijn gekomen. Niemand die ze betrapt heeft, niemand die ze heeft tegengehouden. En Niels verbaasde zich daarover dat die dieven zo lang hun gang kon gaan. Nou, wat doet Team Ochtendshow dan meestal? Dat leggen ze dan even neer bij jou, de luisteraar. Want jij hebt namelijk overal verstand van. En er waren wel een aantal luisteraars die hier een behoorlijk aparte theorie over hadden. Luister mee.
1: Er is van het weekend is er een benzinedief geweest in Nederland.
2: Een benzinedief?
1: Ja. Heb je het bericht gelezen?
3: Ik zag het net.
1: Ja, jammer. Dus jij weet hoeveel.
3: Ja.
1: Heb jij het gelezen, Rick?
3: Ik heb geen
1: idee. Nou, er is benzine gestolen. En ik dacht,
3: ja, maar
1: bij een onbemand tankstation. Ik dacht twee dingen. Van joh, na hoeveel liter schakelt er een keer een pomp wellicht uit? Ik heb geen kennis van de benzinelarij. Dus als er een benzinepomp-eigenaar luistert. Ik vraag me ook altijd af, hoeveel liter zit er onder de grond?
3: Duizenden.
1: Geen idee.
0: Ik dacht dat zal per tankstation anders zijn.
1: Maar zou er zo'n hele... Want ik zie 's ochtends altijd bij mij, als ik Utrecht uitrij, wordt de lokale onbemande Esso bevoorraad. Dan denk ik altijd, gaat die hele tankwagen nou ook de grond in?
3: Nee.
1: Rijdt die hierna naar nog een andere,
3: pomp? Ja, andere.
1: Geen idee.
3: Ik denk dat er wel 10.000, 20.000 liter in gaat.
1: En er is dus er is brandstof gestolen dit weekend. Hoeveel denk jij, Rick... Aan hoeveel liter zit jij? Als jij denkt, er is een beetje brandstof gejat.
3: Uit die tank?
1: Nee, gewoon uit de nozzel. Uit het
3: ja, maar dan moet je er eerst je pasje doorheen halen.
0: Ja, daar hadden ze wat op gevonden.
1: Het zijn wel echt goede fraudeleurs.
0: Het zijn dieven, hè?
1: Het zijn dieven. Okay. Het is niet
0: ze hebben niet betaald.
3: Nee,
0: daarom zijn het dieven.
1: Nee.
3: Ja, 300-400 liter benzine.
1: Morgen. Gaan we er een quizje van maken? Ja, dat lijkt me wel. Hele ochtend, maar
3: jawel,
1: ik denk dat heel veel mensen dit bericht hebben gelezen.
3: Ja, ik heb het bericht niet gelezen. Dus.
1: Zullen we maar gewoon even zien. Want het verbaast mij nog het meest dat op een gegeven moment moet toch een pomp zeggen van joh, hey, je tankt nu wel heel veel.
3: Ja.
1: We schakelen even de pomp uit.
3: Ja. Nou, ik zou.
1: Maar ik ga jou nu wat zeggen.
3: Nee, want ik heb van de week mijn tank volgegooid. Ja. En, nou, ik zag een bedrag. Ik denk €200. Maar ja, goed, je betaalt het maar. Nou, ik had voor mij 70, 80 liter.
1: Nou, dan ga ik wat anders zeggen. Deze mensen hebben 4 uur staan tanken.
0: 4 uur, hè? Dat is lang.
1: 4 uur.
0: Dan krijg je op een gegeven moment kramp in je hand, hoor.
1: Hoeveel liter denk jij dat er in 4 uur...
3: Ja, dan zit je dus, dan zit je echt aan 10.000 liter of zo.
4: Nou, volgens mij veel meer.
1: Nog veel meer.
3: Maar waar laat
1: er is
3: je dat?
1: Daar, nou ja, kijk, het is een professionele diefzet. Er is 22.000 liter gestolen. Die kwamen daar met een vrachtwagen aanrijden. Nee, die hadden een tank in die vrachtwagen. Die hebben het zeiltje opgetild. En die hebben gewoon die nozzel daar erin hangen. Maar je zou toch zeggen dat op een gegeven moment dat een pomp...
3: Ja,
1: na een kwartier is
4: uitschakeld.
1: Van joh, er wordt wel heel veel getankt hier. En daarom verbaasde het ook dat ik dacht, hoeveel zit er in die grond wel niet, joh?
3: Ja, ik denk dat daar 100.000 liter in zit, misschien wel meer.
0: Dat hangt ook van het tankstation af natuurlijk.
3: Ja, maar het gaat natuurlijk snel.
0: Binnen de bebouwde kom denk ik dat die tanken kleiner moeten zijn.
1: Ja, wij hebben hier
0: langs de snelweg.
1: Op 100 meter een Esso-pomp. Dat is best een grote pomp.
0: Ja, dat is een grote pomp.
3: En daarna, en 20 meter daarachter...
1: De tink.
3: Ik denk als hier iets gebeurt...
4: Maar als er een bom...
3: Een bom?
4: Ja, maar die boef, als dat in de fik vliegt...
0: Nou, daar zullen regels voor zijn. Ik heb wel eens begrepen ook dat je, als je binnen de bebouwde kom tankt, dat er minder benzine per minuut uit de slang komt dan langs de snelweg. Dat het daar sneller gaat. Dat je tank ook eerder
1: vliegt. Ja, zit daar een hogere druk op de keten?
0: Ik heb wel eens begrepen, ja. Dat schijnt een veiligheidsdingetje te zijn.
3: Maar er zitten, want ik krijg een hoop appjes van een paar pomphouders.
0: Ja.
3: Er zit dus zo rond de 22.000 tot 30.000 liter, soms bij 40.000 liter.
1: 40.000?
3: In een tank eronder.
0: Maar dat betekent dus
4: ze
0: dat,
4: hebben zitten wachten totdat hij net gevuld was.
0: Ja.
4: En toen hebben ze een slag geslagen. Ja,
1: ja, ik vond het verbazingwekkend. Maar daar hebben dus twee gasten.
3: Maar toch niet met een slangetje.
1: Nee, maar die hebben gewoon de pomp uit het tankapparaat gehaald. Die hebben hem in de tank gehangen. Maar die hebben dus met z'n tweeën 4 uur lang staan pompen. Dus je moet op een gegeven moment inderdaad...
3: Lang, hoor.
0: Ja, 4 uur lang pompen, dat is...
3: Ik heb dus...
4: Twee,
3: 3 minuten pompen lukt mij nog wel.
0: Ja, je voelt hem aankomen en toch moet je erom lachen. Dit is 538. Zometeen om 6 uur de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Nu eerst Ricky Martin.

0: Can We Pray. 538. In de aanloop naar de start van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur. Je vrienden en vriendin van de ochtend. Tim, Rick, Niels en Florentien die er weer voor je zijn. Nu even terugblikken op wat fragmenten uit de show van gisteren die de moeite van het terugluisteren waard zijn. Ik weet niet of jij inmiddels een beetje door hebt dat Niels tegenwoordig helemaal in de podcastwereld zit. Die luistert alles wat los en vast zit. En vaak is het zo, dan hoort hij iets en dat vindt hij dan apart. Dat neemt hij dan mee na de ochtendshow. En vaak, als hij dan over wil praten, begint hij met de vraag.
1: Tijd voor een quizje?
2: Ja. Quizje wel altijd.
3: Gaan we een quizje doen? Ja,
1: een klein quizje. Oh, even een leuk quizje.
3: Oh, een leuk quizje.
1: Ja, ik ben een beetje aangestoken door Rick, door de podcastjes te luisteren.
2: Ja.
1: Dat is toch...
2: Ik ben gek op podcast.
1: Jij bent echt een podcast.
2: Ik luister zoveel podcasts.
1: Je zit natuurlijk ook veel in de auto en lang in de auto. Daar kan je ook een hoop luisteren. Maar er zijn zoveel leuke podcasts. En ik kwam er uiteindelijk er wederom eentje tegen.
2: Hoe heet de podcast?
1: De podcast die heet... moet ik even zoeken hoor. Ik ben hem ook eventjes...
2: Is dat die Friends with Benefits?
1: Nee. Ja, die is het. Ja.
2: Maar die is toch van... Voor wie is die ook weer?
1: Ja, in ieder geval een ingewikkelde vraag allemaal, jongens. Ik luister 600 podcasts per dag tegenwoordig. Dus, maar dat is voor mij Tess Wester is dat toch, die erin zit.
2: Tess Leader.
1: Of, ja, die heet ze nu. Zo heet ze tegenwoordig.
2: Ja, het is een show, ja.
1: En zij hebben daar een fragment wat ze bespreken. En dat gaat over een wedstrijdsituatie. En op een gegeven moment gebeurt daar iets. En dat hebben we weggepiept. Ik dacht, misschien is het leuk om even te raden van wat er dan gebeurt. Je moet het even luisteren.
2: Ja,
1: dan kunnen we daarna nog even toelichten.
4: Wij hadden dus een meisje in ons team. En die verloor tijdens de wedstrijd haar... Dus die lag op het speelveld. En die heeft zij toen gepakt. Ja. En die heeft ze een soort van onder de tribune gegooid. Zo gewoon van de grond gepakt en zo weg.
1: Ja, dus ze verloor iets, dat meisje.
2: Tijdens de wedstrijd?
1: Tijdens de wedstrijd, ja. En die heeft ze opgepakt en uiteindelijk gewoon onder de tribune gegooid. En het was weg.
2: Als jij was een... Wat deze, welke sport deze?
1: Handbal.
2: Handbal.
1: Handbal, zie je. Nee. Dus dat kan je allemaal tijdens het sporten verliezen. Dus laat even weten wat jij denkt dat de medespeelster van Tess verloor. En uiteindelijk opraapte en even onder de tribune gooide.
0: Nou, veel antwoorden binnengekomen. Hele aparte en één goede. Wat dat dan was, hoor je zo meteen. Dus blijf luisteren. Nu eerst Lucas en Steve.

0: in de vroege ochtend van Radio 58. Op weg naar de start van de 58 ochtendshow. Ik zei het al eerder, om 6 uur zijn Tim, Rick, Niels en Florentien er. En voordat zij beginnen, blikken wij even terug op de leukste fragmenten uit de ochtendshow van gisteren. Waarin Niels weer een quizje lanceerde. Niels zit tegenwoordig helemaal tot aan zijn nekplooi in de podcast. En als hij iets hoort of je denkt van, hè, dat is raar, dan neemt hij dat mee naar de show. En dan gaat hij aan jou vragen, joh, kun je raden wat er gebeurde in die podcast? Het was een podcast, Friends with Benefits heet die, waarin het ging over Tess Wester, oud-handbalkiepster. En daar was een verhaal over een teamgenoot van Tess die verloor wat tijdens een wedstrijd op het handbalveld. En de vraag was of de luisteraars dan konden raden dat dat was. Dus kom dan insturen via de F van 58 wat je dacht dat er werd verloren tijdens dat handbalwedstrijdje. Nou, daar kwam van alles binnen. Originele antwoorden en uiteindelijk ook het goede antwoord. Luister mee.
1: Een quizje, een quizje, een quizje.
2: Wij spelen een quizje.
1: Speel gezellig mee.
2: Leuk als jij ook even meespeelt met die quiz. We hadden even een fragment uit een podcast. De Friends with Benefits podcast. Ja. Daar was
3: Tess Wester.
2: Tess Lieders, zoals ze geloof ik tegenwoordig heet, was daar te horen. En dit is eigenlijk het verhaal.
4: Wij hadden dus een meisje in ons team. En die verloor tijdens de wedstrijd haar... Dus die lag op het speelveld. En die heeft zij toen gepakt. En die heeft ze een soort van onder de tribune gegooid. Zo gewoon van de grond gepakt en zo weg.
2: Ja, maar ja, wat verlies je tijdens de wedstrijd en gooi je onder de tribune? Michael, goedemorgen.
5: En goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij kent de podcast niet, denk ik.
5: Nee, ik ken de podcast zeker niet.
2: Nee, dat is wel leuk hoor. Tess en Britt die maken hem met z'n tweeën. Maar wat denk jij dat er onder de tribune wordt gegooid? Laten we nog even één keer luisteren.
4: Wij hadden dus een meisje in ons team en die verloor tijdens de wedstrijd haar...
2: Ja, haar?
5: Nou, bij mij kwam meteen naar boven haar horloge.
3: Horloge, ja, dat zou natuurlijk kunnen.
2: Ja.
6: Juist. Ik zat niet. Oh, ja.
3: Ja, horloge, dat zou kunnen, ja.
2: Officieel mag je denk ik niet sporten met een horloge.
3: Nee, moet je zweetbandje eroverheen doen.
2: Maar... Het zou kunnen, het is niet goed volgens mij.
3: Nee, wat jammer. Nee.
2: Maar dappere poging. Sietse, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Aan jou ook even de vraag.
4: Wij hadden dus een meisje in ons team en die verloor tijdens de wedstrijd haar...
2: Haar, ja, zeg het maar.
7: Haar vibrerend eitje, denk ik.
6: Achterman, jee, hoe oud ben je nou? Vibrerend eitje.
3: Maar leg eens uit. Ja.
7: Wat is het? Ik heb geen idee. Ik hoor iets over Friends with Benefits.
2: Nee. Maar het had gekund, maar het is volgens mij niet het goede antwoord. Nee.
6: Maar zo'n vibrerend eitje, dat moet de vrouw dan in?
2: Ja, Rick, ja. Jorinda, goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo en welkom op de radio. Jij dacht, ik ga ook even reageren. Vul hem maar aan dan.
4: Wij hadden dus een meisje in ons team en die verloor tijdens de wedstrijd haar...
2: Haar?
8: Tampon.
2: Haar tampon?
3: Tampon?
8: Ja, maar dat denk ik.
6: Dat zit toch redelijk vast?
3: Ja.
8: Ja, dat denk je dan inderdaad. Maar ja, misschien door het rennen dat het dan toch...
2: Oh.
8: Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, gelukkig.
2: Nee,
8: maar
2: gelukkig.
8: Dat zou kunnen.
2: Even luisteren hoor.
4: Wij hadden dus een meisje in ons team en die verloor tijdens de wedstrijd haar tampon.
3: Nee!
4: Dus die lag op het speelveld. En die heeft zij toen gepakt en die heeft ze een soort van onder de tribune gegooid. Zo gewoon van de grond gepakt en zo weg. En zij dacht, oh top, helemaal niemand gezien. Wisselen naar de wc. Toen kwam ze dus op de wc achter dat ze de tampon nog in had.
2: Ja, wat is dat?
8: Het kan dus wel.
3: Ja.
2: Het was dus niet haar eigen...
3: Tampon.
2: Het was maar van iemand anders.
8: Nog viezer.
3: Zij dacht dat hij van haar was. Maar een teamgenoot had al op de tegenstander.
2: Goedemorgen.
8: Nou, goedemorgen.
2: Ja, heerlijk voor al die mensen. Jorinda, jij bent wel door het juiste antwoord te geven... in het bezit gekomen van de enige echte officiële koffiemok van de 35 ochtend.
8: Ja, top. Geweldig.
2: Dat is echt heel fijn ding, want het is een thermomok. Dus het blijft allemaal lekker warm.
8: Super, dankjewel.
2: Veel plezier ermee.
8: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Nou, zo ontstaan die dingen. Ik sluit niet uit dat het deze ochtend weer een quizje gespeeld wordt. Dus als je blijft luisteren, merk je dat vanzelf.

0: Kygo en Max McNome. Ik kreeg oprecht, toen ik met mijn weekendprogramma bezig was hier, een appje van een luisteraar die zei, ja, jullie roepen altijd Kygo, maar die Max McNome mag je ook wel een keer noemen. Dus bij deze Take Me Back, Kygo en Max McNome op Radio 538. In de aanloop naar de start van de 538 ochtendshow. Gisteren hing Maxime Meiland aan de telefoon in de ochtendshow bij Tim Rik, Niels en Florentien. Omdat Maxime Meiland een van de deelnemers is van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. En nou ja, als je daaraan meedoet, heb je sowieso een hoop om over te praten. Dus dat gebeurde ook gisteren in de 538 ochtendshow. Luister mee.
1: Goedemorgen jongens, goedemorgen.
2: Hey, wat is dat lekker wakker worden in je eigen bed, hè?
1: Oh, wat heerlijk. Ja, echt. Goh.
2: Ja, want op het moment dat bekend wordt gemaakt dat jij meedoet aan Expeditie Robinson, zijn de opnames al achter de rug natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, lang al. Dus ik ben blij dat ik het nou eindelijk, dat het ouder in die open is. Want maar ja, ik
3: zegt,
1: ben zo
3: Jij ja. zegt lang, maar wat is lang dan?
1: Even denken, mei?
2: Oh joh, hoe?
1: Ja, dus best wel echt een tijd. Ja, zeker.
2: En helemaal nooit je mond voorbij gesproken.
1: Nee, ja. En we hebben volgende week, nee, over twee weken die persdag. Nou, ik ben zo bang, want ik ben zo'n flap uit. Jullie weten het. Dus god, ik zit daar met een knik in de knietje, sta ik daar straks.
2: Ja, nou daarom vind ik het ook dapper dat je nu toch wel een interview aan durft te gaan. Want ja, voor je het weet zeg je iets wat je niet mag zeggen. Maar was het een lang gekoesterde wens van jou om mee te doen? Of hebben ze je echt over moeten halen?
1: Nee, luister, ik heb mezelf gewoon aangemeld.
2: Oh,
1: ja, echt. Ja, want wij zaten natuurlijk jarenlang exclusief bij Talpa. En ik mocht niet meedoen. En ik ben natuurlijk wel in de jaren wel eens gevraagd. En toen we gingen stoppen, toen dacht ik, ja, dit is het moment.
2: Ja.
1: Ik ga het nu doen. Dus het kwam helemaal van vanuit mezelf. Dus er was ook helemaal geen twijfel.
2: Nee, ja,
4: wat vond je nou het gaafste om daar mee te maken?
1: Nou, eigenlijk, kijk, sowieso hou ik heel erg van spelletjes. Dus dat is ja, ik ben heel competitief, maar überhaupt op zo'n eiland zitten. In the middle of nowhere. En het maar moeten rooien, weet je wel. Dat leek mij zo waanzinnig. Ja, je krijgt natuurlijk die kans nooit in je leven.
4: Nee. Ja, ik vond het zo gaaf om die stellages te zien. Dat het in het echt, het is zo groot allemaal.
1: Ja, bizar toch? Maar ook die ploeg, dat je denkt, holy shit.
4: Helemaal.
1: Want, ja, echt heel indrukwekkend.
4: Er staan wel 50 man om je heen, hè, als je bezig bent met die proeven.
2: Want op een gegeven moment moet je dan moet je ook de familie melden van, jongens, ik ben even een periode niet, want ik ga meedoen aan Expeditie Robinson. Tenminste, ik neem aan dat je het gezin wel hebt ingelicht en vader en moeder.
1: Ja, zeker. Nou, die vonden het verschrikkelijk.
2: Ja?
1: Oh. Ja, mijn vader zegt, kind, waar begin je aan? Waarom zou je dat echt aan doen? Wat moet je daar? En er is ook geen wei, geen borrelplank. En je zit daar met mensen die misschien helemaal niet mag. Nee, die vond het echt afschuwelijk. Nou, en die vent van mij natuurlijk ook, want die is meestal weg.
2: Ja.
1: En ja, weet je, ja, jullie ex-collega, jullie kennen hem. Maar hij bouwt op mij.
3: Maar je had het toch als cameraman mee kunnen vragen?
2: Nou, dat is een goed idee, ja. Dat had gekund.
1: Ja, maar ik weet niet of ze dat doen. Dat denk ik niet. Want ze zijn natuurlijk wel heel streng in. Je mag bijvoorbeeld ook niet eens vragen hoe laat het is, hè. Dus je moet echt in die bubbel blijven.
4: En die ploeg die daar meegaat, dat zijn echt heel veel mensen. Maar die doen dit al jaren. Dat is één grote community, hè.
1: Ja, klopt. Ja, en natuurlijk worden ook alle andere landen worden daar ook opgenomen.
2: Ja,
1: dus die mensen die zitten daar volgens mij gewoon 9 maanden per jaar.
2: Maar je bent een periode ben je niet in Nederland en je moet dan toch mensen uitleggen van, ja, ik ben er even niet. Wat was jouw smoes dat je toch even een periode afwezig was?
1: Nou ja, ik heb gewoon gezegd dat ik meedeed aan een tv-programma en dat ik daar niks over mocht zeggen. En dat vinden ze ook niet raar of zo. Ik heb daar eigenlijk niet echt vragen over gehad, moet ik zeggen.
3: De makkelijkste oplossing, ja, dat accepteert iedereen het.
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, nou ja, soms moet je ook gewoon.
3: En ben je uiteindelijk, wat jij zegt, joh, je wilde graag dan op zo'n eiland kijken hoe dat is. Ben je achter jezelf gekomen? Ben je jezelf tegengekomen? Hoe ben je teruggekomen als dezelfde Maxime, of ben je wel veranderd uiteindelijk?
1: Nou, ik heb wel heel erg inzicht gekregen in dat ik toch. Ik vind het toch uiteindelijk belangrijk wat mensen van me vinden.
3: Ja.
1: Maar als je daar eenmaal zit, dan denk je, dat doet er helemaal niet toe.
2: Nee.
1: Het gaat erom dat de mensen die van je houden, wat die van je vinden, dat die trots op je zijn. En ja, wat de rest vindt, dat moet eigenlijk niet uitmaken. Ja.
2: Dat heb je gelukt. Nee, dat is een mooie les.
3: Maar heeft dat ook mee te maken dat je voelt je daar als gelijkgestemde? Of iedereen is. Niemand is daar meer dan de ander? Of werkt het zo niet? Is er toch hiërarchie?
1: Ja, dat ook. Nee, dat voelde ik dus helemaal niet. Want ik dacht van tevoren van, nou ja, die kliekjes natuurlijk en zo. En ik denk dat dat best wel geestelijk best wel heftig kan zijn. Mm. Maar dat was dus helemaal niet het geval. Want iedereen was zo met elkaar, één team. Dus dat viel mij onwijs mee. En dat, je krijgt natuurlijk ook heel snel een band met elkaar. Want ik, weet je, als je seizoenen ziet, dan ja, en iemand wordt uitgezend, dan gaan ze allemaal huilen. En dan denk ik, nou, je kent diegene en in 3 dagen, je doet even normaal. Ja. Daar heb ik het zelf meegemaakt. En ja, inderdaad, je bent gewoon echt al heel snel, heel close met elkaar.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dus jij hebt meegemaakt dat er iemand weggestemd werd.
4: Ja, je wordt ook emotioneel, omdat je ook zo weinig eet en zo. En
1: ja,
4: slaapt.
1: Tuurlijk. Ja, ja, absoluut. Je wordt toch een beetje labiel. Nou heb ik dat sowieso al een beetje van mezelf. I could stay awake just to hear.

0: Punk. Mark Ronson en Bruno Mars op 538. Over een handvol tellen gaan ze beginnen. Tim, Rick, Niels en Florentien aan de 538 ochtendshow voor de woensdag. En jij kunt daar deel van uitmaken, want iedere ochtend is een plek in het draaiboek voor de eerste luisteraar van de dag. En dat is wel een eer. En een goed verhaal voor altijd bij je vrienden en vriendinnen. Met kerst, met Pasen, met verjaardagen, et cetera. Wil je de eerste luisteraar van de dag worden en deel uitmaken van de leukste ochtendshow van Nederland? Dan bel je nu 0909-30538. 0909-30538. Kom je dan in de uitzending, word je officieel uitgeroepen tot eerste luisteraar van de dag. En krijg je het unieke eerste luisteraar t-shirt er ook nog eens bij. Dus als je dat wil, bel 0909-30538. Veel plezier zometeen met de 538 ochtendshow.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: 538 Nieuws. 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In vrijwel het hele land rijden vandaag geen streekbussen door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag blijft het stadsvervoer grotendeels rijden. Vakbonden, FNV en CNV voeren actie vanwege de vastgelopen gesprekken over een cao. Aan de staking doen zo'n 13.000 werknemers mee. Driekwart van de gemeente geeft geen toestemming voor vuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Ze mogen uitzonderingen maken, maar de meesten vinden het duidelijker voor inwoners om het helemaal niet toe te staan. Dit jaar is er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Alleen licht vuurwerk zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows mogen nog. En in de tweede speelronde van de competitiefase van de Champions League is PSV onderuit gegaan tegen RB Leipzig. Het werd 1-0 in Leipzig. En de Oranje Leeuwinnen die wonnen gisteren met 3-0 van Hongarije. En ze kunnen zich nu gaan opmaken voor de finale van de play-offs, waarin tegen Slovenië een ticket voor het WK in Brazilië op het spel staat. Volgend jaar is dat. Gaan we naar het weer. Het belooft een droge en vooral zonnige dag te worden. En daarbij wordt het ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. En dan de files.
4: Rick, waar staan ze?
5: Goedemorgen. Begin op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken 7 minuten. Ander op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens 6200. 7000. De vertraging nu 8 minuten.
0: De radioshow openen. Dat kan jou vandaag gebeuren en overkomen door even te bellen met 0909-30538. Dus 0909-30538. Voor zo dadelijk wordt namelijk een eerste luisteraar gezocht. En ik heb zomaar het gevoel dat jij vandaag die eerste luisteraar gaat zijn. Dus even bellen, is het shirt van jou?
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: De 538 stemmenjacht.
12: Dit is de stem uit koffer 7.
13: Vet.
12: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
12: Druk op de knop in de 538-app.

0: Every Breath You Take bij 50 Ja, daar wordt vaak gedacht, leuk romantisch liefdesliedje, maar nee. Het gaat over een stalker, deze vanaf. Ja, Every Breath You Take. 6 over 6 op de woensdagmorgen.
1: Hey Tim!
0: Hey Rick! Hey Niels! Hey Flo! Daar zijn we weer. Hallo! Nieuwe editie van deze radioshow. 14 oktober is het vandaag.
2: Ach, toch, jij zei net de police, maar ik werd net ingehaald op de A27. Dan reizen ze van Utrecht naar Hilversum. En dan denk ik altijd, wat gaan ze nou doen?
3: Nou, controleren.
2: Ja, maar is dat... ik dacht altijd dat als jij in Utrecht politie bent, dat je ook in Utrecht moet rijden, toch?
0: Nou,
3: ik denk dat je ook een paar buurgemeenten...
0: Ik denk dat als er iets verderop in het land gebeurt en jij bent daar...
2: Nee, maar een grootschalige actie. Maar ik neem Hilversum heeft zijn eigen politie.
3: Ja.
2: Dus dan denk ik altijd, zouden ze zich vervelen en denken, nou, weet je wat, we laten de auto idee. Wordt wat koud, we trappen hem even naar Hilversum op en neer.
0: Misschien dat ze even kijken of iedereen zich op de snelweg aan de regels houdt. Ik ben ook wel eens staande gehouden in Hilversum door de politie uit Baren.
2: Oh.
0: Dat je denkt, ja.
2: Ja, maar dat is denk ik nog een soort regio-ding. Maar is het zo met de politie dat je de politie van Utrecht... Is er ergens een grens waarvan ze zeggen, nou, tot hier bewaakt de politie van Utrecht.
0: En dat valt buiten hier.
2: En hier gaan we over naar Hilversum. En dat is dan politie gooien vechtstreek volgens mij.
0: Dat ze op de provinciegrenzen bij een achtervolging af moeten haken.
2: Ja. Ik dacht dat dat namelijk bij de grens zo was, toch? Is het niet zo dat als je op een gegeven moment bij Hazeldonk bent en als overvaller, dat daar dan, de Belgische politie klaarstaat om het over te
0: dat ze het over moeten nemen.
3: Voor mij mag je een stukje achtervolgen, dacht ik nog.
0: Wel?
3: Ja, dacht het wel.
2: Ja, je mag straks tol betalen natuurlijk.
3: Ja.
2: In België.
0: Sta je te kloten met dat kastje.
3: In de Haag heb je een tijdje, maar dat denk ik ook wel een tijdje geleden geweest, had je politieagenten, die hadden een wedstrijdje in de nacht.
2: Ja, die zijn naar Parijs gereden, toch?
3: Naar Parijs gereden, oh. En dan namen ze een foto op de Champs-Élysées en gingen ze weer terug.
2: Ja, in een dienst was dat.
3: Ja. En dan hier in Nederland kwamen de criminelen, die haalden alles leeg. En zij stonden op de Champs-Élysées.
2: Laten we vooropstellen, ze doen fantastisch werk, hè, agenten.
3: Oh, absoluut.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe denkt, ja, jezus, weer datzelfde rondje, weet je wat?
0: We gaan eens even wat verder kijken.
2: Laten we heel even naar Hilversum op en neer.
0: Mocht er een agent luisteren of iemand die ooit bij de politie heeft gewerkt, dat er meer vanaf weet.
3: 07.
0: Laat me even weten, via 0909-3058 of app eventjes. We zijn gewoon nieuwsgierig.
2: Ja.
0: Ja, dan de hek die het land in de greep. De hek bij Albert Heijn. Er is begonnen met het opnieuw opstarten van de IT-systemen al daar.
2: Dat is goed nieuws.
0: Volgens het bedrijf zijn er geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. Wat er precies is gebeurd, dat is nog steeds onduidelijk. De topvrouw van Albert Heijn die legde gisteren bij Eva Jinek aan tafel uit hoe dat in zijn werk gaat.
4: De reden dat we dat doen is dat we heel zorgvuldig willen zijn om dingen alleen maar live te kunnen zetten als we 100% zeker zijn dat alles veilig is. En daarmee beginnen we natuurlijk, zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dan moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
0: Dat is grappig, er gingen twee vrouwen met elkaar in gesprek die exact hetzelfde klonken.
2: Ik dacht, nou, is dit Eva Jinek?
0: Ze hebben precies dezelfde stem. Ja, de topvrouw van Albert Heijn heeft een iets dikker accent, maar verder qua stem moet je horen.
4: De reden dat we dat doen is dat we heel zorgvuldig willen zijn.
0: Het is gewoon Eva Jinek.
4: Zo.
2: Denk jij van, kijk, als... het voelt een beetje alsof Albert Heijn op het juiste moment goed gehandeld heeft.
0: Dat is
2: als je dat nu zo hoort.
0: Wat veel experts wel zeggen. Ze hebben op tijd de stekkers eruit
2: getrokken. Maar denk je dat de hackpartij die dit gedaan heeft hierna zal rusten? Want ze willen toch iets halen bij Albert Heijn wat ze niet gekregen hebben.
5: Ja, maar ik snap niet waarom ze niet uitleggen.
2: Precies.
5: Waarom ze het niet kunnen uitleggen.
0: Maar misschien gaan ze dat nog wel doen.
2: Ik denk dat zij gewoon...
5: Ja, te laat.
2: Ik krijg toch wel een soort gevoel dat ik denk van... Het voelt ook een beetje als de eerste grote hack die wellicht afgeslagen is.
5: Maar ik snap dat je met een onderzoek bezig bent en dat je niet kunt vertellen wat daar precies gebeurt.
0: Maar dat gebeurt
5: maar
0: zo vaak.
5: Maar je kunt wel uitleggen waarom je dat niet mag vertellen. Want ik weet misschien, niet waarom mag...
0: Misschien zit daar juist de gevoeligheid.
2: Het is een beursgenoteerd bedrijf. Ik geloof dat ze hebben 787 miljoen...
0: Waren ze even minder waard. Ja.
5: Ja, ik vind toch dat ze...
0: Maar ze zijn ons niets verplicht, hè?
2: Nee.
0: Het is gewoon een bedrijf. Er wordt in principe geld verdiend en nu even niet. En ze zijn druk bezig het op te lossen. En er zal ongetwijfeld een verklaring komen.
5: Ja, ik vraag me af of medewerkers dit dan weten.
0: Nee, want we hebben gisteren iemand gesproken.
5: Nou ja, als jij ergens werkt, wil je toch informatie lijken?
0: Nou ja, dat zeg je nou. Maar als hier iets gebeurt, dan horen wij ook vaak pas veel later wat er precies aan de hand is.
5: Ja.
0: Omdat je anders...
2: Jij bent eigenlijk een beetje, jij bent echt een beetje boos, heb ik het idee.
0: Ja, ik heb ook het gevoel dat jij...
5: Ja, een beetje pissig eigenlijk wel.
2: Jij vindt dat jij als trouwe bonusklant gewoon...
5: Nee, maar ze doen zo vaag. En volgens mij is dat helemaal niet nodig.
2: Ja, dat vraag ik me af.
5: Ze gewoon...
0: Maar doen ze echt vaag? Of zeggen ze van, nou ja, we hebben...
5: We zijn bezig, dat
0: zeggen
5: ze.
0: We hebben grote veiligheidsproblemen en die zijn we aan het tackelen. En volgens mij is ook iedere keer het verhaal van zodra er meer nieuws is... dan gaan we daarmee naar buiten komen.
5: Ja.
0: Maar dat is er nu even niet.
5: Nou ja, ik vind het toch een beetje...
0: Ja, jij wil het gewoon weten.
3: Maar toch, Albert Heijn weet natuurlijk echt heel veel van jou, hè? Met je klantenkaartje en je bonuskaartje en je dingetje.
2: Weten ze wel met welk WCP je reet
5: afveegt. Wij brengen daar zoveel geld naartoe. Je mag toch wel iets terug verwachten. Ja. Toch?
0: Ja, maar als jij...
5: Jongens. Voor wat hoort wat, toch?
0: Maar als jij zo boos bent, Flo, ga lekker bij een andere supermarkt boodschappen doen.
5: Ja, dat
0: ga
2: lekker naar de Poys.
0: Ja. Je bent niet verplicht
5: om
0: naar
5: de Poys. Gewoon voor iedereen.
0: We gaan even naar Katlijn. Die komt uit Zeewolde. Goedemorgen.
1: Hey. Goedemorgen.
0: Jij hebt het zwaar gehad vannacht, Katelijn.
1: Ja, best wel een beetje. Ja, ik heb wel de hele nacht naar jullie geluisterd. Dat deed me goed.
0: Ja, dat zeg ik, je hebt het zwaar gehad. Nee, dat is flauw. Maar je bent de hele nacht doorgegaan?
1: Ja, gewoon werk hoor. Ik draai nachtdiensten sinds kort. Ja.
0: Oh, sinds kort. Dus je moet nog een beetje wennen ook aan het nachtritme.
1: Ja, een beetje wel. Om de week doe ik dat. Ene week nacht en de andere week dagen.
0: Oh, dat is zo zwaar. Maar vind je het leuk in de nacht werken?
1: Jawel, ja zeker. Ja. Ik vind het wat afwisseling en het is fijn met mijn kinderen naar school brengen en zo. Dat soort dingen.
0: Oh ja, want dat gaat straks natuurlijk nog even gebeuren.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dan gaan de kinderen naar school en dan ga jij lekker naar
2: je
0: bed.
2: Je mandje in. Heerlijk.
1: Ja, ja.
0: Oh, maar dat slaapt lekker toch?
1: Ja, dat is heerlijk. Ja. Het was nog een beetje regen.
0: Hé, maar wat heb je gedaan vanaf? Want je werkt in een verpleeghuis, zie ik.
1: Ja, ik denk niet dat ik in detail moet reden wat ik al heb gedaan. Dat is misschien voor de meeste luisteraars niet zo fris. Dus dat kan ik maar niet doen. Maar ik ben wel lekker bezig geweest. Ik heb me niet
2: druk nachtje.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want hoe groot is het verpleeghuis?
1: Valt mee, het particulierhuis. Dat is voor de wat...
2: Welgestelde. Maar jij weet ook, als je daar een keer extra washandje langs haalt... dat je misschien nog wel in testamenten...
3: nou, juffrouw,
2: meneer Jan, u zit er warmpjes bij.
0: Ja, zie je? Ja, Katlijn, ik denk je toch wel een keer over na van...
1: Nee, dat is hartstikke leuk, ja.
2: Goed zo.
0: Maar de fijne mensen die jij mag verplegen daar...
1: Heel lief en aardig. En ik ben sowieso altijd wel fan van oudjes.
0: Ja,
1: dat is zo
0: ja dankjewel. Ja. Ja.
2: Daarom luister je naar ons.
3: Dankjewel, meisje.
2: Laten we het nummer opslaan.
0: Ja, ja.
3: Hou een plekje voor mijn vrijdag. Ik
0: Nee, het is mooi werk dat je doet, Katlijn.
1: Ja, zeker. Heel dankbaar.
0: En een leuke beloning zo aan het eind van jouw nachtdienst. Want jij bent vandaag...
6: De eerste luisteraar.
5: Ja!
0: Het shirt is van jou!
1: Ja, superleuk.
0: Nou, die zou je een keer aan kunnen trekken tijdens de dienst.
1: Zou dat straks morgen doen. Ja,
0: hartstikke leuk.
1: Of vannacht. Ja.
0: We sturen hem naar je toe. Ik zou zeggen, slaap lekker voor zometeen.
1: Dankjewel.
0: En we hebben als je weer wakker bent, een fijne woensdag.
1: Komt goed, dankjewel.

0: En Makes Me Wonder hier bij 538 in de ochtendshow. In de tijd dat hij nog redelijk herkenbaar was, die Adam Levine. Hij heeft een beetje, uitgeschoten met de plastische chirurgie.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Is hij helemaal recht getrokken?
0: Ja, zo. Die is echt onherkenbaar.
1: Oh, grappig.
0: Ja.
2: Ik moet zeggen, ik heb hem ook al een tijdje niet gezien.
1: Ik zou hem ook niet. Als je nu zegt, hoe ziet hij eruit? Geen idee.
0: Wel grappig. Als je nu ergens halverwege dit jaar hadden ze nog zo'n singeltje uit. Heroin heette die volgens mij. Helemaal geflopt. Maar het is echt onherkenbaar.
2: Oh, wat zonde.
0: Zonde, hè?
2: Volgens mij was het wel een redelijk knappe vent, hoor.
0: Hij had het helemaal niet nodig.
2: Nee. Ik zal dit weekend er ook nog een lopen. Zo'n dame met zulke opgespoten lip. Maar dat dan niemand in de omgeving een keer denkt van, joh, doe het nou. Ja, het is niet altijd mooier.
0: Maar wanneer zeg je het tegen iemand?
2: Ja, dat weet ik geen idee. Aan de andere kant.
1: Heb jij vriendinnen, Flo, die helemaal verbouwd
3: zijn? Nee, ik zit niet echt in een omgeving waarbij dat gebeurt.
2: Maar jij bent toch laatst zelf naar zo'n kliniek geweest?
3: Ja, maar dan doe je wat botox. Weet je, dat is geen laat niks in mijn lippen spuiten of zo.
1: Heb jij botox?
3: Ja.
2: Je hebt het even voor mij bijna elke vrouw, toch?
0: Even de rimpeltjes even uitschakelen.
3: Eigenlijk moet dat elke 3 maanden. Volgens mij is het al 1,5 jaar geleden.
0: Oh.
3: Ik ben eigenlijk weer nodig toe aan een wasbeurt.
2: Hoeveel gaat daar dan in? Is dat een
3: paar prikjes.
2: Maar dat is echt een met mijn vingers probeer ik een spuit.
1: Ja.
2: Maar is het een druppeltje of is het een...
3: Nee, het is volgens mij wel een
2: ze spuit wel even flink door. Maar jij zou niet denken van, joh, ik doe het even in mijn lippen.
3: Nee, dat durf ik ook niet.
2: Je hebt toch ook die tennis, hoe heet zij? Sablanka of zo?
1: Slabrikova.
2: Nee,
1: dat is een schaatsje.
3: Ja, ik wil best wel mooie, dikke lippen hebben.
1: Ja.
3: Alleen, het ziet er zo nep uit.
2: Nou, dat is het. Heel snel wordt het meteen.
3: Ja, is dat dan mooier?
2: Ik vind vaak van niet.
0: Nee.
2: Maar het gekke is dat de dame in kwestie die eraan begonnen is, of de man ook, wat ik bedoel, laat wel wezen.
1: Nee,
2: er zijn genoeg kerels ook, hè, waarvan je denkt.
1: Maar die laat niet hun lippen doen, volgens mij.
0: Nee, maar die doen wel andere dingen. Maar ik bedoel wat ik zeg, die Adam Levine heeft echt zo'n beetje het gezicht heeft die onder.
3: Kijk, je kan ook een facelift doen als je dit naar achter trekt. Ja, ik zie er wel een stukje jonger uit dan.
0: Ik zou het niet doen.
3: Maar ik vind dat is een hele gevaarlijke operatie.
2: Ik vind bijvoorbeeld bij Gerard Joling, daar zie je ook echt
0: dat er geknutseld is.
2: Ja, dat er echt geknutseld is.
0: Ja, en die gaat maar door ook.
2: Ja, nou ja, het is toch ook een soort verslaving.
0: Ja,
2: wat ze vaak zeggen.
0: Zegt
2: net als, met als je eenmaal 1 tattoo hebt gezet, dan.
0: Daar is hij heel eerlijk over. Volgens mij heb je ook in die. Hij is natuurlijk online is hij zeer actief. En dan zie je hem eens in zoveel tijd staat hij weer voor de spiegel zelfs zijn hoofd naar achter te trekken. Van nou, dit zou misschien ook nog wel mooi zijn. Dus die vindt het gewoon. Ja, die vindt het fijn. En die zegt zelf ook van, joh, zolang ik het. Als
3: ik heb wel een aanbieding gekregen van een bedrijfje.
2: Oh.
3: En dan mag ik dan botox inspuiten.
2: Ja.
3: En dan moet ik een filmpje opnemen.
2: Ja.
3: En dan denk ik, zal ik het doen of zo?
1: Zeker.
3: Ik vind het toch wel spannend.
2: Maar bieden zij meer aan? Of
3: want het kost
2: botox?
3: Wel €500, hè?
2: Een botoxje?
3: Ja.
2: Oh, dat vind ik niet zoveel geld.
0: Zo, duivel. Ja. Voor 3 maanden?
1: Oh, ja, dat is wel veel geld.
2: Het is niet permanent, hè?
0: En dit is dan 1 keer? Dan,
3: nou, dan heb je 4 plekjes.
0: Ja, ja. En dan moet jij een filmpje moet jij zeggen van, nou, het was fantastisch.
3: Ja.
0: Dit is echt de beste botox van Nederland.
3: Ja, ja. En dan denk ik, ik moet

0: eigenlijk deze week antwoord geven. Dus nou ja, we gaan het zien.
1: Oh, je wordt gewoon een soort botox-fluencer.
0: Ja. Ja, en, daar, en dat, dat is het begin natuurlijk. Ja, nee, ja, ik ben gewoon niet iemand die...
2: Maar jij hebt het echt, niet nodig.
0: Nee, ja. Dankjewel.
2: Nee, ik zou het niet doen. Ik zou het lekker zo laten. Wat vindt je man ervan eigenlijk? Want dat heb je overlegd. Dat kan niet anders.
0: Zegt, dat moet je zelf weten.
3: Ja, maar hij zegt natuurlijk dat is toch
0: ook,
3: een
0: heb je niet nodig. Ja. Je ziet er hartstikke jong uit. Maar ja, toch, geen enkele je. Vrouw vindt het leuk om ouder te worden. Hm. Niemand die, die het leuk vindt om rimpels te krijgen.
3: Ja, maar je vindt het ook niet mooi om mismaakt te worden.
0: Nee, dus dat, dat is een, ja, het is een afweging. Hoe ver ga je? Zo werkt het
1: nou. Nou, ben benieuwd. Okay. En deze week moet je beslissen.
0: Ja.
2: Okay. Laat ons weten.
1: Ja.
2: Overigens stuurt hier iemand nog, je zou voor de grap eens even moeten zoeken op Google naar Barry Manilow. Als je het dan toch over... Dan moet je voor de grap even doen. Weet je zeker dat je er volledig in door kan slaan.

0: van de nacht hier in de ochtendshow. Nog wat luisteraars die even reageren op de discussie over wel of niet botox. Irene zegt bijvoorbeeld, rimpels zijn de tekeningen van je leven. Is toch een mooi? Florentien, je bent prachtig, die botox heb je niet nodig, zegt.
1: Ah, dat vind ik lief.
0: Is toch aardig. Dank en Gert-Jan die zegt, grappig, we willen met z'n allen heel graag ouder worden, maar niet ouder zijn. Zometeen het laatste nieuws. En Florentien heeft dat voor je.
1: Ja, het Songfestival staat op losse schroeven. Gaan we nou of gaan we niet?
0: Zijn we nou nog niet klaar met dat Songfestival? Oké, en zometeen kans op de bandjas. Lekker naar de wekker zit er ook aan te komen. In het vervolg van de ochtendshow.

0: Koken.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
18: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
19: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
18: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
21: Later en altijd.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed. Thanks, Bo.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: En actie Olifant.
25: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
27: Hey, goedemorgen. Vandaag flink wat zon. Af en toe wat stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 16 en de 18 graden vandaag. En of het nu al langzaam druk aan het worden is, weet ik. Ja.
0: Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 19 minuten vertraging. A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk, 26. En de laatste is de A15, Ridderkerk, Oostvoorne bij Havens, 6200. De vertraging, 19 minuten.
27: Het is weer over 6:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstellen van de systemen na het cyberincident om zo de winkelbevoorrading weer op gang te brengen. De topvrouw van Albert Heijn zei dit bij Eva. En over de oorzaak wordt nog niet echt veel gezegd, maar er zijn geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. De operatie van paus Leo XIV is gisteren goed verlopen, dat meldt het Vaticaan. Bij de operatie is de onderste kwab van zijn rechterlong verwijderd. Daar werd ook longkanker vastgesteld. En PSV heeft in de Champions League met 1-0 verloren van de RB Leipzig. Ja, Perisic die miste voor de rust helaas een penalty. Dat was dus jammer. Kwartier voor tijd scoorde Leipzig. En hierdoor blijft PSV steken op 1 punt in het toernooi.
27: Ja,
1: vanavond Feyenoord.
27: Wel even aan de bak nog. Doen het niet goed. Was jammer, nee. Want ze speelden helemaal niet zo slecht.
2: Nee, maar die penalty...
27: Was een cadeautje overigens een beetje, die penalty.
2: Jawel, maar dan ga je hem door het midden nemen. Kom op man, je moet de penalty toch knijthard in de hoek schieten.
27: Aan de andere kant schiet hij hem erin, zeggen mensen. Ja, perfecte penalty.
2: Maar deed hij niet.
1: Ja, 400 medewerkers van publieke omroepen die vragen de NPO in een brandbrief af te zien van deelname aan het Eurovisie Songfestival. Sommige van hen werken er ook. Ze kunnen gewoon niet aanvaarden dat Nederland mee gaat doen. Ze begrijpen gewoon niet dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Klinkt ook kritiek op de manier waarop de NPO toch heeft besloten om deel te nemen aan het Songfestival. Ja, wie verbinding serieus neemt, moet ook bereid zijn te luisteren naar degenen die door het besluit worden geraakt.
27: Dat ik zie het er echt van komen dat Nederland helemaal niet gaat aan het Songfestival.
2: Hier gaan ze wel verzwichten hoor.
27: Ja, dat denk ik.
2: Je moet hier iets mee namelijk. Je kan het niet naar ze neerleggen.
27: Was vorige week al natuurlijk dat er een aantal omroepen opheldering vroegen van hoe is eigenlijk die besluitvorming tot stand gekomen? Ja. Wie zijn dan die omroepen die met elkaar hebben besloten, we gaan het gezamenlijk doen? Want er waren heel veel omroepen die helemaal van niets wisten.
1: Ja.
27: Dus dat is ook vrij bijzonder.
2: Ja, ik denk dat er ook heel veel omroepen zijn waarvan we niet eens weten dat ze bestaan.
27: Dat is de andere kant.
2: Er zijn zoveel omroepen, het is daar zo'n chaos.
1: Het is een chaos en de NPO zoekt ook freelancers die niet al te sterk met de omroepen zijn verbonden, die dus wel willen gaan organiseren.
3: Maar dit gaat een rel worden, dat wil jij niet weten.
27: Ja, je denkt echt een rel?
3: Ja.
27: Is het niet gewoon dat er straks iemand zegt van we trekken de stekker eruit en dan is het klaar?
3: Nou ja, dan krijg je nog een grotere rel.
27: Want?
3: Nou, dan gaat het halve land op ze.
27: Ik denk dat dat wel meevalt.
3: Nee.
27: Vond jij het vorig jaar een gigarel dat ze besloten we gaan niet?
3: Nee, maar ja.
27: Ik bedoel, men haalt een keer de schouders op en denkt, dan niet.
3: Maar dan op een gegeven moment ook beslissen, we gaan nooit meer.
2: We zenden het niet uit.
3: We zenden het gewoon niet uit.
27: Ja, dat zou je misschien ook nog moeten zeggen.
1: Ja, ondertussen laat zangeres Davina Michelle ook wat van zich horen. Zij zegt in de Telegraaf dat ze achter deelname staat. Ze weet alleen nog niet of ze zelf mee wil gaan doen.
2: Nee, ik snap wel, die denkt, ik wacht het wel af.
1: Dat ze wil ook niet zeggen of ze benaderd is. Ze wacht het allemaal even rustig af.
27: Oké. Okay.
1: Dus fans van Michael Jackson, die moeten even opletten. Want dan komt namelijk een nieuwe docu over de King of Pop. Want die gaat namelijk over zijn optreden tijdens de Super Bowl in 1993 was dat.
2: Legendarisch.
1: En het bevat nooit eerder vertoonde beelden van de zanger en zijn hele team tijdens die voorbereidingen. En degene die dit maakt, die heeft ook die hele goede docu gemaakt over de totstandkoming van het nummer We Are The World. Ik weet niet of jullie die docu hebben gezien.
27: Ja, Greatest Night in Pop History.
1: Die is echt fantastisch. Dus ik denk dat dit wel een hele leuke docu wordt. Begin februari komt die uit.
27: Grappig, dat je over één gebeurtenis van wat zal het geweest zijn, dat optreden, een minuut of 10, max? Ja,
2: kwartiertje.
27: Dat je daar dan een hele documentaire over kan maken.
2: Maar heb jij die This Is It docu gezien?
27: Ja.
2: De voorbereiding op de tour die er uiteindelijk nooit gekomen is. En als je dan ziet hoe punctueel Michael Jackson is, tot in het detail met choreo, met licht, dat is echt een vakidioot, om het zo maar te zeggen.
27: Ja, en dit was nog veel eerder. Dit was in
3: 1993.
27: Dus leuk. En die is binnenkort te zien op Netflix?
1: Februari 2027.
3: Duurt
1: niet lang meer.
27: Nee. Het duurt niet lang meer.
2: Half jaar.
27: Dat is een half jaar. ik ga hem vast arseren in de gids. Dankjewel, Flo. Dit is Direct, My Friend.

0: Act, My Friend, in de 538-ochtendshow, waar het de tijd geworden is voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, is even benieuwd of jij met ons mee zou willen denken welke plaat er straks helemaal op de radio gedraaid zou mogen worden. Want wij hebben vandaag twee aanleidingen gevonden om een liedje aan je te presenteren. Laten we even beginnen met de verjaardag van de jarige Usher.
2: Oh, ja. Yeah.
0: Die werd geboren in 1978, dus hij is 48 geworden vandaag.
2: Oké. Okay.

0: luisteren. En is je stem voor Usher. Maar Cyndi Lauper, die kunnen wij ook ten gehoor brengen. Want die brengt
1: dit
0: op
1: was,
0: deze...
1: was trouwens niet Jeff van
2: dit was
1: Usher.
2: Tayo Cruz toch, of niet?
1: Nee,
2: of
1: dit
2: niet?
1: Was Chris Brown.
0: Want hier is dat namelijk drie keer yeah. In beeld. Ja.
1: Is zo. Maar jij is het.
2: Oh ja, dus wil je daarom zeggen?
0: Gewoon de verkeerde jij te pakken.
2: Ja, maakt niet uit. Ja. Het is nog vroeg.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Daar zitten wij tegenover Cyndi Lauper, want die brengt op deze dag in het jaar.
1: Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat doen.
3: Like a virgin.
0: Ik was al heel druk op zoek naar een ander fragment, maar. Is nu niet leuk meer. Cyndi Lauper brengt haar debuutalbum She's So Unusual uit. Met daarop de grote hit Girls Just Wanna Have Fun.

0: Cindy Lauper.
1: Nou, maar zij is toch iets van 70 of zo?
2: Ja hoor, denk ik zelf.
1: 73, ja. Maar je ziet die videoclip nog steeds, zie je. Ja. Gewoon die jonge Cindy lopen van dit jaartje of wat
2: zal ze... Had ze altijd een...
0: Ja, met diverse kleuren.
1: En alles paars, getoupeerd. En,
0: vooral heel hoog. Heel hoog haar had Cindy Lauper.
1: Maar is het 73?
0: Ja. Ja, dat is op leeftijd al. Maar
1: het is meer die girls just wanna have fun.
0: Even een goede...

0: hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen, Adrian, uit Elst.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het mooie Elst bij Arnhem in dit geval, hè?
1: Klopt, ja, we zijn er twee inderdaad. Ja.
0: Heb je twee Elsten dan?
1: Ja, ook weer eentje in de gemeente Utrecht.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja. In dit geval gaat het om de versie bij Arnhem. Ja. Adrian, even benieuwd, want we hadden nogal een rommelige editie van Lekker naar de Wekker vanochtend. Heb je er chocola van kunnen maken? Of zeg je van, nou, ik heb gewoon mijn getal gestuurd? in de hoop dat het wel.
1: Nee, ik hoorde op een gegeven moment een discussie over jij. Yeah,
0: ja.
1: En dacht ik, nou, dat moet hem zijn. Lekker vrolijk.
0: Ja. Ik begrijp helemaal dat je voor die plaat bent gegaan. Eigenlijk hebben we twee versies laten horen. We zouden er ook nog de vraag kunnen stellen... Welke wil je zo meteen gedraaid hebben? Maar...
1: Allebei, na elkaar.
0: Ja, precies. Nee, hartstikke goed. Hey, wat ga je doen vandaag, Adrian?
1: Ik ga vandaag een keukenblad monteren.
0: Oh. Maar je zit in de keukens dus, neem ik aan.
1: Nou, niet in de keukens, maar de keukenbladen alleen.
2: Je doet echt alleen het blad?
1: Alleen maar het keukenblad. Dus steen, hout, alles.
2: Als alles staat, dan kom jij om de hoek.
1: De finishing touch.
2: Wat goed, man.
0: Ja, dat is wel leuk werk. En,
1: Zeker.
0: Zo ongekend veel keuze in keukenbladen.
2: Zeker.
1: Absoluut.
2: Wat is het duurste blad wat jij ooit gelegd hebt? Ik denk namelijk dat je daarvan schrikt.
1: Dat zou ik niet eens weten. Ik ben meer met de techniek bezig dan met de prijs.
0: Okay. Daar
1: heb ik echt eigenlijk geen weet van.
0: Jij verkoopt ze ook niet. Je doet het echt alleen maar installeren. Nee,
1: monteren, ja.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: En wat zijn een beetje de trends nu op keukenbladengebied?
2: Marmer?
1: Vooral steen. Steen.
0: Ja, precies.
1: Mensen willen allemaal stenen blad, want die denken dat daar alles op kan.
2: De tijd was composiet toch helemaal hip?
1: Ja, is het nog steeds. Ja,
0: dat kan nog steeds.
1: Dat valt voor mij ook onder steen.
2: Ah, oké. Okay. Want wat is composiet? Is uiteindelijk geperst plastic of zo? Of?
1: Steen. Vermalen steen.
0: Oké. Hey, en qua kleuren? Want dat is natuurlijk ook altijd eens in hetzelfde jaar wisselt dat weer.
1: Een beetje de marmerlook zie je steeds voorkomen.
0: Ja.
1: Zwart. Begint een beetje uit te raken. Omdat je
2: zie je alles op, hè?
1: Ja, zie je alles op.
2: Heb je net je paprika gesneden, zit je hele blad...
0: Dus het mag weer een beetje praktisch ook.
1: Ja. Nou, toch wel.
0: Hey, Rick, misschien dat jij de vraag maar even moet stellen die je altijd stelt.
3: Ja. Heb je dus bij een bekende Nederlander een keukenblad gemonteerd?
1: Nee, eigenlijk niet. Okay. En als dat wel zo was, dan mogen we dat niet zeggen.
2: Het AVG.
0: Oh ja, natuurlijk. Dan zit je met de AVG. Ja.
2: Aardappel, vlees en groenten. Dat maakt natuurlijk ook je bekend. Ja, daar is de keuken.
3: Ja, je bent inderdaad een man van de keuken.
0: Nou, Adrian, je hebt al verklapt dat het jij moet worden. Die gaan we zo meteen draaien. Usher staat klaar. Maar we willen wel even weten welke kleur badjas we op mogen sturen naar Elst.
1: Ik had heel graag een groene.
0: Nou, die komt jouw kant op. Adrian, een mooie dag vandaag, hè?
1: Dankjewel. Jullie ook. Werk ze.
0: Dankjewel. Hoi. Nou, de winnaar. Nogmaals, het

0: Nou, eind goed al goed. De juiste yeah op de radio van de jarige Usher. Want dat was de aanleiding om deze plaat te draaien. De winnaar vandaag, lekker naar de wekker, met de meeste stemmen. Straks vervolg van de ochtendshow. We gaan weer stemmen afspelen. De koffer die opengeklapt staat is de zevende koffer in het spel. En die is waard. Ja, oh, dit is een lekker bedrag. 20.000 euro.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Bewust 18 plus.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
0: Simyo. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
0: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
3: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
4: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Nu bij Spar. Onze roomboter croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
5: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
8: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij SwissSense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. SwissSense.
16: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Hey, aan de kleurtje op de muur?

0: weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: 538 Nieuws.
6: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In vrijwel het hele land rijden vandaag minder of helemaal geen streekbussen. Chauffeurs leggen het werk neer uit protest tegen vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbonden verzetten zich onder meer tegen onbetaalde pauzes en langere diensten en roosters die pas kort van tevoren bekend worden gemaakt. De acties gaan naar verwachting wekelijks door tot kerst. De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Dat heeft premier Jette gisteravond gezegd in de Tweede Kamer. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat de Amerikanen extra Russische diesel inkopen, terwijl er juist sancties zijn tegen Moskou om ervoor te zorgen dat de oorlog met Oekraïne stopt. En in de tweede speelronde van de competitiefase van de Champions League is PSV onderuit gegaan tegen RB Leipzig. Het werd 1-0 in Leipzig. En de Oranje Leeuwinnen die wonnen gisteren wel met 3-0 van Hongarije. En ze kunnen zich nu gaan opmaken voor de finale van de play-offs, waarin tegen Slovenië een ticket voor het WK in Brazilië volgend jaar op het spel staat. Gaan we naar het weer. Het belooft een droog en vooral zonnige dag te worden. En daarbij wordt het ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel Flo. Filers dan. En waar die staan weet Rick.
8: Begint op A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens 6200. 21 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 26 minuten. En de laatste is de A27 Breda-Gorkum bij Nieuwendijk 27 minuten.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: De 538 stemmenjacht.
13: Dit is de stem uit koffer 7.
14: Vet.
13: Weet jij al wie het is?
5: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
13: Druk op de knop in de 538-app.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Ja, nou, daar gaan er heel andere dingen mee spelen natuurlijk. 8 over 7 is het, woensdag 14 oktober. Nieuws vandaag, premier Rob Jetten reageerde op de hek bij Albert Heijn en vertelde dat de supermarkt heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. Ook kreeg hij de vraag of Nederland meer moet doen op het gebied van digitale veiligheid.
3: Nou, in deze casus is dat niet nodig geweest, omdat ook de voedselleveringszekerheid voor iedereen gewoon op orde was. Je kunt ook soms even elders je boodschappen doen dan bij deze supermarktketen. Maar cyberveiligheid is een topprioriteit voor het kabinet. Dus we zullen dit ook met het bedrijfsleven en de diensten goed gaan evalueren om te kijken. Ja, welke lessen kunnen we hieruit trekken en hoe kunnen we Nederland nog veiliger houden op online gebied?
0: Ja, dus Rob Jetten, de premier, die zich er ook even mee bemoeide. En dan bij Vandaag Inside vertelde Merel Ek over een peiling onder de VVD-kiezers naar aanleiding van het nieuws dat Dylan Jezilkus partijleider blijft. Slechts 28% is daar tevreden over. 55% ziet liever een andere leider. Merel vroeg VVD Ruben Brekelmans om een reactie.
4: Nee, maar het is altijd zo dat totdat er iets verandert, dan Dylan is partijleider en of nou 1, 2 of 3 verkiezingen komen. Zij is dat. En daar is geen twijfel over.
5: Zelfs als u, dus eigenlijk negeert u hiermee uw hele eigen achterban, die zeggen wij willen haar eigenlijk gewoon niet meer als partijleider.
4: Nee, Dylan is onze partijleider. En ja,
5: daarmee negeert u uw eigen achterban.
4: En iedere als dan vraag daarover, daar is gewoon het simpele antwoord op dat Dylan partijleider. Ja,
0: zo, maar daar is een hoop gerommel al dan.
6: Dit is dikke ruzie.
0: Dat is bonje.
6: Maar zij moet toch zelf stoppen met zo'n eigen wijs zijn. Ja, en gewoon zelf zeggen van jongens, als dit is wat het is. Het is me niet gelukt. Ik stop ermee.
0: Dat zou toch het beste zijn?
6: Dat zou het allerbeste zijn.
0: Laat iemand anders het nou eens proberen.
6: Ja. Zij is gewoon minister, vul die post in en laat de ander gewoon de kar trekken.
0: En zij hoeft niet weg, hè, bij de VVD?
6: Nee, helemaal niet. Nee. Maar zij heeft niet de capaciteit om die partij de komende jaren.
7: Waarom bellen we haar niet even?
6: Oh, nou, zoveel zendtijd hebben we niet.
0: Nee, ik wou zeggen, dan moeten we wel echt nu bellen. Dan hebben we net voor 10.
6: Ik haak echt af als zij. Ja, ik ben echt. Dan ga ik naar Mattie luisteren.
0: Ja. Bij het RTL Nieuws 7:30 gisteren ging het behoorlijk mis. Misschien waren ze hek, dat weet ik niet. Maar
6: ook al.
0: De diverse items liepen daar in het honderd.
7: Helemaal in de soep.
0: Ja. Luister even mee naar een paar fragmenten.
8: Zodat in 2035 de stikstof uit.
9: Ja. Oh. Dit had een langere video moeten zijn dan dat we nu zien. Ik weet niet of we dat nog een keer kunnen proberen. Ja, we gaan nog een keer kijken.
0: We gaan nog een keer kijken naar de video. En later was Gijs Rademaker.
7: Hij heeft toch iedereen weleens dat alles tegen zit.
0: Oh ja, we hadden het afgelopen vrijdag nog natuurlijk hier met een grote storing. Dus ik weet niet of er iemand achter een computer in Rusland of die het leuk vindt om de Nederlandse media te hacken. Maar ze hebben, bij RTL hebben ze van die op afstands bestuurbare camera's.
6: Ja, ja, ja.
0: En die kwam echt vol het beeld inrijden bij Gijs Rademakers. Die vertelde over de boeren ging het. Luister even mee.
9: Nou, dit is een camera, maar daarachter staat het cijfer van boeren. Nederlandse burgers denken hier heel anders over. Die vinden intimidaties bijna allemaal niet geoorloofd.
10: Oké, nou Gijs, je hebt je de kranig doorheen geslagen. Dankjewel.
0: Ja, het mooie is, je had zo'n statistiek, die zag je helemaal niet meer. Want de camera die stond voor de statistiek.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi en Daddy Yankee en Despacito in de ochtendshow. Is een van ons gisteren nog bij de Albert Heijn geweest trouwens?
2: Ik hoefde er niet te zijn. Ik had toevallig nog ingeslagen voordat...
1: Jij wist
2: de ellende het. Begon. Nee, ik zat thuis op mijn zolderkamer. Denk, nou, voordat ik zo op enter duw, ga ik eerst nog even naar Albert Heijn. Nee, ik was er wel. Wanneer is het? Het is nu woensdag, maandag. Voor mij, het pinnenbetaal duurde heel lang. Ja. Ik dacht al van, wat een gezeik. Ik ga je even gecontroleerd. En toen was het duurde echt wel voor je gevoel. Ik denk 2 minuten voordat de betaling erdoor was.
1: Zo lang?
2: Ja, stond je gewoon te wachten.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus nee, maar gisteren ben ik er niet geweest.
1: Ik ga uit voorzorg.
2: Jij gaat toch even als ramp.
1: Nee, ik ben naar een andere supermarkt gegaan. Oh. Juist, ik denk, ik ga naar de... En ik had me voor... Of tenminste, ik denk, dat zal super druk zijn. Ja. Want dat doet iedereen.
3: Helemaal niemand. Mee, hè?
1: Helemaal niemand.
3: Nee.
1: Niks aan de hand.
2: We zijn na coronatijd dat we zijn gaan hamsteren. Inmiddels weten we wel een beetje hoe het werkt dan.
1: Ja, toch?
2: Jawel.
1: Dat heeft wel geholpen, denk ik. Tenminste, ik heb niemand gezien met grote pakken.
2: Er is niemand in paniek en
1: Maar geen leegschappen dus bij jullie?
2: Ik ben niet bij de supermarkt geweest gisteren, dus ik heb geen idee.
4: Ik denk wel dat mensen nu meer gaan hamsteren voor in de toekomst.
1: Ja, denk je?
4: Ja, dat weet ik zeker. Ja.
1: Maar hebben jullie zijn jullie voorbereid op dit soort dingen?
3: Ik heb wel een soort noodpakketje in de garage staan. Maar niet dat daar heel veel eten in zit of zo. Maar wel water en een radiootje, dat soort dingen.
1: Ja, ja.
2: Moet je ook uiteindelijk, dat is, vind ik het ergens een beetje van zo'n voorraad aanleggen, is dat zeker met water, is natuurlijk bederfelijk.
1: Ja.
2: Dus je moet ook wel even de boel in de gaten houden met de data, weet je wel. Dat je denkt, ik moet nu eventjes dit toch maar eens gaan consumeren, want anders zit ik straks in mijn schuilkelder en heb je
1: groen water te drinken.
3: Ja, maar iedereen heeft toch allemaal blikken in de garage staan. Maar niet dat daar heel veel eten in zit of zo, maar wel water en een radiootje, dat soort dingen.
1: Ja, ja.
2: Moet je ook uiteindelijk, dat is, vind ik het ergens een beetje van zo'n voorraad aanleggen, is dat zeker met water, is natuurlijk bederfelijk.
1: Ja.
2: Dus je moet ook wel even de boel in de gaten houden met de data, weet je wel. Dat je denkt, ik moet nu even

0: Laat maar zeggen waar je...
1: Dan weet ik ook waar ik ga eten.
0: Ja,
1: ik ga wel bij jou zitten.
0: Heerlijk. En ik heb toen, dat zei ik toch ook laatst... Wij zijn natuurlijk bij Defensie geweest voor dat filmpje van...
2: Oh ja, dat noodvoer.
0: Dat noodvoer, dat heb ik ook nog steeds. Geen idee hoe lang het houdbaar is. Ik moet zeggen, het was op lekker. Zich voor de... Nou, lekker, Flo, als dat jouw...
3: Referentie voor lekker is.
0: Maar het was minder smerig dan dat ik gedacht had. Kijk, ik denk als jij al 2 weken ergens op bivak... onder een boomstam ligt, dat je alles vreet.
2: Ja, en zo'n half pak, man, dan heb je voor 3 dagen gegeten. Dat was heel zwaar. Eten ook.
1: Ja, dat is 6000 calorieën.
0: Ja.
1: In 1 zo'n pakketje.
0: Ja. Precies. Dus dat is een beetje toch hoe je erop voorbereid hebt. Maar ja, weet je...
1: De voedselveiligheid, hè, daar wordt het zo gesproken.
0: Ja, dat is een mooi woord.
1: Ja. Het is 10 minuten voor 7:30. Je bent bij de ochtendshow van Radio 538... met zometeen een nieuwe ronde in ons spel Stemmenjacht. Gisteren ging hier €15.000 ging eruit.
0: Ronnie Flex was het antwoord.
1: Dat bleek de stem te zijn, ja. Ja. Hadden wij met z'n allen die niet gehoord.
0: Totaal niet.
2: Nee.
1: En de hint had ik overigens ook niet begrepen... maar we hadden een hele slimme luisteraar aan de telefoon... die onmiddellijk wist, ja, wacht eventjes... Ronnie Flex heeft een liedje Soldaatje. En de hint was het liedje Soldaat van Nick en Simon.
0: Ja.
1: Ja, 1 en 1 is 2. Hij ging er vandoor met €15.000. Dat was Floris. Vandaag spelen wij dus om koffer 7 met €20.000. Volgens mij is het fragment waar we mee spelen...
3: Vet.
1: En daar moet je het mee doen. Maar goed, de prijs is ook vet. €20.000. Zometeen dus een nieuwe ronde. Stemmenjacht. Meespelen kan via de app of de site van 538. Sven Seliers uit Almelo komt hij gewoon, maar klinkt mega internationaal. Luister.

0: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
10: Hey, Lucas en Steve hier. Deze IDE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
11: Hey joh, hij is weer terug.
12: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
11: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Spencer Lears. Ja, ik zei, hij komt uit Nederland. Dat is niet helemaal waar. Hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, maar woont al een tijdje in Almelo. Je hoorde Somebody New hier bij 58 in de ochtendshow. Met zo dadelijk het laatste nieuws. Florentien heeft het voor je.
1: Nou, het is een bijzondere verjaardag vandaag. Ik vertel zo wat. En wie vooral.
0: Moeten we op een tractatie rekenen of nee. Dat dan weer niet?
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
2: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
11: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
10: Oei, ik voel de bui al hangen.
11: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
10: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
12: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
13: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
14: Ja, goedemorgen. Vandaag flink wat zon, afgewisseld met stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden vandaag. En een overzicht van de files heeft Rick voor je.
15: 29 files beginnen op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 24 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Nieuwendijk een uur. En de laatste is de A44 Wassenaar Amsterdam bij Kaagbrug. De vertraging 43 minuten.
14: 7:55, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
16: Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden vandaag in veel regio's minder of helemaal geen bussen en regionale treinen. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval. NS-treinen blijven wel volgens dienstregeling rijden. Dus. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 recente universitaire masterscripties grotendeels met AI is geschreven. Onderwijsminister Letchers noemt dat fraude en wil dat universitair gaan ingrijpen. En Winnie de Pooh viert vandaag een bijzondere verjaardag. 100 jaar geleden bracht de Britse schrijver Milne samen met illustrator Shepard het allereerste boek uit over de avonturen van de beer en zijn vriendjes.
14: Oh, het,
16: hartstikke leuk.
14: Het Hundred Bos, toch? Heette dat de woud waar die woonde?
17: Oh. Met Eeyore of zo?
14: Eeyore en Knorretje.
17: Oh ja.
14: Ja.
16: Ja.
14: Ik heb
17: het al een beetje een onnozele beer.
14: Ja. Het was een hele domme beer, ja.
17: Ah ja.
14: Ja,
17: ik heb
14: maakt
17: het ook meteen.
14: Nee, nooit. Hij was wel heel lief.
16: Hij zat alleen maar met zo'n pot honing, in mijn beleving, te zitten. De noodlijdende zeehondenopvang Pieterburen in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen van bezorgde mensen na het nieuws dat het centrum natuurlijk in de provincie Groningen bijna failliet gaat. Volgens een woordvoerster van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee is gisteren al 1,5 ton binnengekomen via de eigen site. En ook nog een crowdfunding is er gestart en daarop is inmiddels €30.000 binnengekomen.
18: Nou, we zijn nooit geweest.
14: Nou, het is grappig dat je dit zegt. Inderdaad, dat was de zeehondencrash van Leni het Hart, Pieterburen. Maar ik zag gisteren een reportage over deze nieuwe zeehondencrash. Want het is een nieuw pand en het is een soort experience is het geworden. Dus je kan daar ook als bezoeker kun je daar naartoe. En er werkt inmiddels 40 man. Het is echt een megalomaan gebouw wat ze daar neer hebben gezet.
17: Ja.
14: Dat je ook denkt van ja, het charmante dat ooit Leni het Hart had met die zeehondencrash. Ja. dat is er volledig af.
17: Ja, ja. Ik kan me herinneren, we hebben voor Leni het Hart ooit nog een keer badkuipen ingezameld. Want dan kreeg je zo'n babyboom en dan moest zij heel snel... Dan moest je maar een badkuip brengen als je die nog had staan in je
15: achtertuin. Aan de andere kant, ze redden toch nog steeds zeehondjes?
14: Ja, zeker, dat doen ze ook.
15: Jawel, alleen, maar, we geven geld aan Jan en allemaal.
14: Nou, wat nu ook onderzoek is, de noodzaak is veel minder groot dan toen Leni dat ging doen. Want toen was de zeehondenstand in de Waddenzee vele malen slechter dan dat hij nu is.
15: Maar dan nog zijn de zieken.
14: En ze zijn volledig doorgeslagen in wat ze daar neer hebben gezet. Is een beetje de conclusie uit dat stuk. Van ja, had dat zo'n groot pand moeten zijn? En had daar zo'n experience bij gemoeten? Terwijl er al een Waddenzee experience is. Dus het is eigenlijk de tweede.
17: Want dit is de oude Leni het Hart gebeuren.
14: Die bestaat niet meer in Pieterburen. Nee. Dus zijn aan een andere locatie gegaan. Veel groter. En als je dat pand ziet, het is mega modern. Ik geloof dat er 40 man in dienst is. Dus het is echt wel... Ze hebben een slag proberen te maken naar heel professioneel. Alleen ze zijn daarin doorgeslagen. En er waren vorig jaar al mensen die zeiden van... ja, dit kan eigenlijk helemaal niet uit wat jullie nu gaan doen.
17: Het is een soort designhotel, man.
14: Ja, joh. Het is echt een...
17: Wauw. Als je het bord hotel erop zet, dan kan je hier gewoon prima zelf.
14: Maar daarom, ik was een beetje verbaasd. Ik had in mijn gedachten ook nog steeds die charmante zeehondencrest van Leni Hart.
17: Die oude boerderij met twee van die bassins erin.
14: Maar Leni wil hier ook niets mee te maken hebben. Die zegt ook van, ja, dit is helemaal niet zoals het ooit bedoeld is.
16: Dus jij zegt, het is eigenlijk helemaal niet zo erg.
14: Ah ja. Nou, er worden vast hartstikke goede dingen gedaan. Alleen,
17: je moet wel even kosten baten.
14: Ze zijn een beetje doorgeslagen gisteren. Was een beetje de conclusie van de reportage die ik gisteren zag.
16: Harry Mens, dan gaat het theater in. Dat zegt hij althans in de Telegraaf. Ik ga niet voor een zaaltje met 300 mensen staan. En ook niet gelijk in de Rai. Maar in het Amsterdams Congresgebouw. Oh. 7 december. Ja, en daarna volgen, als het nou goed gaat, als het goed loopt... dan gaat hij er nog een paar avonden aan vastplakken. In andere zalen. Nou ja, wat gebeurt er in zijn show?
15: Nou.
16: Zijn carrière en de ontwikkeling van de Nederlandse economie staan. Centraal.
17: Ik denk, hij deed toch vroeger, haalde hij Parvo Rotti en zo.
14: Deed hij, ja.
17: Dat was toch heel groot?
15: Ja. Hij deed echt hele gave dingen.
14: Met Henk van der Meijden denk ik samen dat hij...
17: ik zou niet weten, maar...
14: Soort dingen opzetten.
17: Ik denk, hij gaat dat weer doen of zo. Bocelli of zo. Nee.
14: Hij gaat zelf...
17: Ik zag gisteren een fantastisch stuk voorbij komen. Harry Mens is dus dol op soep.
16: Kippensoep.
17: Soep. Tomatensoep is geen soep.
14: Zijn verwijt was een beetje dat vrouwen tegenwoordig... Die kunnen niet meer koken.
17: Het is zo'n lekkere klassieke man, hè, Harry?
14: Hij is niet met zijn tijd meegegaan.
17: En het ging erom inderdaad dat zijn favoriete eten is dan soep.
14: Soep, lekker.
16: Dat is zo'n mooi stukje. Te krijgen is. En ook thuis niet. Ja. Nee,
14: dat was zijn betoog. Maar hij gaat dus in theater en dan gaat hij dit soort dingen...
17: Dat is mooi, dan zie je dat Harry echt een man op leeftijd is.
15: Dat is gewoon een oude man.
17: Ja, die staat dan de hele dag te pruttelen. Dan met zo'n, hoe noem je een schinkel of zo? Wat zit erin in je soep? In zo'n stuk bot of zo?
16: Bij
17: mijn moeder vroeger stond dat de hele dag op de...
15: Maar ik denk wel.
17: Oh mijn god, nu ga je naar de Albert Heijn. Je zet gewoon de staafmixer in zo'n plastic bak. Je warmt het op en je hebt soep in 10 minuten.
15: Ja, maar
17: wel.
15: Toch was de soep vroeger van moeder.
17: Houd toch op, man.
15: Nee, dat is gewoon zo.
17: Houd toch op.
15: Het eten van 100%.
16: Misschien moet je samen met Harry Mensen theater.
14: Even ter verdediging van Rick. Mijn opa bijvoorbeeld, die maakte vroeger kippensoep.
17: Jongens.
14: Ik heb nooit meer zulke lekkere kippensoep gegeten.
15: Dat is echt zo.
17: Dat is toch echt?
14: Ja, ik bedoel, wat je bij de Albert Heijn haalt met de staafmix erin, sowieso is het waarschijnlijk nu is het op, maar de smaak is wel iets minder.
15: Het komt niet eens in de buurt van de...
17: Soep is soep.
15: Nou is het wel dat de soep nooit zo heet wordt gegeten.
17: Kom op, hé, dat gemek erover. Nou ja, vroeger was alles beter.
14: We gaan stemmenjacht spelen, jongens.
5: Lekker. De 538 stemmenjacht.
14: Amy hebben we aan de telefoon naar Dordrecht. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
14: Amy Prent.
18: Ja, klopt.
14: Ja.
17: Oh, dat moet je dan, hè?
14: Amy heeft leuk werk, want die gaat bij een partytentenverhuurder aan de slag van.
17: Oh, maar wat is de grootste tent die jij verhuurt? Die van de HEMA, of niet?
18: Nee, wel een stukje groter, hoor.
17: Oh, maar?
18: Ik denk 10 bij 10.
17: Oh, lekker, man.
14: Dat is een mooi maatje.
17: Ja, mooi.
14: Maar dit is, deze periode is natuurlijk, zijn de tenten, er worden er een hoop besteld, denk ik. Want als je iets buiten wil doen, dan heb je al snel zo'n ding nodig.
17: Ja,
18: we hebben het goed druk,
14: Hoeveel tenten hebben jullie in totaal staan?
18: Oh, echt, dat zou ik uit mijn hoofd niet willen weten, maar dat is echt genoeg.
14: Honderden.
18: Ja, heel veel.
14: Ja. Hey Amy, stemmenjacht, 20.000 euro.
17: Zo.
18: Ja, dat is een hoop.
14: Ben jij klaar om dat te winnen?
18: Jazeker.
14: Eén naam is voldoende. Als jij de juiste naam noemt, is al dat geld van jou. Dit is de stem.
19: Vet.
14: Amy.
20: Ja.
14: Wie is het?
20: Ja, dit is Eva Eickhout.
14: Eva Eickhout.
20: Ja.
17: Ja.
14: Wie is Eva Eickhout ook weer exact?
17: Eva Eickhout.
14: Nee, ik heb nog nooit van Eva. Nou, Eva Eickhout is wel een vrij bekende dame. Zij doet drie op reis.
20: Presentatrice.
14: Oh, oké.
20: Ja.
14: Zij heeft hele korte armen, heeft zij toch? Zij is,
17: en benen.
20: Ja.
17: Ze is
14: hele korte ledemaat. Ja, als je er ziet, weet je
17: gewoon. Ja, Eva Eickhout. Ja.
14: Eva Eickhout, is zij het?
21: Het antwoord is... fout.
14: Nee. Wel een goede naam, hoor. Ja.
20: Ja, bedankt.
14: Amy, jij krijgt omdat je meespeelde namens de Postcode Loterij een reiskoffer.
20: Dank u wel.
14: Alsjeblieft.
20: Oké, fijne ochtend.
14: Een mooie ochtend. Amy is heel beleefd. Zegt ook u. Ja, die is het dus niet, Eva Eickhout. Maar wie is het dan wel? Wil je meespelen met Stemmenjacht? Je weet inmiddels denk ik wel dat je op de site en de app terecht kan om je aan te melden. En op die manier maak jij kans op 20.000 euro.
21: De 538 Stemmenjacht.

0: en The Eye of the Tiger om 14 minuten voor 8 uur in de ochtendshow van 538. Dit is de woensdagochtendeditie. Gezellig dat je luistert.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt.
0: Ja, wakker worden maar.
1: Het land maakt zich op om aan de slag te gaan.
0: Lekker.
1: De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Ja?
1: Is het al bijna kerstmis?
0: Nou nee, dat duurt nog wel eventjes. Nou, 72 dagen heb ik net even opgezocht.
2: Ik vind het vrij snel. Ja.
0: 72 dagen, dan is het eerste kerstdag. Vrijdag 25 december.
2: We hadden het grote bol Sinterklaasboek alweer op de mat liggen.
0: Oh ja.
3: Echt waar?
2: Ja, ja, ja.
3: Maar had je ook wel vroeger dat je dan... dan pakte je een pen en dan overal een kringetje over?
2: Ja, maar dat is nu niet meer. Hè. Je moet nu de QR-codes kennen.
3: Ja, dat haalt ook een beetje
2: en dan maak je digitaal een verlanglijstje in de iPad. En dat stuur je op.
0: Nee. Want de prijzen staan er ook niet meer bij,
2: nee,
0: toch?
2: Nee, niks.
0: Je moet het online opzoeken. Vroeger wist ik echt dat hele boek uit mijn hoofd. Als je mij een plaatje liet zien van een Lego-doos, ik wist gewoon wat de adviesprijs was.
3: Oh, ja. Ik mocht alleen maar dingen aankruisen onder de 10 gulden.
0: Oh ja. Ja, en dan zoeken naar...
3: 9,99.
0: Ja, precies. Het duurste onder de 10. Maar goed, over kerstmis. In Lapland ligt een dorp dat zich the official hometown of Santa Claus noemt.
2: Ja.
0: De stad waar de kerstman...
2: Zijn Rick en ik geweest.
0: Zogenaamd zou wonen.
3: Wij zijn er geweest.
0: Ja, het plaatsje heette Rovaniemi. En zij claimen dat zij de officiële kersthoofdstad van de wereld zijn. Maar kan dat zomaar? Kun je de kerstman claimen? Ja. Journalist Lex Boon, die reisde daarheen en schreef er een boek over. Lex, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, wat een grappige fascinatie voor dit plaatsje. Dat je dacht van, ik ga daar een boek over schrijven.
4: Ja, het liep wel een beetje aan de hand hoor. Het begon niet als een boek. Het begon als een simpele vraag van, ja, hoe kan je dat nou claimen? Want we hebben ook zo'n R'tje achter een titel staan eigenlijk. Van de web dat geregistreerd.
0: Ja.
4: Dus ik ben ooit een keer heen gegaan met de vraag van, ja, hoe zit nou? Kan iemand mij dat uitleggen?
0: Ja.
4: En toen kwam ik daar in een soort absurd kerstuniversum. Jullie zijn er geweest. En ik weet niet welke kerstman je hebt ontmoet. Maar nou, er zijn
2: hele
4: meerdere
2: vieze,
4: kerstmannen
2: die
4: je...
2: We hebben de vieze, hele smoezelige.
4: dat kan, ja. Die heb ik denk ik ook gesproken. Maar er zijn dus ook meerdere concurrerende kerstmannen in dat officiële kerstdorp.
0: Oh nee!
4: Ja, er zijn een stuk of vier die je kan ontmoeten. Werken daar heel veel elfjes als voor de kerstman. Ik kwam er snel achter die niet alle arbeidsomstandigheden ideaal zijn. Dus ik kwam daar bij die kerstman met een hele reeks over dat trademark, dat geregistreerde merk.
0: Ja.
4: Maar ook die andere omstandigheden. De kerstman had geen zin in dat interview met kritische vragen. Dus die viel uit zijn rol, werd boos op me en ik kwam de zwarte lijst van dat dorp te staan.
0: Oh jee.
4: Dus ze wilde geen vragen meer beantwoorden. En ik had nog steeds geen antwoord. Dus zo liep het een beetje naar de hand.
0: Ja, en jij bent toch wat dieper in de materie gedoken. Want er komen echt wel heel veel mensen op af. Het is een enorm.
2: Ja, het is een mega toeristische trekpleister.
4: Ja, ja, het is echt absurd. Eigenlijk ook sinds de jaren 80 hebben ze dit voor het eerst daar de kerstman neergezet. Toen waren er ook nog andere steden die ruzie hadden. Ook in Zweden en Noorwegen. Die wilden eigenlijk ook de kerstman claimen. Uiteindelijk is het Rovaniemi gelukt. En het is uitgegroeid tot een half miljard zet ze ieder jaar om in de toeristen.
2: Maar het is wel gezellig, toch? Je komt er natuurlijk vaak in de duisternis. Met een lampie en een dingetje.
4: Ja, en het is prachtig daar en veel sneeuw. En ik hou heel erg van kerst, dus ik was ook klaar om het te laten betoveren. Maar dat lukte daar dan toch niet, omdat we toch ook weer niet zo serieus namen. Dat je dat er overal kleine leugentjes zitten. Het is ook wel heel toeristisch.
2: Ja.
4: Dus het lukte mij daar toch nooit om echt het kerstgevoel te vinden in de officieel hometown of Sinterklaas.
0: Nee, maar zijn er andere plaatsen die zoiets hebben van, ja, leuk Rovaniemi, maar wij zouden die eer ook wel willen hebben om de official hometown te zijn?
4: Nou, ik heb dus wel heel veel van dat soort plekken ook benaderd. Heel veel kerstmannen gesproken. Ja, wat vind je nou van dat één iemand zegt dat ze officieel zijn dan de rest? Maar die mensen bleven allemaal in een rol. Die zeiden, nee, wij zijn de kerstman en we houden niet van ruzie.
2: Oh ja.
4: Dus die wil zich daar niet over uitspreken. Maar ja, eentje is er dus die zegt, nee, wij zijn wel de echte.
0: Ja.
4: Dus ik denk dat moet iemand toch echt verder onderzoeken hoe dat kan. Hoe ze hiermee wegkomen.
0: Maar jij zegt, ik sta op de zwarte lijst. Betekent dat je dat dorp ook niet meer mag bezoeken?
4: Nee, het is gelukkig openbaar. Dus ik ben daarna sinds die zwarte lijst ook nog een paar keer terug geweest. Ze wilden me op een gegeven moment niet meer te woord staan. Dus ik had toch andere manieren nodig om antwoorden te krijgen.
0: Ja, en wat is de belangrijkste conclusie die jij in je boek trekt?
4: Het leuke is voor heel veel mensen, die geloven ook echt in de kerstman. En is de kerstman ook heel belangrijk. Voor mij is een van de vele conclusies over kerst, is dat zij in ieder geval niet de officiële hometown of de kerstman zijn.
0: Nee.
4: Ook al zeggen ze van wel en ook al... Zeg ze nu door, ik ben in een hele procedure verzand geraakt. Bij het merkenrechtbureau heb ik echt heel ruimschoots verloren. Ik had echt geen enkele kans.
0: Want je hebt een aanklacht heb je ingediend.
2: Tegen de kerstman.
4: Nee, geen aanklacht. Ik sprak heel veel juristen. Hoe zit het nou met het R'tje? Hoe kan je nou claimen dat je de echte bent? Hoe zit dat in het merkenrecht? En ze zeiden allemaal, Lex, ja, het merkrecht is ook wel ingewikkeld. Eigenlijk is het wel raar dat deze aanvraag doorheen is gekomen. Want hij voldoet niet helemaal aan de rechtsstand van het merkrecht. Dus de enige manier hoe jij kan achterhalen of dit nou terecht is of niet terecht... is om een procedure te beginnen bij dat merkenbureau. En dan gaan ze de originele aanvraag opnieuw bekijken. Ja. En dan heb jij je antwoord of het eigenlijk terecht is dat ze het merk hebben of niet.
2: Ja.
4: Ja, dus dat werd maar begonnen. Maar dan krijg je heel snel Finse advocaat op je dak. In de Finse krant stond nationaalschap bedreigd, één man verantwoordelijk. Ik kreeg allemaal boze Finn op mijn dak.
0: Oh nee, Lex, je hebt
4: alleen maar een antwoord wilde hebben.
0: Je hebt wat over opgehaald aan Finland, man.
4: Ja, ja. Ik hoop nog dat ik nog terug mag keren.
0: Ja,
4: het is ook een heel mooie, het is een heel mooie plek, de Kerstman. Dat toeristische oord is verschrikkelijk, maar eromheen is heel veel sneeuw.
5: Prachtig.
4: Dus, ja.
6: Maar heb je de strijdbel neergelegd? Of ga je net zo lang door totdat je een soort van gelijk krijgt?
4: Nee, want het ging eigenlijk niet om gelijk krijgen. Het ging om een antwoord krijgen op mijn vraag. Dus ja, ik heb dan verloren. Dus blijkbaar mogen ze zo heten. Misbruiken ze eigenlijk het merkenrecht naar mijn idee. Waardoor ze die claim hebben. Maar ja, dat is het antwoord. Dus ik leg me erbij mij neer. Ja. Ik hoop dat het boek ook een afronding is. Ik ben er ook 3 jaar of zo mee bezig geweest.
6: Oh,
4: ik ben ook klaar om weer een beetje normaal van Kerstmis te genieten. Niet bij iedere kerstfilm te denken aan Rovan Jemi en de strijd.
0: Nee, weet je, zei van ik ben een enorme kerstliefhebber. Dat is niet veranderd, toch, hoop ik, na het schrijven van dit boek?
4: Nee, maar ik was wel de afgelopen jaar dat ik hou bijvoorbeeld ook heel van die slechte kerstfilms. Het liefst al een beetje soort als de zomer voorbij is.
2: Ja, ja.
4: En de afgelopen jaar dat ik daar weinig zin in. Dus ik hoop nu dat het boek morgen ligt in de winkels.
2: Kijk.
4: Dat het klaar is afgesloten. Dat ik dan weer gewoon op de bank kan zitten en een kerstfilm kan kijken. Nou, en ervan kan genieten.
0: Volgens mij is het een heel leuk boek geworden. Ho, ho, ho van Lex Boon ligt vanaf morgen dus in de winkel. Over de official hometown of Santa Claus. Lex, dank dat je ons even te woord wilde staan. En fijne kerst,
4: ja,
0: hè?
4: Ja, graag gedaan. Ja, hetzelfde. Oh.
0: Het is 7:08 in de 538 ochtendshow. En de muziek van DJ Goya. Dit keer zonder Jason Derulo. Dus even de originele versie. Zoals die ontdekt is op vakantie door Rick en Florentine. En Smulschijf was ook nog eens een keer. Michiko.

0: Cheat Co. DJ Goya. Er zijn overigens een hoop mensen die beweren dat dit liedje met AI gemaakt is.
1: Geef
2: dat aan dat daar goede muziek uitkomt. Ja.
0: Nou, er zijn echt in het Hilversumse lopen een aantal discjockeys rond die weigeren deze plaats zelfs te draaien.

0: dat zijn die... Wie zijn dat dan?
1: Ja, dat maakt verder niet uit.
0: Natuurlijk wel, noem namen.
2: Nee, dat hoeft niet.
0: We cancelen die gasten. Nee, hoeft weg ermee. Klerenleiers. Als de mensen dit toch een leuk liedje
2: vinden... Houd toch op, man.
1: Nou, wel grappig. Niels die kwam gisteren met een plaat in de app. Die zei van, ja, misschien moeten we deze eventjes aan onze luisteraars laten horen.
2: Ja, een TikTok-ding is dat. Ja, dat is een schunnige tekst, hoor.
1: Ja, maar het ding is, het liedje, dat is ook volledig AI.
2: Jij zei dat toen. Toen dacht ik, nou...
1: Het is een band, een zogenaamd Ierse band, die helemaal uit AI is opgetrokken. Dus er is geen bandlid dat bestaat.
0: Ja.
1: Alle liedjes zijn door de computer gecomponeerd. Maar het is wel grappig om te horen. Ja. Maar die kunnen we straks wel even laten luisteren. Wij hadden het net even over het dorp van de Kerstman. Dat prachtige Rovaniemi.
0: Ja, wij zijn er geweest dus.
1: Ja. Ja. En het leuke is, ja, zo zie je maar iedereen luistert naar de 538-ochtendshow. Want Mark die reageert.
2: De Kerstman hangt.
1: je bent warm. Maar wij hebben telefoon gekregen vanuit Rovaniemi.
2: Nee joh.
1: Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij woont in Rovaniemi.
3: Ja, ik woon inderdaad in Rovaniemi, dat klopt.
1: Maar dat is het officiële stadje van Santa Claus?
3: Ja, zo noemen ze het wel inderdaad.
2: En je woont op de Poolcirkel woon je dan toch?
3: Ja, klopt. Grappig. Inderdaad, ja.
1: Maar hoe kom je daar terecht, man?
2: Ja, stond de wind verkeerd.
3: lang verhaal. Gewerkt in de wintersport en uiteindelijk reisbegeleider geworden hier in Puatunturi. Dat is 100 kilometer naar het noorden en vrouw tegenkomen en blijven hangen.
2: Ja, snap ik.
0: Hoe was de temperatuur daar nu?
3: Het is op dit moment plus 1, maar het sneeuwt wel voor het eerst.
1: Dus de winterbandjes kunnen eronder, Mark.
3: Zometeen ga ik inderdaad winterbanden wisselen, maar ik rijd nu nog op mijn zomerbanden. Dus het is leuk glijden.
1: Snel de wissel maken. Hey, we hadden net eventjes Lex aan de telefoon, die een boek heeft geschreven over jullie beroemdste inwoner, of inwoners, want dat zijn er meerdere dus blijkt, over de Kerstman. Maar hoe is de mening daar bij jullie in het dorp over de Kerstman?
3: Het is inderdaad, de mening is hier dat het de officiële hometown van Santa Claus is. Dat klopt helemaal. Maar het is inderdaad wel heel erg, voor toerisme gemaakt.
2: Commercieel, ja.
3: Gecommercialiseerd.
0: Ja,
3: ik weet niet hoe je dat noemt in Nederland.
1: Ja, dat is het. Doe het maar in het Fins, dat is misschien makkelijker.
3: maar er zijn inderdaad wel 8 of 9 op verschillende plekken tegelijk inderdaad.
1: Ja, want heb jij een van die kerstmannen, heb jij die wel eens ontmoet? Of ben jij zelf in de...
2: Ja, is het je buurman of
1: gelegenheid geweest om een keer een handje te schudden?
3: Dat is zeker weten, de buurman ja. En ik heb 3 kinderen, dus we komen er af en toe wel eens. Ja, klopt.
1: Want je kan er gewoon naar binnen stappen.
3: Ja, zeker op de Poolcirkel, zoals ze dat dan noemen, daar is Santa Village. En daar kan je gewoon het hele jaar door naar binnen lopen. En dan kun je op de foto met de Kerstman.
2: Geweldig. Het is echt mooi, het is echt sprookjesachtig als je daar bent.
0: Ja, idyllisch.
3: Ja, in de winter is het heel erg. Ja. Zeker weten.
1: Oh ja, ik zie hier wat foto's voorbij komen op het scherm. Het is inderdaad een sprookjesachtig.
2: Het is prachtig.
1: Ik begrijp Mark wel dat hij daar is blijven hangen.
0: Ja.
1: Want hoe lang woon je daar al, Mark?
3: Ik woon nu 20 jaar in Finland en 7 in Rovaniemi.
1: Kijk, ja, dan ben je wel aardig ingeburgerd.
3: Ja, ik voel me meer Fins dan Nederlands tegenwoordig.
0: Maar toch luister je naar de ochtendshow van 538.
2: Dat snap ik.
3: Altijd. Al mijn hele leven.
2: Dat is toch een beetje de boerenkool in het buitenland, toch? Of niet?
3: Ja, alleen die moet ik niet hebben, maar de ochtendshow wel.
1: Wij luisteren ook wel eens naar die Finse ochtendshow, maar dat is ook niet zo leuk, hoor.
4: Maar volgens mij...
3: Nee, absoluut.
4: Werkt het halve dorp voor de Kerstman, of niet?
3: Er werken hier wel heel veel mensen in het toerisme, dat is waar. Alleen er komt ook eigenlijk wel het grootste gedeelte van de mensen dat hier in het toerisme werkt, dat komt eigenlijk voor seizoen gewoon vanuit buitenland. Spanje, Engeland. Okay. Het zijn allemaal seizoenswerkers.
1: Mark, leuk dat je even reageerde. Toch grappig als je dan hoort dat het op de Nederlandse radio over jouw dorpje gaat, toch?
3: Ja, was heel erg leuk inderdaad. Ja. Ja, grappig.
1: Hey, maak er een mooie dag van en succes met de sneeuw.
3: Jullie ook, fijn dag.
1: Oké, Mark, luisteraar van de 538-show. En inwoner van Rovaniemi. Je hebt er wel wat opgestoken. Een goede ho-ho-ho.
0: Jazeker.
1: Stel meteen vervolg van de ochtendshow met onder andere stemmenjacht en meer.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Spaarders. Je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt.
17: Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan, zonneplan.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
20: een duet.
19: Oh ja.
20: Ik ben ook zwanger.
19: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
21: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: 538 Nieuws. 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentie van der Meulen. De staking in het streekvervoer legt vandaag grote delen van het openbaar vervoer plat. Buschauffeurs en machinisten voeren actie uit onvrede over de cao-plannen, waaronder langere diensten, onbetaalde pauzes en roosters die kort van tevoren bekend worden gemaakt. Vakbonden hebben aangekondigd dat de acties tot aan kerst doorgaan. De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Dat heeft premier Jette gisteravond gezegd in de Tweede Kamer. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat de Amerikanen extra Russische diesel inkopen, terwijl er juist sancties tegen Moskou zijn om ervoor te zorgen dat de oorlog met Oekraïne stopt. En de donaties voor de zeehondenopvang in Lauwersoog stromen binnen. Via crowdfunding is er online al ruim €260.000 gedoneerd. En ook kreeg het centrum gisteren via de eigen website 150.000 binnen. Het Zeehondencentrum maakte deze week bekend dat ze bijna failliet gaan, sinds ze in een nieuw gebouw zitten wat veel duurder uitviel dan begroot. Gaan we naar het weer. Ja, het belooft een droog en vooral zonnige dag te worden. En daarbij wordt het ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo. Dan de files als die er staan. Weet ik waar.
4: 40 files. We beginnen op de A4 Den Haag Amsterdam bij Rijsenhout 39 minuten. Dan de A27 Breda Gorkum bij Nieuwendijk 1 uur. En de laatste is de A29 Berg op Zoom Rotterdam bij Numansdorp 31 minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: 538. De 538 stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 7.
7: Vet.
6: Weet jij al wie het is?
5: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
6: Druk op de knop in de 538-app.

0: Lady, hear me tonight van Maggio in de ochtendshow van 50 jaar, waar 12 over 8 is geworden op deze mooie woensdagmorgen. We hadden net al even dat liedje van DJ Goya, Michiko.
1: Ja, jij zegt het is AI.
0: Nou, dat is een beetje wat je veel hoort van de kenners. Van, okay. Ja, moeten we dit nog wel willen? Yeah. Dit is helemaal met AI gemaakt.
1: Volgens mij krijg je op Spotify nu toch ook zo'n melding. Als het, of dat willen ze gaan invoeren, dat is de AI. Is dat je in ieder geval zichtbaar ziet van, hey, let even op.
0: Ja, er staan gewoon hele AI-fabrieken. Die staan gewoon alleen maar muziek op Spotify op te loaden. Omdat ja, als je het dan per ongeluk een keer aanklikt, dan verdienen ze daar toch iets aan.
1: Ja. Klopt.
0: En
1: Douwe Bob zei toch ook tegen ons dat hij best wel een beetje vloek in de kerk is misschien, maar dat hij voor sommige liedjes, of om inspiratie op te doen, of iets wat daar toch ook een beroep op doet.
0: Hij zei zelfs, iedere artiest die zegt dat hij het niet gebruikt, die liegt.
1: Ja.
0: Dat was zijn verweer. Maar hij zei, ik gebruik het vooral om een demo heel snel
1: eventjes, een beetje
0: op te kunnen leuken. En dat je goed kan horen van, oh, zo gaat het uiteindelijk klinken.
1: Ja, ja.
0: En dan uiteindelijk speelt hij het wel echt in. Maar jij kwam gisteren met een liedje van Native Ego.
1: Dat is een TikTok-ding is dat. Het is een schunnig liedje.
2: Waar gaat het over?
1: Nou, luister maar goed. Wat ik zeg, het is een schunnig liedje. Het is maar een beetje Irish.
0: Een beetje dubbelzinnig is het.
1: Het is met een fiddle, hè. Dus het is echt van die Ierse pubmuziek. Zo klinkt het.
0: Ja.
1: En je ziet het heel veel op TikTok-films, waarbij vooral jonge gasten het aan hun gaan luisteren, waar een moeder bij staat of een vader of zo. Weet je wel? Maar dat is echt wel het ding nu wat je overal voorbij ziet komen.
0: Maar de grap is dus dat Native Ego bestaat niet. Het is gewoon
1: dat zei jij. Jij zei van, joh, het is AI.
0: Ja, het is een Artificial Intelligent Music Project, zoals ze zichzelf officieel noemen. Het gaat om het liedje Dublin Deluge.
1: Ik dacht namelijk, misschien is het een leuke smulschijf.
0: Ja, maar willen we AI als helemaal AI als smulschijf?
1: Een leuk liedje als smulschijf of niet?
0: Maar onze luisteraars hebben altijd gelijk.
1: Ja, laten we eventjes.
0: Okay, we laten even een klein stukje horen. Oordeel maar even.

0: is wel leuk gedaan, hoor. Maar het is dus...
1: Het komt uit de blikkie.
0: Het is in principe gewoon niet door mensen bedacht.
2: Ja.
0: Maar ja, er is een goede prompt geschreven. En AI heeft dit uitgepoept.
1: Knap, toch?
0: Ja, het is waanzinnig knap dat het kan. Je hoort het wel, vind ik altijd.
1: Ik moet zeggen, ik heb het idee inderdaad van... ja, je kan het horen, maar jij zegt het nu over die Michiko en over deze... dat ik denk, ik vind het niet...
0: Het stoort jou niet?
1: Nee, helemaal niet. Het is dat jij het nu zegt, man, zou ik het niet geweten.
0: Er zijn hier al mensen die zeggen, nee, stop, geen AI-muziek.
1: Oh. Ah, oké. Okay.
0: Ja, dus je hebt echt wel een beweging die fel tegen gekant is.
1: Oké.
0: Okay. Maar laat me even weten via de app wat we ermee aan moeten met deze plaat. Is het een smulschijfwaardig liedje? Kijk, wij zijn er in principe volgende week toch niet. Dus wat dat betreft. geef me even door via de app of bel 0909 3058 mocht je hier een mening over hebben. En luister ondertussen naar echte muziek van Bente.

0: Return of the Mac. Leuk zeg. 9:30 is het in de ochtendshow. Even een klein dingetje hier met muziek die door AI gegenereerd is. Wat moeten we daarmee aan? Want het is natuurlijk wel een beetje een vraagstuk waar we langzaam maar zeker voor komen te staan. De muziek met AI gemaakt wordt steeds beter.
1: En gaat alleen maar toenemen.
0: Die kans is groot. Moeten we dat draaien? Moeten we dat negeren? Moeten we er, als we het draaien, moeten we er melding van maken? Allemaal van dat soort vragen. Het gaat allemaal om een liedje van Native Ego. Dat momenteel op TikTok razend populair is. Ik zal nog even een stukje laten horen, even iets langer ook.
2: All right, lads!
0: Hoor dan.
2: Last night I came so hard, I nearly drowned the poor bastard.
0: Ja, misschien wel even goed om te zeggen. Het is een klein beetje...
1: vulgair.
0: Het is een beetje vulgair, maar het is in het

0: enzovoort. De lunch. Het is van Nedervego.
1: Grappig dat iemand die nu verschrikkelijk slecht wil.
0: Een leuke tekst. Ja, de tekst is heel grappig, ja. Dian, goedemorgen.
2: Ja, hey, hallo.
0: Hallo.
1: Hey, hallo.
0: Dian, het is wel grappig dat jij reageert op een item over AI... en dat ook gewoon in jouw naam zit, AI natuurlijk.
2: Ja, dat is waar.
0: Dan moet jij enthousiast zijn.
2: Nou, nee dus, nee, ja. Goh, ik vind het wel een leuk liedje hoor, maar ik denk alle mensen die muzikant zijn en er zoveel moeite voor doen.
0: Ja.
2: Om een liedje te schrijven en zo, als die maar niet overroeld worden allemaal door die AI.
0: Ja.
2: Dat is het.
0: Ja, ja.
2: Dat is het.
0: Maar heb jij er, als je het hoort en je weet het, wordt een liedje dan meteen minder leuk?
2: Ja, eigenlijk heb ik dan gelijk het gevoel van, hé, dat is niet door een mens gemaakt. Ja.
0: Alsof je wordt belazerd een beetje.
2: Ja, ja,
1: ah,
2: zo, ja.
1: Dat gevoel.
0: Ja. Ja, ja, okay. Ja.
1: Maar stel nou dat, want in de toekomst wordt het denk ik, kan je ook een boek gewoon schrijven via AI. Dus dat er ook geen schrijven
0: Dat gebeurt al zelfs.
3: Ja, zeker.
2: Ja, dat vind ik ook allemaal akelig eigenlijk wel.
1: Oh,
2: hoor.
1: Maar dan ben jij, het gaat jou dan niet specifiek alleen om de muziek, maar sowieso het hele product AI vind jij geen prettige ontwikkeling?
2: Ja, dat klopt. Als het mee te gek gaat. Hè. Het is natuurlijk makkelijk en leuk als je allemaal alles opzoeken bij ChatGPT ook en zo, weet je wel. Mm-hmm.
0: Ja.
2: Hè, allemaal leuk, maar het is wel een gevaar, vind ik. Van,
0: okay.
2: Hè, dat hij alles nog beter kan dan de mens.
0: Nou, oké. Dian, we respecteren je mening. We gaan even naar Manje. Manje, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij ook moeite met AI of vind je het juist wel leuk?
4: Ja, ik vind het liedje hier wel superleuk.
0: Ja.
4: Kijk, de ontwikkeling van AI, ja, daar kunnen we heel veel vraagtekens bij zetten. Maar ja, dan hadden we in de jaren 80 ook nooit geen computers moeten bedenken. Dan had dat ook nooit gekomen.
0: Nee, nee. Maar jij zegt eigenlijk van, joh, het is een leuk liedje, het product is prima. We moeten er voorzichtig mee zijn misschien, maar dit is geen enkel probleem.
4: Ik zeg, doe een smulschijf, hoppa.
0: Hoppa! Man, je is niet zo moeilijk. Fijn. Anne, goedemorgen. Anne?
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hey,
0: moeten we hiermee door met deze muziek? Of zeg je
5: wel walgelijk. Wel weggooien.
0: Walgelijk?
1: Oh.
5: Ja, ik ben inderdaad. Het nummer gewoon heel slecht.

0: dat niet wat ik oude ziek mooi vind.
1: Nee, oké, okay, maar stel dat het...
0: Dat moet natuurlijk niet te ver doorgevoerd worden. Het is gewoon zonde van de muziek.
1: Ja, ja, maar stel dat dit door een echte band was gemaakt, dan had je het ook niet leuk gevonden.
0: Dan had ik heel leuk de muziek gelijk uitgezet.
1: Oké, okay, nou dat is duidelijk, Anne, dankjewel. Davina, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Dit is toch niet Davina Michel, hoop ik, die even reageert op AI?
2: Nee, ik was er eerder.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ah, maar een klein beetje, toch?
1: Een paar maanden. Hey Davina, wat moeten we met het liedje? Moeten we het draaien? Maar zeg jij liever geen AI?
2: Ja, ik twijfel. Ik vind het best wel een leuk liedje. Alleen dat het AI is... Ja, en ik moest eigenlijk meteen denken aan een ander liedje van Nicola West, die een protestlied maakte, The One and Only Keir Starmer. Dus ik dacht, ik heb wel eens eerder gehoord dat een zangeres heel erg leek op de stem van een AI iets. Ja. Ik denk, nou, misschien kan zij er ook nog eens wat aan verdienen.
1: Ja.
2: Want daar moest ik eigenlijk meteen aan denken, okay. Maar het liedje zelf...
1: Jij vindt het wel leuk?
2: Ja, echt vond ik wel leuk, maar ja, ik ben toch wel een beetje tegen AI-muziek.
1: Ja. Okay.
2: Een beetje dubbel.
1: Jij hinkt op twee gedachten, ik hoor het, dat is duidelijk. Suzanne dan nog eventjes. Goedemorgen, Suzanne.
4: Hi, goedemorgen.
1: Wat moeten we hiermee aan? Moeten we dit nou draaien? Of zeg je van, nee, niet doen, dus AI moet je nog even laten liggen?
4: Nou ja, ik vind het wel leuk. Maar dat heeft ook meer te maken dat er, ja... Als je ziet hoe die filmpjes, hoe daarop gereageerd wordt... dan heeft het ook meer een dubbele betekenis. Het liedje klinkt gewoon leuk, het is heel sfeervol. Ja, je moet vooral niet naar de tekst luisteren en letterlijk vertalen. Maar ja, gewoon naar het liedje vind ik het zelf wel leuk. En van mij mag het wel gewoon gedraaid worden. Ja, het is voor de echte mensen die dat maken, de muziek. Ja, is het misschien wel sneu. Maar ik denk wel dat het de tijd wordt waar dingen meer door AI overgenomen worden.
3: Aan de andere kant, iemand heeft dit ook moeten bedenken. Hè? Het is niet zo natuurlijk. Er zit wel iemand achter die laat maar zeggen, het AI gevoed heeft. En zegt, dit wil ik en zus en zo, toch? Tenminste, of...
4: Zeker. Zeker, ik ga er niet vanuit dat er al een robot is die AI aanstuurt, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, ja. Maar goed, dus je kan natuurlijk...
3: Er zit een soort componist achter, toch?
1: Nou, je hoeft alleen maar een paar zinnen in te voeren. Je zegt van, het moet ongeveer zo klinken. En neem die en die liedjes als voorbeeld. En
5: de tekst. Gebruik die instrumenten.
1: Ja, ik denk dat alleen de tekst, dat die wel door mensen is geschreven.
3: Oké.
1: Okay. Vermoed ik.
4: Ja, dat denk ik wel. Want als je ziet, sommige teksten van artiesten ook, ja... Heel veel artiesten schrijven zelf hun teksten, maar sommige artiesten heb ik ook dat ik denk van... Oh, dat klinkt wel heel erg op teksten die gemaakt zijn aan de hand van, zeg maar.
1: Ja, ja.
4: En dan maak ik zelf de muziek er wel onder, maar het is wel... dat ik denk, ja, dat komt wel heel erg bekend voor, om het maar zo te zeggen.
1: Nou, het is helder, Suzanne. Dankjewel en fijn dat je ook even reageerde. We komen er denk ik niet uit nog, maar we zullen er wel mee om moeten leren gaan.
5: Ja, dat denk ik ook. Weet je, in de jaren 90 ging er zo'n filmpje rond van... wil je later een mobiele telefoon?
1: Och, ja.
5: Nee, heb ik helemaal niet
3: Ik heb al een antwoordapparaat.
1: Ik moet er niet aan denken om overal bereikbaar te zijn.
5: Vreselijk,
3: hoe weten ze dan waar ik ben?
1: Oké. Nou, ingewikkeld vraagstuk, maar wel fijn om even met jullie als luisteraars besproken te hebben. We hebben hem in ieder geval gesignaleerd, deze plaat.
3: Ja,
1: op basis van de tekst misschien nog heel even laten liggen ook.

0: Cat's Eye.
1: Animal in de vijfde jaar ochtend show. 8:58 is het. Goedemorgen. Hey, zin om 20.000 euro te winnen?
2: Ja.
1: Ja, wie niet eigenlijk, hè? Ja. Kan gewoon zo meteen. Stemmen je achter nieuwe ronde. We zijn koffer 7 aan het spelen. En de stem daarin is 20.000 euro waard. Misschien ben jij straks onze kandidaat. Florentien, die heeft het laatste nieuws.
3: Wil je graag trouwen binnenkort? Of ben je al getrouwd en wil je gewoon nog een keer met elkaar trouwen? Blijf even luisteren.
1: Sommieu, binnen een uur en een paar minuten hier. Michael Jackson staat klaar. En meer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
7: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
8: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
6: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina. Campina Boer, die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus, bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
8: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
7: Oei, ik voel de bui al hangen.
8: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
7: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
9: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: Het 538 Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
11: Ja, goedemorgen. Vandaag flink wat zon met af en toe stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 16 en de 18 graden. En dan de situatie op de weg. Rick en de files.
12: 36 files. Begin op de A4, Den Haag-Amsterdam bij Rijsenhout. 1:05 vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel 29. En de laatste is de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Numansdorp. 27 minuten vertraging.
11: Het is 8:08. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Nog altijd problemen vanmorgen bij de supermarkt Albert Heijn. De site en de app die liggen er nog uit en er kunnen geen boodschappen worden bezorgd. En ook de bevoorrading aan winkels loopt nog stroef. 1 op de 5 masterscripties van afgestudeerde universiteitsstudenten is grotendeels geschreven met AI. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onderwijsminister Letchert die noemt dat fraude en wil dat universiteiten ook gaan ingrijpen. En we hebben vorig jaar opnieuw minder vlees gegeten. Gemiddeld at iedere Nederlander 33,8 kilo vlees. Bijna een kilo minder dan een jaar eerder. Volgens onderzoekers van de Universiteit in Wageningen blijkt dat we vooral minder varkens en rundvlees eten. Kip is juist populairder geworden.
12: Oh, zo lekker. Wat vinden jullie het lekkerste stukje vlees?
13: Nou, kip vind ik wel heel lekker. Ja, als het helemaal mals is.
12: Ik heb gisteren nog een halve kip op. Oh. Zo ongelooflijk lekker.
13: Dat is goed.
12: Ja. Uit de oven, een goede, lekkere, halve gebraden
14: dat
12: kip.
14: Is heerlijk. Maar ik moet zeggen, en dat heb ik een tijd niet gegeten, maar ik vind varkensvlees kan zo lekker zijn.
12: Ja, maar dat geldt ook.
14: Super veel smaak zit eraan. Het is echt lekker.
12: Geldt ook voor rundvlees natuurlijk. Ja. Het geldt als het maar goed klaargemaakt is, kan in principe. Ja.
13: Is alles lekker.
12: Ja. En ik weet, het is wel belangrijk dat we geloof ik wat minder vlees gaan eten met z'n allen.
13: Maar het is wel lekker.
12: Ja, het is zeker lekker.
13: Nou, Paul de Leeuw dan is een zoektocht gestart naar stellen die elkaar het ja-woord willen geven tijdens zijn concertreeks Paul en meer vrienden. Nou, voor deze stelletjes die elkaar dus, nou ja, ja-woord geven, zingt hij dan het nummer Ik heb je lief. En ook stellen die dus al getrouwd zijn en opnieuw willen trouwen, die mogen zich aanmelden. Hij vertelt het op zijn Instagram en daar is ook een linkje. En dan kun je een aanmeldformulier downloaden en dan kun je dat invullen. Dus als je daar zin in hebt, 26, 27 en 28 maart volgend jaar staat hij in de Rotterdamse Concertzaal.
12: Ja, je weet, bij de vroegere Paul de Leeuw was dit volledig in de soep gelopen. Was het feest geworden. Maar ik ben benieuwd wat hij er nu van maakt dan.
13: Ja, ik ben benieuwd. Er komen ook andere artiesten hoor. Dus ik noem maar een paar. Simone Kleinsma, Jan Smit, Douwe Bob, Claudia de Breij, die komen ook allemaal. En hij heeft een paar babsen klaarstaan. Hij is zelf overigens ook babs. Om dan die stellen te gaan trouwen. En daarna gaat hij dat liedje zingen.
12: Nou, bedankt voor de waarschuwing. Ja,
13: nou, is toch leuk?
12: Ja, nee, heel leuk. Is dit wat voor jou misschien, Flo?
13: Nou ja, ik ben al getrouwd, hè. Dus,
12: ja, maar je mag nog een keer.
13: Ja, je mag nog een keer.
12: Ja, dat is het hele idee.
14: Eigenlijk wel,
12: is
14: wel
12: leuk. Ja, geef
13: ja,
12: je even
13: wel
12: op.
13: Leuk.
12: Ja, ga je even opgeven.
13: Ja. Nou, misschien ga ik dat wel doen, inderdaad. Goed idee. Monique Smit dan. Ja, ze was de gast in de nieuwste aflevering van de podcast van Wilfred Gené. Huilen is voor jou te laat. En Jan Paparazzi, moet ik niet vergeten. En daarin hebben ze het ook over de toch wel een beetje lastige relatie met haar broer Jan.
11: Ja, en ze is opvallend openhartig. Luister even naar een fragment.
0: Jan was mijn allerbeste vriend.
12: Ja. Mis je hem dan niet?
0: Soms wel, ja. Ja.
12: Maar je hebt de deur opengezet, hij heeft hem alleen nog niet betreden.
0: Nee,
12: zeg maar.
0: Het is ook helemaal niet zo ingewikkeld hoor. Het is ook helemaal niet zo erg wat mensen denken. Maar wij praten er gewoon niet over.
12: Je gunt elkaar alles, weet je wel.
0: Dus... Ja, maar ja, soms moet je privé en zakelijk een beetje scheiden houden.
11: Ja, dus Monique zegt eigenlijk van ja, hij was mijn allerbeste vriend. Ik mis hem enorm. Ja. Dit is toch een uitnodiging om het gesprek weer aan te gaan
12: praten, ja. Maar het gaat niet om geld, toch?
11: Nee.
12: Volgens mij gaat het om dat Monique zou hebben geroddeld toen hij...
11: Dat is een beetje het verhaal.
12: Met Lisa ging, hè?
11: Ja. In 2019 hebben zij een hele slechte fase in die relatie gehad. Toen is Jan ook een tijdje op zichzelf gaan wonen. Ja. Met het verhaal ook van, ja, hij heeft een burn-out. En toen zouden de dingen zijn gezegd... Nou, dat is verkeerd gevallen, onder een vergrootglas gelegd. Je weet hoe dat gaat. Vaak is het een heel klein dingetje.
12: Ja.
11: Dat ontzettend grote gevolgen
12: krijgt. Ja, en op zo'n dorp, weet je wel, daar gaat natuurlijk ook het vuurtje gaat rond... en dan hoort hij misschien ook weer net niet precies wat zij dan wel gezegd heeft. Het is allemaal, en ze komen elkaar daar vaak tegen ook, denk ik. Het moet heel ongemakkelijk zijn.
11: Ja.
13: Heel vervelend. Maar goed, wie weet is dit een opening, hè?
11: Dit is een handreiking
12: van haar in ieder geval.
13: Wilfred vertelt ook dat hij eens een keer bij Snolle Bollekes was vorig jaar... en dat zij wel gewoon helemaal mee zit te zingen met de muziek van haar broer. En dat zij ook altijd tijdens haar eigen, want zij zingt natuurlijk zelf ook... dat ze ook altijd wel een liedje van Jan erbij pakt.
11: Ja.
13: Dus ja, op zich...
11: Zij is minder haatdragend op dit vlak. Maar ik heb zomaar.
13: Ze zeggen er verder toch uiteindelijk.
12: Ja, maar de woede zit bij Jan, toch? Die heeft ook die rechten van haar liedjes er op een gegeven moment zelfs afgehaald, geloof ik. Van Spotify was dat?
11: Ja. Dat waren die Kerst- en Sinterklaas-nummers.
12: Ja, dan weet ik wel wie de boos is.
15: Het waren wel hele slechte liedjes.
11: We gaan zo meteen het spel Stemmenjacht spelen. Laten we heel even het plaatje draaien.
15: Ja, lekker man.
11: Nemen we even rustig de tijd om die koffer 7 weg te spelen. Want hoe lekker zou het zijn als die er gewoon zo meteen uitgaat? 20.000 euro zit erin. En een kandidaat die zo meteen door één naam te noemen al dat geld kan verdienen. In de ochtendshow na Sommieu en Multicolor.

0: fijne liedjes heeft die man toch gemaakt. Wannabe Started Something van Michael Jackson. Nou, ik denk, nu komt Rick weer met dit.
1: Nee, joh, op een gegeven moment moet je ook een keer stoppen met de
0: Ik wou zeggen, dat is een soort standaard.
1: Ja, nou, ik vind het een van de allerbeste van Michael Jackson.
0: Geweldige plaat, ja, hoor. Ja, ja. Heerlijk. 11:09, wij moeten nog even stemmen afspelen.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, we wilden ook nog wat muziek draaien. Ja,
1: dat is gelukkig. Dan ben ik er even aan begonnen. Ja.
0: Zit de hele dag erin, joh. Ja. Thomas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, uit Oegstgeest.
3: Zeker.
0: Ja, bekend van het boek.
3: Ja, Jan Wolkers, hè?
0: Ja, precies. Tenminste, ik denk dat veel mensen het daarvoor kennen.
4: Ja, terug, hè?
0: Niet per se gelezen, maar wel bekend geworden daardoor. Hey, maar jij bent lekker bezig, want jij bent gewoon een week vrij.
3: Ik ben lekker een weekje vrij, inderdaad.
0: Wat heerlijk. En ben je dan nu op vakantie?
3: Nee, ik ben niet op vakantie. Ik ben gewoon thuis.
0: Ja.
3: Maar ik heb een dochter, die had gisteren een studiedag. Ik heb een dochter, die komt vandaag thuis vanuit haar Parijsreis. En is daarna vrij. Dus ik denk, nou, laat ik dan lekker gewoon de week vrij nemen. Kunnen we deze week gewoon nog wat leuke dingen doen.
0: Oh ja, en heb je dan speciale activiteiten op het programma staan?
3: Nee, dat nog niet. Maar dat gaan we morgen, zodra iedereen weer thuis is, bespreken. En gaan we eens kijken wat we gaan doen.
0: Het klinkt alsof jij daar weinig over te vertellen hebt.
3: Met alleen maar dochters in huis is dat lastig.
0: Ja, maar als ik zo hoorde, er is er één terug uit Parijs. Ja. Dat wordt geen Monkey Town, denk ik.
3: Nee, dat zal geen Monkey Town worden, nee.
1: Oh, dat is ongeveer de hel op aarde.
0: Ja, dat is het echt, ja. Oh. Ja, en zeker
1: met Parijs.
0: Ja. Met dit weer en vakanties in Nederland, dan weet je gewoon van de rest van Nederland met kinderen zit daar ook.
1: Ja.
3: Ja, inderdaad. Nee, dat gaat er niet worden.
0: Oké. Hey, Thomas, jij gaat misschien wel 20.000 euro verdienen vandaag. Want de stem in cover 7, deze stem, luister nog een keer.
5: Vet.
0: Daarvan hoef jij alleen maar even te vertellen wie het is.
3: Ja.
0: Ja.
3: Barbara Sloessen.
1: Wie?
6: Is dat actrice?
1: Ja, dat is een actrice, ja.
3: Ja, uit GTST en ze speelde een rolletje in Soof. En volgens mij is ze ook stemactrice.
0: Ja. Barbara Sloessen. Ik zie hier inderdaad de foto en dan valt er onmiddellijk een kwartje. Maar is zij het in cover 7 voor 20.000 euro?
2: Het antwoord is... fout.
0: Nee.
3: Oh.
0: Thomas.
3: Jammer.
0: Je was dichtbij het winnen van het geld, want was het goed geweest, dan was het allemaal van jou. Maar in dit geval blijft er alleen een reiskoffer van de Postcode Loterij voor jou over.
3: Ook heel mooi.
0: Ik wou zeggen, het is ook een leuke prijs. Die sturen we naar je toe. Geniet van je week vrij.
3: Dankjewel. Heel veel succes met de uitzending. Dankjewel. En succes voor de volgende.
0: Nou, dat is sympathiek.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Wat hebben wij toch wel leuke luisteraars. De volgende ben jij misschien wel, hè? Want als je je aanmeldt via de app van 538 of meespeelt via de site... ben jij wellicht zometeen over een uurtje op de radio... en win je misschien wel 20.000 euro. Dus meld je even aan voor Stemmenjacht. Temper City is dit. Stel wel.

0: Jumper City. Silverware. Zometeen het laatste deel van de ochtendshow voor deze woensdag. Met onder andere natuurlijk, ja, hey, zeg je woensdag, zeg je Arie.
1: Ja, maar hij is op vakantie.
0: Ja, maar hij, Arie heeft ook vanaf zijn vakantieadres gewoon een mop paraat.
1: Okay.
0: Dus we hebben zometeen gewoon de mop van Arie. En ja, misschien is die nog wel leuker, omdat hij op vakantie natuurlijk helemaal
2: uitgerust is. Ja, lekker ontspannen.
0: Hij is de hele week is hij alleen maar met die mop bezig. Dus zometeen, ik ben heel benieuwd, een nieuwe van Arie dus.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
18: Dat klinkt een stuk minder awkward.
17: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
19: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
21: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
22: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
24: 538 Nieuws.
25: 9 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Albert Heijn is begonnen met het opnieuw opstarten van zijn IT-systemen... na de grote storing van deze week. Distributiecentra leveren weer aan winkels... maar het kan volgens de supermarkt nog dagen duren... voordat alle schappen volledig zijn gevuld. Online je boodschappen bestellen is ook nog niet mogelijk. In India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen nadat een boot kapseisde op de rivier de Ganges. De kinderen waren volgens lokale media onderweg naar een feest. De reddingsactie is nog bezig en enkele opvarenden worden nog vermist. De premier van India leeft mee met slachtoffers en nabestaanden. En in het Kroatische Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt. Ajax speelt daar morgen een wedstrijd tegen Split in de Conference League. De supporters van Ajax zaten op een terras in de stad en hadden wapens bij zich. En daarom zijn ze preventief opgepakt. De wedstrijd morgen is om 7:15. Nou, dan gaan we naar het weer. Het belooft een droge en vooral zonnige dag te worden. En het wordt ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel Florentien. Dan een overzicht van de files. Rick weet waar.
1: Het restantje, 17 files nog. Begin op de A4, daarna Amsterdam bij het Ringvaart Aquaduct. 39 minuten vertraging. A27, Breda-Gorkum bij Werkendam 15. En de laatste is de A59, Zonzeel-Os bij Nieuwkuik 18 minuten.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
25: De 538 Stemmenjacht.
27: Dit is de stem uit koffer 7.
28: Vet.
29: Weet jij al wie het is?
25: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.

0: Wannabe van de Spice Girls. Was de eerste ding van de Spice Girls?
1: Ja.
0: Ja, zo leren we de dames kennen.
1: Waren ze nou in het begin met z'n zes of zijn ze al met z'n vijven geweest?
0: Oeh, dat vind ik altijd van die moeilijke weg.
1: Is dat zo?
0: Is er iemand uitgestapt op een gegeven moment?
1: Toch? Nou, weet jij niet.
0: Nee, ik dacht wel altijd vijf.
1: Ja?
0: Ja, volgens mij wel. Dat weet Florentien wel.
2: Oh, ik was heel even wat anders aan het doen. Waar ging het over?
1: Hoeveel Spice Girls?
2: Vijf, volgens mij.
0: Nou goed.
2: Jongens. Sorry, hoor.
0: Ja, nee, maakt niet uit.
1: Nou, ik ben namelijk heel benieuwd. Waar was je mee bezig?
2: Nou, ik zat heel even... Mijn kinderen beginnen nu aan een tentamen. En ik was eigenlijk al te laat. Om 9 uur begon het. En ze hebben allebei hetzelfde tentamen. Heel toevallig.
0: Je bent ze nu succes aan het wensen.
2: Ja, ik dacht ook, moet ze wel even succes wensen.
0: Dat is wel leuk, want dan zijn ze straks klaar. En dan zien ze, ja, mama heeft al succes gewenst. Tijdens het tentamen.
2: Ja. Maar goed, ik vind het ook spannend.
0: Ja, ben je zenuwachtig?
2: Nou ja, ze vinden het allebei moeilijk. Dus, ja,
0: wat voor tentamen gaan ze doen?
2: Econometrie. Dus het is ook een heel moeilijk vak.
0: Oh ja.
2: Zo
0: niet dat je ze er even makkelijk bij helpt, toch?
2: Nee, zeker niet, nee.
0: Nee.
1: Ik denk dat geen enkele vak is van Florentien.
2: Dat is heel flauw,
0: niet zo onhaard.
2: En heel toevallig, ze doen dezelfde studie in alle andere richting. Maar dit komt nooit voor dat ze op hetzelfde moment in hetzelfde collegezaal hetzelfde tentamen hebben.
0: Oh, ze zitten ook echt bij elkaar in dezelfde?
2: Ja, dat is heel toevallig ook.
0: Oh, dat is wel toevallig.
2: Ja.
0: Ja. Wij zijn ondertussen op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Wellicht heb je dat meegekregen. Via 538.nl/kunstwerk kun je je stem uitbrengen.
3: De 538 Ochtendshow op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
0: Nou, alle genomineerden staan daar keurig netjes op. Er komen ook uit veel gemeentes komen toch ook al een beetje bange mailtjes en appjes vanuit de gemeentebesturen. Van,
1: oh ja,
0: het zal toch niet zo zijn dat wij straks huisvesting bieden aan het lelijkste kunstwerk van Nederland.
1: Het heeft zelfs al in de krant gestaan.
0: Nee joh.
1: Ik zag het AD heeft een stuk geschreven. Ja, en er is al een woordvoerder die dan over dat kunstwerk ook zegt, ja, het roept veel reacties op. Dat geldt ook voor dit kunstwerk. Al sinds het er staat, maakt het de tongen los.
0: Dat is natuurlijk aan de andere kant ook wel een beetje wat je wilt, toch, met kunst?
1: Dat is ook wat zij er dan over zeggen, ja, zeker.
0: Er is op dit moment een top 3. En kijk eventjes nogmaals op 538.nl/kunstwerk, want dan kun je dus alle genomineerden zien. Daar zitten echt pareltjes tussen, zoals de kutjes van Hulst. Of Man doet hond, dat is een bijzonder kunstwerk in IJmuiden.
1: Ja.
0: Maar wij hebben vooralsnog de volgende top 3, maar er kan nog van alles gebeuren, want er kan tot en met vrijdag gestemd worden. Op 3 staat nu de man met de hond in de bijzondere positie. Man doet hond. De Domesticator is de officiële naam. Kunstwerk staat in IJmuiden. Op 2,
1: ja.
0: Dijk van een wijf in Oosterbierum. Dat is die hoop aarde in de vorm van een vrouwenlichaam die bijna 2 miljoen euro heeft gekost.
1: Ja, dat is een krankzinnig ding. En het had best mooi kunnen worden, hè?
0: Ja, maar dat is niet gelukt.
1: Nee.
0: En op 1 nu nog steeds, dat was gisteren ook al het geval volgens mij, het paard in Oudewater. Dat is een beetje een luguber beeld. Paard ligt op zijn rug, doorkliefd door een motorfiets. En het probleem met dat beeld is ook, het ligt vlakbij een school. Dus er zijn heel veel ouders die dat voor hun kinderen toch wat lastig vinden. Die hebben er een heg omheen gezet.
2: Een schaam.
0: Haag. Staat bekend als de schaamhaag.
1: Maar ik kreeg van iemand een foto door, dat dus sinds deze week de hele boel daar is opgeknapt. Ze hebben de haag prachtig gekapt. Ze hebben alles weer helemaal schoongemaakt. Dus ze zijn misschien wel klaar om de prijs in ontvangst te gaan nemen.
0: Hebben ze een vermoeden in Oudewater?
2: Yes?
1: Dat denk ik, ja. Want het was echt een overwoekerde bende. Weet je, ze hadden het echt een beetje in een hoek. En het is nu helemaal picobello gemaakt.
2: Het blijft een heel lelijk kunstwerk.
1: Nou ja, nu kun je hem alleen nog maar beter zien, ja.
0: Nou, nogmaals, breng je stem even uit 538.nl/kunstwerk. Aanstaande vrijdagochtend ga jij, Jelte, op pad naar het lelijkste kunstwerk van Nederland om daar de prijs uit te reiken.
1: Ja, ben benieuwd of ze er zin in hebben.
0: Ja, er is vast een gemeente die met ons mee wil werken. Dus 538.nl/kunstwerk. Samber.

0: en Animals hier in de ochtendshow. Je had een wilde bui, Rick, tijdens het muziek samenstellen.
1: Hoezo? Ik vind het een geweldige plaat.
0: Ja, dat is zeker een goede plaat. Ja.
1: En jij vindt het te hard, hè?
0: Nou, te hard. Dit is wel een stevig werkje.
2: Het is geen meezingen.
1: Nee.
0: Nee. Maar ja. Ik zie hier Andrea zegt bijvoorbeeld, wat een fantastisch nummer. Oortjes vol open, geweldig. Animal, dus dat wordt ook wel gewaardeerd. Overigens, een hoop luisteraars die hebben geprobeerd te stemmen op het lelijkste kunstwerk, die kwamen tot de conclusie dat er niet meer gestemd kon worden. Dat klopt, de site was wat overbelast, maar als het goed is, werkt het allemaal weer.
1: Ja, we zetten systemen, net zoals bij Albert Heijn, rustig aan het opstellen. Ja. We hebben dezelfde...
0: Zelfde veiligheidsissues. Ja. Zullen wij de smulschijf nog even doen?
1: Ja.
0: Die hebben we nog helemaal niet gedraaid vandaag. Een leuk liedje is dat.
3: En dit is de nieuwe smulschijf.
0: Nou, of plaat eigenlijk, moet je zeggen. Want het is het nieuwe nummer van Edwin Evers. Die de vaste grond heeft uitgebracht. En deze hele week bij ons in de ochtendshow de smulschijf in handen heeft.

0: heeft de smulschijf deze week rond. Ik zie hier een bericht binnenkomen. Iemand zegt, we moeten inderdaad stoppen met die AI-liedjes.
1: Oei!
0: Duidelijk geen AI. Duidelijk geen AI.

0: heeft de smulschijf deze week al. Ik zie hier een bericht binnenkomen. Iemand zegt, we moeten inderdaad stoppen met die AI-liedjes.
1: Oei!
0: Duidelijk geen AI. Duidelijk geen AI.

0: muzikale excuses van Justin Bieber. Sorry. Ja jongens, het is woensdag, dus zometeen een gloednieuwe mop van onze eigen Arie. En normaal gesproken komt hij wel eventjes naar het Hilversums om de mop voor te dragen. Maar hij is op vakantie, dus hij doet vanaf zijn vakantieadres zo dadelijk de mop.
1: Tenerife, Krankenaria.
0: Ja, Krankenaria.
2: Oh,
0: ja, heerlijk. Ja, kom bij je niet missen. Dus zometeen de mop op woensdag.
3: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
4: Ja, oh, ik ben heel blij.
5: Oh my god,
4: ja.
3: Je wint 15.000 euro.
4: Ja, ja.
6: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
3: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
6: Druk op de knop in de 538-app.
3: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi. En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
7: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent.

0: En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
13: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
16: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
18: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
17: Oei, ik voel de bui al hangen.
18: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
17: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
19: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
20: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
21: Hey, goedemorgen. Vandaag flink wat zon met af en toe wat stapelwolkjes. Het blijft droog en de temperatuur vandaag komt uit tussen de 16 en de 18 graden. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. De files heeft Rick voor.
22: Het restantje begint op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht 13 minuten. A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond 13 minuten. En de laatste is de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 11 minuten.
21: 1 over half 10. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
0: Goedemorgen. In de Kroatische hoofdstad Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt. Volgens lokale media hadden ze wapens bij zich en wilden ze op de vuist gaan met fans van Hajduk Split. De twee clubs spelen morgen tegen elkaar in de Conference League. In een ziekenhuis in Toulouse in Frankrijk is het lichaam gevonden van een man die al 14 jaar in een mortuarium lag. Ja, de Fransman overleed in 2012, maar daarna kwam er geen familie opdagen. Het lichaam werd daarop in een koelcel bewaard en gewoon helemaal vergeten. Afschuwelijk. Albert Heijn dan is begonnen met het opnieuw opstarten van zijn IT-systemen na de grote storing van deze week. Distributiecentra leveren weer aan winkels, maar het kan volgens de supermarkt nog dagen duren voordat alle schappen volledig zijn gevuld. Online je boodschappen bestellen, dat is ook nog niet mogelijk.
1: Nou, de eerste grapjes zijn al gemaakt, hè?
21: Oh, yes.
1: Ja, dat is de normaalste slogan van Albert Heijn. Dat is het lekkere van Albert Heijn.
21: Ja.
1: En daar hebben ze nu wel gemaakt, dat is het hackeren van Albert Heijn.
21: Oh, ja.
1: En ik vind dat toch wel snel gevonden.
21: Ja, en dat het gehackt in de aanbieding is. En,
1: hamsters met kabels.
21: Ja, er zijn ook grapjes over te vinden.
0: Ja, ondertussen zijn uitzendkrachten die er werken ook boos. Vakbond FNV beraadt zich nu op protestacties of juridische stappen tegen Albert Heijn. Want duizenden uitzendkrachten die kregen afgelopen dagen te maken met geschrapte diensten ineens. Na die storing natuurlijk. En deze worden voorlopig niet uitbetaald. Het gaat naar schatting om miljoenen euro's aan achterstallig loon.
21: Oh.
0: Albert Heijn meldt dan dat dit een kwestie is tussen uitzendkracht en uitzendbureau. Want ja, dat is officieel hun werkgever. Nou ja, ze zijn het daar dus niet over eens.
21: Maar wij hadden het even opgezocht net. Volgens mij moet je als werkgever, normaal gesproken, tenzij het anders is afgesproken in de CAO, moet je 4 dagen van tevoren kenbaar maken dat een
0: 24 uur van tevoren. Ja, en dan moet je het nog uitbetalen in principe.
21: Ja, ik geloof zelfs, officieel is het 4 dagen en in sommige CAO's is het korter. En
1: maar dat geldt dus ook voor uitzendkrachten?
21: Ja, juist voor uitzendkrachten.
1: Ah, okay.
21: Om ze een beetje te beschermen ook. Dat je
0: wat Albert Heijn zegt is van elke uitzendkracht heeft een urengarantie per maand. Als ze dan te weinig uren hebben gewerkt die maand, dan gaan we de uitzendkracht aan het einde weer inzetten om dat gat te dichten. Ja, dus betalen we nog maar even niet uit. Want we kijken eerst even of ze eind van de maand even extra uurtjes kunnen maken. Maar goed, ja, het is Albert Heijn tegen FNV, dus ja.
21: Vlek op vlek een beetje zo, hè, zonde.
0: Moeten kijken wie er gelijk krijgt. Merel Ekdan, ze zat gisteren bij Vandaag in Sight en ze vertelde over het perfecte plaatje. Want daar doet ze namelijk aan mee. Ja, en ze mag natuurlijk niks zeggen als die uitzendingen nog moeten beginnen. En dat is pas 17 november. Ze verklapte toch wel toch iets meer dan de bedoeling was.
21: Even een fragmentje uit het programma van gisteravond.
2: Wat krijgt de winnaar dan?
23: Weet ik niet eigenlijk.
24: Oh, je hebt niet gewonnen dus.
23: weet ik niet.
2: Je bent heel slecht bezig met je opvolderheid. Je komt heel slecht uit.
23: Nee, kijk, luister.
2: Je hebt gewoon gewonnen, hè?
23: Mijn lijntje,
2: geef het maar gewoon toe.
23: Mijn lijntje is niet erg. Dat ik het niet weet. Jawel, dat is
2: wel.
23: Ze
2: heeft gewonnen, dames en heren.
21: Ja, of ze nou gewonnen heeft of niet, ze doet in ieder geval mee. Dat is hartstikke leuk. Flo, dankjewel.
25: De 538 Stemmenjacht.
21: We gaan even naar Kees, die komt uit Goorlen. Goedemorgen, Kees.
26: Goedemorgen, met Kees.
21: Kees. Dan hebben we de juiste Kees aan de lijn.
26: Ja, zeker.
21: Ja. Ben jij klaar om zometeen even een enorme bak geld te verdienen?
26: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, laten we snel gaan beginnen dan.
21: Ah, ik ben toch even benieuwd, maar dat is gewoon nieuwsgierigheid. Stel nou dat jij zometeen te horen krijgt, Kees, je wint 20.000 euro. He, er komt hier confetti van alle kanten uit het plafond zetten. Ja. wat ga je doen met het geld dan?
26: Ik denk dat ik lekker met mijn schatje op vakantie ga.
1: Oh, en hoe vertelt dat aan je vrouw?
26: Ja, ze luistert dat niet mee.
21: Dat klinkt als een prima bestemming voor de centjes.
26: Ja, toch? Dat gaan we zeker doen.
21: We gaan nog een keer naar de stemluistering, koffer 7. Ja.
27: Vet.
21: Vet. Wie hebben we daar gehoord?
26: Ik denk het zeker te weten dat het Jolijn Henneman is.
21: Jij denkt het zeker te weten?
0: Wie is dat?
26: Ja.
21: Jolijn Henneman.
26: Henneman. Is alias Shanti van Goede Tijden, Slechte Tijden.
21: Oh. Nou, we zitten lekker in de GTST-acteurs vanochtend. Zeker.
26: Ja, ik hoorde het net ook, ja.
21: Ja, dus blijkbaar is iedereen een beetje in die hoek aan het zoeken. Ja. Maar we hebben geen hint gegeven, toch? Dat het
26: Nee, maar ik hoorde de stem en ik dacht, daar is ze.
21: Ja, maar jij bent een kijker dus van Goede Tijden, Slechte Tijden.
26: Ik kijk iedere dag.
21: Echt waar, hè?
0: Leuk.
26: Ja, ik kan het niet loslaten.
21: Oh, wat grappig. Maar
26: ja, je blijft kijken.
1: Maar kijk je al vanaf het begin, zeg maar? Vanaf,
26: Ja, ik kijk al heel lang.
3: Ja, wat,
26: al heel lang.
3: Wat is op dit moment de spannendste verhaallijn? Is er iets heel spannends gaande?
26: Het spannendste vind ik op dit moment Rick in het ziekenhuis ligt en dat hij van Billy een stukje lever heeft gekregen waar hij niet heel blij van is.
3: Ik schrik ervan dat Rick in het ziekenhuis ligt.
2: Ja. Moeten we
3: een kaartje sturen?
26: Ja, zeker. Je moet vanavond kijken.
3: Ja,
2: niet te geloven.
3: Spannend. Maar goed, jij zegt Jolijn Henneman uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Is het goed of niet?
25: Het antwoord is... fout.
3: Wat zonde, Kees. Niet te geloven,
26: Kees. Niks aan te doen.
3: Ga je nou uit Nijt ook meteen niet meer kijken?
26: Jawel, zeker wel. Nee, het is al leuk om mee te doen, toch?
3: Nou, dat is het ook. Sterker, je vertrekt niet eens met lege handen. Want je krijgt ook nog eens een keer een reiskoffer van de Postcode Loterij.
26: Nou, helemaal geweldig. Kan ik toch op vakantie.
3: Hartstikke goed. Kees, mooie dag vandaag. Leuk je gesproken te hebben.
26: Ja, jullie ook. Succes en dankjewel.
25: 538 Stemmenjacht.
3: Meespelen kan.

0: Why Cherry, Save Tonight. Het broertje van, hè, moet je er dan bij zeggen, geloof ik.
1: Van Nene Cherry.
0: Ja, van Nene Cherry. Die was, dat is, hij was het broertje van, ja, voor de mensen die wat jonger zijn, die kennen Nene Cherry ook niet.
1: Nee.
0: Maar de grap is dat hij scoorde één hit en hij wordt nog steeds gedraaid, Eli Cherry, maar van Nene Cherry hoor je vrij weinig nog.
1: Dat was een geweldig plan met Buffalo Stans en zo. Ja. Dat was geweldig, toch?
0: Oh, ja.
1: Was leuke muziek.
2: Maar ja, ze heeft ook maar 3 hits gehad of zo, toch?
1: Jawel.
2: Het was vrij kort allemaal.
0: Ja, nou, 7 Seconds was natuurlijk een hele grote hit.
1: Oh, met je. Houston Adour.
0: Het Houston Adour, ja.
1: Oh, dat vond ik zo'n schijnnummer.
0: Echt waar?
1: Och, dat vond ik verschrikkelijk.
2: Ik vond haar vroeger zo knap.
1: Ja, zeker.
2: Ik dacht vroeger, ik wil zo eruit zien.
1: Dat is wel gelukt.

0: Bam, bam. Jamaican van New Gal bij 538. En daarmee is het 14 minuten voor 10 uur geworden. Op woensdag weet je dan eigenlijk wat je te wachten staat. En wij normaal gesproken ook, want er komt Arie hier de studio binnenzetten. Altijd gehuld in dat witte overhemd.
1: Ja,
0: ja. Ja, daar is hij. Dus één keer is hij in een zwart hemd gekomen.
2: Hoeveel van die witte overhemden heeft hij?
0: Eén.
2: Hij
0: moet op.
3: Nee,
2: joh. Nee,
3: hij ruikt altijd fris, hoor. Ja, hij was echt
2: nee, zeker. Kleren. Nee, echt oude kastelein wat dat betreft in zo'n hemd. Ik vind dat altijd wel mooi in een café.
0: Ja, nee, zeker. En, maar goed, wat ik zeg, we hebben hem één keer in een zwarte overhemd hebben we hier gezien. En dat is helemaal van slag. De hele dag in de war geweest. Maar ik ga ervan uit dat hij op vakantie ook gewoon in zijn witte overhemdje de mop heeft ingesproken.

0: laatst hem deze kant op gestuurd. Ik heb hem nog niet geluisterd, dus ik hoop dat hij begint met... Wat is het nou? Dat hoop ik wel. Dit is de mop die hij deze kant op heeft gestuurd.
1: Goedemorgen, trouwe luisteraars van de 5-jarige ochtendshow. Oh. Hier Arie van Café de Amstel weer even op de ouderwetse manier. En nu even vanuit het mooie Gran Canaria. We zijn even lekker op vakantie. Cool. En wat is het nou? Er is een eigenaar van een café en die hebben een bloedmooie vrouw, heb je. En eens in de zoveel tijd pak je even een dienstje van erover. Maar ja, als hij zelf aan het werk is, gebeurt er vaak geen ene flikker. Dus hij komt een beetje vroeg, komt hij thuis. En ja hoor, ligt zijn vrouw met een klant in bed. Als je godverdomme tegen die gozer, als je ze oprot en draait, ja, en weet je wat, je komt die kroeg ook nog meteen, wil je nobis zien. En die gozer die gaat de deur uit. En dan zegt hij zijn vrouw, en wat heb jij hierover te vertellen? Nou, als jij zo doorgaat, hou je geen klant erover.

0: DNC en Cake by the Ocean om 8 minuten voor 10. Dus bijna aan het einde van deze show. Ik zeg bijna, want we hebben nog een belangrijk onderdeel hebben wij af te werken. Namelijk...
1: De 538 Ochtendshow Service Desk.
0: Toch belangrijk om al die vragen die gaandeweg het programma binnen zijn gekomen... zoveel mogelijk te beantwoorden. Allereerst even Max en Anja, die vragen zich af waar Niels is.
2: Ja, Niels, nou, hij heeft me net, hij wil het graag morgen zelf even vertellen.
0: Oh.
2: Het is niet heel... Het is geen slecht nieuws of zo, maar hij wil het even zelf vertellen.
0: Oké, maar het klopt dat hij inderdaad tijdens het programma...
2: Nee hoor, hij moest zijn zoontje wegbrengen.
3: Niet op schoolkamp.
4: Ja. Nee, maar we hebben natuurlijk hier de reserve DJ, Rick.
2: Ja, ja, ja.
4: Ik ben heel blij hier af en toe de reserve sidekick te mogen zijn.
0: Zit, de hele ochtend zit hij te wachten.
2: Ik zit wanneer gaat hij?
0: Nee, fijn, Jalte. Sebastian zegt, ik ben benieuwd welke versie van het liedje van Michiko jullie het mooist vinden. Jullie draaien ze allebei. Je hebt de versie met alleen DJ Goya en die met Jason Derulo. Welke vinden jullie het leukst?
2: Ik vind zonder Jason Derulo.
5: Ik ook.
4: Ja, ja. Ik ben die met leuker gaan vinden, omdat die dansjes online overal
2: dat
4: staan.
2: Is, dat is wel echt gaaf wat hij doet.
4: Ja, toch? Ja. Dat is, ja, die Jason, die kan
2: dat dansje. Ken jij dat dansje, Tim?
0: Nee, ik ken dansje niet.
2: Oh, laat daar even zien. Dan ga je het nadoen.
0: Ga ik het nadoen. Of niet. Maar ik geloof dat ik de versie zonder Jason Derulo ook stiekem iets leuker vind.
2: Ja.
0: Dus. Even kijken hoor. Bob die zegt, ik heb sinds 2 oktober een eigen huis. Mijn eerste woning. Hebben jullie nog leuke ideeën voor die woning? Ja, Bob. Jeetje.
4: Ja, een tuin.
0: Wij zijn natuurlijk geen...
5: Dat is lastig.
0: Geen binnenhuisarchitecten. Maar ik zou eens proberen om er een bank in te zetten. En wellicht een televisie op een kastje.
5: Ja, en die herfstkleuren zijn nu helemaal in. Hè. Ik ben nu ook thuis aan het verven. Een beetje bruin en een beetje bordeauxrood. Dat soort kleuren.
4: En ga je dan van de zomer weer zomerkleuren geven?
5: Nou, dat zie ik dan nog wel. Maar dat is nu sowieso, dat zijn wel de kleuren die een beetje hip zijn nu.
0: Ik vind het wel knap als je goed kan schilderen. Ik heb het vorige week weer een keer geprobeerd. Bij mij zit alles altijd onder.
5: Afplakken, ja, dat ook. Maar dat, zolang je het weg kan halen.
0: Maar het begint al met het uitgieten van het blikverf.
5: Ja, dat is al zo irritant.
0: Dan kantel ik hem rechtop en er zit er alweer een enorme klodder op dat kleed wat ik heb neergelegd.
2: En de roller, dan gaat het allemaal weer net, het druppelt.
0: Maar dan heb ik een keer een echte schilder over de vloer. En die is echt aan het eind van de dag, en dan heeft hij echt een hoop gedaan. Geen spatje op zijn kleding.
4: En heeft de helft van de verf gebruikt.
0: Ja, hoe doen ze dat?
5: Geen idee.
0: Ik vind dat zo knap. Maar goed, ieder zijn vak. Dan nog eventjes een vraag van Patrick. Die zegt, gaan jullie nog met John de Wolf bellen? Feyenoord moet vanavond spelen. En het gelukstelefoontje heeft in het verleden Feyenoord een hoop geluk opgeleverd.
2: Ja, klopt.
0: Maar we doen dat eigenlijk helemaal niet meer, hè?
2: Nee, maar zonder het ook niet zoveel te melden.
5: Ja, jammer.
2: Ik heb hem geappt van, er is momenteel... Het gaat zo goed bij Feyenoord, hij wilde het ook niet.
4: Tegen Barcelona ging het natuurlijk... Kijk, in Europa, het moet vanavond even gaan gebeuren, toch?
0: Jawel. Ze hebben ons eigenlijk niet nodig.
4: De competitie gaat geweldig.
0: Vanavond veel succes in ieder geval, Feyenoord. En we zijn ze niet vergeten, Patrick. Nee. Dat zeker niet. Dus zometeen hier, na 10 uur, ontzettend veel plezier met Martijn Lagouw. Want die neemt het stokje over met de 538 werkdag. Gaat misschien wel 20.000 euro weggeven in stemmenjacht. En morgenochtend zijn wij er weer.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7.000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Soms zul je zeggen...
12: Jij bent mijn rots in de branding.
11: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade. Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: 35 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: 538 Nieuws. 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij Albert Heijn zijn ze de systemen weer aan het opstarten na de cyberaanval van zondag. Betekent niet dat alles weer draait. Zo doen de app en het online bestellen van boodschappen het nog steeds niet. En in de winkels zijn nog veel schappen leeg. Vooral bij de groente en fruit zijn gapende gaten te zien. Waarschijnlijk duurt het nog een week voordat alle appies weer vol liggen. De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak rond de voormalige burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Hij kreeg vorig jaar een boete omdat hij volgens justitie masturberend achter het stuur zou hebben gezeten. Schuiling ontkent dat en ging in hoger beroep. Volgens hem is er sprake van buikklachten. Vandaag wordt duidelijk of de rechter hem gelooft. En we hebben vorig jaar opnieuw minder vlees gegeten. Gemiddeld at iedere Nederlander 33,8 kilo vlees. Bijna een kilo minder dan een jaar eerder. Volgens onderzoekers van de Universiteit in Wageningen blijkt dat we vooral minder varkens en rundvlees eten. En kip is juist wat populairder geworden. Gaan we naar het weer. Ja, het belooft een droge en vooral zonnige dag te worden. En daarbij wordt het ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel, Florentien. 538 verkeer dan de Flitsmeister met een vertraging op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 13 minuten. De A2 Utrecht en Bos tussen Zaltbommel en Empel 16 minuten vanwege een ongeluk op de verbindingsweg. En de A16 Rotterdam Breda tussen Markbrug en Prinsenveel. Ongeluk gebeurt 26 minuten vertraging. Even wat flitsers doorlopen. De A2 Eindhoven naar Weert bijvoorbeeld bij Leende 177,8. De A2 Maastricht naar België. Daar eentje bij 298,3. De A12 Gouda Zoetermeer 16,9. A16 Dordrecht Breda bij 53,7. A17 Roosendaal Moerdijk bij 6,7. En de A27 Hilversum Almere daar eentje bij 108,7. A28 Amersfoort Utrecht bij 13,7. En de A67 Eindhoven richting Venlo bij Venlo 66,0. Er zijn er meer. Mocht je die ook willen checken, check even de flitsers.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
6: Yes!
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
1: De 538 Stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 7.
11: Vet.
10: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
10: Druk op de knop in de 538 app.
3: Care for Movement trakteert vandaag de muziek in de vijf van het bedrijf. Bon Jovi is hier. It's

0: En Where Is My Husband?
1: 538.
0: 500. You're ook Bon Jovi met It's My Life. En die plaat heb je allebei te danken aan Arjan. Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want jouw lijstje staat centraal vandaag in de vijf van het bedrijf. Jij werkt voor het bedrijf Care for Movement. Nou heb ik Google Translate even aan het werk gezet. Dan kom ik uit op iets als zorg voor bewegen. Yes. Leg even uit, want het is niet zomaar een bedrijf waarvoor jij werkt. Tenminste, je hebt niet zomaar klanten bij dat bedrijf waarvoor jij werkt.
2: Nee, helaas hebben wij klanten die in de lappenmand zitten. Ja. Dus als zij hun enkel breken of hun voet breken, dan kunnen zij een kniestep gebruiken. Want wij zijn de kniestep-specialist van Nederland.
0: De kniestep-specialist van Nederland. Ik loop al 42 jaar mee op deze planeet en ik heb het woord kniestep-specialist nog nooit gehoord. Je bent de eerste die me dat vertelt.
2: Ja, nou, dat is een goed teken.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ja, dat klopt.
2: Nee, als je enkel breekt, dan mag je even niet op je been staan. Ja. En daar kan je een kniestep voor gebruiken. Dan steun je met je knie op een zadel en je kan dan gewoon rondsteppen.
0: Kijk aan. Jij zorgt er inderdaad voor dat mensen een beetje mobiel blijven. En niet zomaar mensen, want ik zie in jouw lijstje wat betreft muziek zometeen Coldband staan en Martin Garrix staan. Die staan er niet, ja natuurlijk maken ze goede muziek, maar die staan er niet voor niks in volgens mij in dat lijstje van jou, toch?
2: Nee, die hebben wij kunnen helpen met een kniestep. Dus zowel Martin Garrix als Boas hebben wij op de been geholpen.
0: Dat is wel een goed verhaal denk ik op feest en partijen, toch dit?
2: Dat is een heel mooi verhaal. En zeker ook als Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers daar ook nog eens bij komt.
0: Ja, want dat is ook een mooi verhaal. Vertel eens even hoe je daarmee in aanraking bent gekomen.
2: Ja, wij werden gebeld door een hotel waar hij verbleef vanwege het concert in Nederland.
0: Ja.
2: Of dat wij een kniestep konden afleveren. En wij mochten alleen niet weten voor wie. En toen zaten wij 's middags 538 te luisteren.
0: Ja.
2: En toen hoorden wij ineens in de middagshow iemand zeggen: Anthony Kiedis is gesignaleerd op een of ander stepje in Amsterdam.
0: Ah nee! Wat een goed verhaal!
2: Mooi hè?
0: Dat was jouw kniestep.
2: Dat was onze kniestep.
0: Hé, te gek zeg. Hé, sowieso vind ik de muziek die je ingestuurd hebt hartstikke tof. Zometeen dus inderdaad Golbat nog, Martin Garrix en Queen ook. Maar die verhalen die erbij aanlevert vind ik ook heel tof. Dus reden genoeg om een slagroomtaart naar jou en je collega's te sturen, Arjan. Die komt jouw kant op.
2: Hartstikke lekker.
0: Multifly gaat dat voor jou regelen. En hier is je klant, Martin Garrix, 538. High on life. Werk ze vandaag, jongen. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Groetjes. Hoi, hoi.

0: goalman. Nou, noodgeval was het inderdaad wel, ja.
1: 538.
0: Ja, en dan bel je gewoon dus. Arjan van Care for Movement, die maakt kniesteppen. Veel mensen in de app ook van 538 die zo'n ding hebben gebruikt. En daar heel veel baat bij hebben gehad. Dus Arjan, jongen, je bent een lifesaver. Zijn muziek dus in de 5 van het bedrijf hier op Radio 538. Kun je ook voor jezelf fixen, voor jou en je collega's natuurlijk, door even naar 538.nl/bedrijf te gaan, daar je favoriete muziek achter te laten. En als dan jouw lijstje op de radio komt, zorgen wij dat onze vrienden van Multifly bij jouw taart komen afleveren. Win, win, win, win, win situatie. Dus ga naar 538.nl/bedrijf voor jouw 5 van het bedrijf. Nog eentje op het lijstje van Arjan, die is van Queen, Don't Stop Me Now, nu op 538.

0: Don't Stop Me Now op Radio 58. Daar is je 58 werkdag. Adriaan die appte: Martijn, wordt het niet eens tijd voor een andere stoel? Daar heb je wel gelijk in. Er is één leuning af, de bekleding laat los. Maar ja.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Als ik er het geld voor gehad zou hebben, Adriaan, had ik een nieuwe stoel voor mezelf geregeld. Met een ingebouwde wijnkoeler en een airfryer en dergelijke. Een massagestandje erop, je kent het wel. Maar goed, over geld gesproken. Er ligt hier een hoop geld te wachten. Misschien wel op jou. 20.000 euro in koffer 7 van de 538 stemmenjacht. En de stem in de bijbehorende koffer is nog steeds niet geraden. Zometeen spelen we een nieuwe ronde. Wie weet wel met jou, als je je tenminste opgegeven hebt via de app van Radio 538. Doe dat eventjes, druk op die knop, vul in wat er nodig is. En wie weet, mag je zometeen meespelen en de stem raden. En wie weet wel 20.000 euro bijschrijven. Zometeen dus een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht. En muziek van Benson Boone en Shania Twain. Zometeen.
2: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft...

0: meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boord.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
15: Let's go for more, some extra, Max.
14: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
17: Goedemorgen,
18: Martijn Lagaal.
17: Shania Twain zometeen, de stemmenjacht, nieuwe ronde, maar eerst muziek van Ben.

0: Offspring. That don't impress me much op Radio 538.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, deze weken zijn we half radiostation, half gigantische pinautomaat. Het geld vliegt er hier met duizenden euro's tegelijk uit. Misschien wel in dit geval in de richting van Denise. Denise, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom in de 538 Stemmenjacht.
2: Ja.
0: Vind je het spannend of denk je van, nou, een beetje over 3 minuten zijn we er vanaf en dan ben ik 20k rijker?
2: Nee, ik vind het wel spannend, ja.
0: Ben je nou lang bezig met zo'n opgave? Ben je dan de hele dag aan het malen in je hoofd? Gaan er allemaal namen langs? Hoe werkt zoiets in je hoofd? Ja, ik mag niet meedoen, dus ik kan niet met dat hele spel. Maar hoe gaat het bij iemand zoals jij? Jij bent daarmee bezig en dan in één keer is die naam er? Of ben je daar heel lang over aan het broeden?
2: Nee, ik ben er wel heel erg mee bezig geweest en ik ben verschillende stemmen gaan vergelijken.
0: Ah.
2: Dus het houdt me wel bezig, ja.
0: Oh, je bent er ook echt helemaal ingedoken ook. Wat goed.
2: Ja.
0: Wat goed. Hey, we spelen voor koffer 7. Daarin zit een bedrag van 20.000 euro. Daar hoort ook een stem bij. Laten we nog even luisteren naar die stem.
3: Vet.
0: Het is niet veel waarmee je moet werken. Het is een woord van 3 letters. Het is helemaal niks. Maar goed, jij bent ermee bezig geweest. Je bent erin gedoken. Je bent uiteindelijk tot een naam gekomen. En die naam wil ik graag nu even van je horen. Wie hebben we hier zojuist gehoord?
2: Maan.
0: Maan. De steenwinkel, hè?
2: Ja.
0: Ja, er is eigenlijk maar 1 maan ook, hè? Oké. Dan ga ik Maan nu doorgeven aan de jury. Gaan we kijken.

0: Ik dacht heel even, je bent er. Het duurde zo lang.
1: Nou, helaas.
0: Mijn hartslag zat ook in mijn keel. Ik weet niet weten hoe het bij jou was. Maar sorry, het is niet goed. Denise, helaas.
1: Oké, dankjewel.
0: Voor het meespelen krijg je wel de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Maar die 20.000 euro houden we nog even hier. We zetten jouw antwoord bij het lijstje van foute antwoorden. Ik wil je toch bedanken voor het meespelen.
1: Ja, ook bedankt.
0: Dankjewel. Denise. Fijne dag vandaag. Hoi, hoi.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: We gaan gewoon door met koffer 7 en de stem die daarin zit. En 20.000 euro niet te vergeten. Wil je zelf een gokje wagen, misschien over een uurtje al? Even aanmelden in de app van 538 en wie weet pak je 20.000 euro. Dit is je werkdag met Ella Langley.

Dream a Little Dream tijdens de 58 werkdag. Jij held slash heldin van de werkvloer. Goed dat je luistert. Ken je het fenomeen oorworm? Zo'n nummer wat in je hoofd blijft zitten en wat er dan ook niet uitgaat. Ook al is dat behoorlijk irritant. De wetenschap heeft uitgezocht hoe dat nou kan. Wat nou een oorworm maakt. Dat kan te maken hebben met de opbouw van het nummer. Of een stukje tekst wat je ergens aan linkt. Maar wat altijd terugkwam in dat onderzoek was... hoe hoger het tempo, hoe groter de kans is dat het een oorworm is. Dus ja, dit is 169 bpm schoon aan de haak. Dus... sorry alvast. Aha, hier is twee.

0: Sienna Spyro. Create Expectation. Tijdens de vraag die achterbij kwam. Waar is aangeschoven? Willemijn voor het Wereldnieuws. Willemijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je bij je zometeen?
1: Nou, er wordt gestaakt in het streekvervoer, maar op sommige plekken rijden toch nog bussen. Waar, vertel ik je zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Blokken in je agenda.
9: Deze week bij Kruidvat. Alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen. 400 gram voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten. 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
16: Yes!
17: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Werkzoeken.nl voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
16: Yes!
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. Dat er nu gestaakt wordt in het streekvervoer betekent niet dat er nergens meer bussen rijden. Op Utrecht Centraal gaan er nog best wat, ongeveer een kwart. Het zijn vooral zelfstandige chauffeurs die geen cent krijgen als ze niet werken. Maar in Tilburg gaan de bussen dan weer nauwelijks. Chauffeurs staken voor een betere cao. Op de Boven-IJssel mogen schepen sinds vanmorgen opnieuw maar één kant op varen. Het water staat toch nog te laag. Tussen Arnhem en Zutphen mag de binnenvaart alleen tegen de stroom invaren. Schepen vanuit Duitsland moeten daardoor weer omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. Eerder deze week mochten ze nog beide kanten op, maar er is minder regen gevallen dan verwacht. De nabestaanden van het in 2017 overleden model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoger beroep verloren over een schadevergoeding. Eerder vond de rechter daar dat het onderzoek naar haar dood gebrekkig was. Maar de Maleisische overheid was het daar niet mee eens. Ze krijgt nu in een hoger beroep gelijk. Ivana Smit kwam 9 jaar geleden om het leven na een val uit een flat in Kuala Lumpur. De familie onderzoekt nog of een nieuwe beroepsprocedure mogelijk is. En meer dan 600.000 Oekraïners zitten zonder stroom na nieuwe Russische aanvallen op de energievoorziening. Volgens president Zelensky vuurde Rusland afgelopen nacht tientallen raketten en ruim 100 drones af. In Kiev kwamen daarbij zeker 3 mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Het weer nog flink wat zon, maar in het oosten en zuidoosten vanmiddag wat meer bewolking. Wel droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Willemijn. Verkeersinformatie dan op 538 van onze vrienden en vriendinnen van Flitsmeister. 6 vertragingen nog op dit moment. De 3 langste files met bijbehorende vertragingstijd die krijg je nu. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 minuten. De A15 Gorkum naar Ridderkerk tussen Sliedrecht Oost en Sliedrecht West 6 minuten. En een vertraging van bijna een half uur op de A16 Rotterdam Breda tussen Zevenbergse Hoek en Breda West. Dat komt door een onderzoek naar een ongeluk wat daar is gebeurd. Dan de controles. De A2 Eindhoven Weert 178.9. De A9 Haarlem Amstelveen bij 35.5. En de A12 Gouda richting Zoetermeer bij 16.9. A16 Dordrecht naar Breda bij Langeweg 53.7. A17 Moerdijk-Roosendaal bij Oud-Gastel 15.9. Dan de A27 Hilversum-Almere bij 108.2. Dat is bij Almere zelf. De A28 Amersfoort naar Utrecht 13.6. A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 18.0. En de laatste de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven 18.0. Wil je nou meer controles checken? Want die zijn er wel degelijk. De Flitsmeister-app is je vriend.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 7.
10: Vet.
3: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538 app.
4: Goedemorgen.
10: Martijn.
4: Zo meteen joh, een knaller van een Dance Smash Classic. Martin Garrix ga je ook horen, maar eerst Sky.

Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Tijdens jouw woensdagwerkdag hier op Radio 538. Iedere ochtend duiken wij eventjes diep in ons Dance Smash Classics archief. In een klimaatgestuurde kamer hier onder het pand van Radio 538 liggen alle hits en cd's opgeslagen waar al die klappers op staan. En dan pakken we er eentje uit en die ga ik voor je draaien. En in dit geval is het van iemand die door haar ouders werd vernoemd naar de vrouw van kunstenaar Salvador Dalí. Nou, dan ben je eigenlijk al een geboren muze en artiest. Dus ja, eigenlijk vanzelfsprekend dat Gala haar eigen inspiratie was, haar eigen muze voor haar grootste hit ooit. Die inspiratie begon inderdaad bij haarzelf, want die had als klein meisje, die Gala, de droom om danseres te worden. Die droom moest ze alleen opzij zetten vanwege een slepende rugblessure. Toen ze later haar thuis in Italië verliet om te gaan studeren in New York, herontdekte ze daar haar passie voor de dans en dacht ze, ja weet je, ik wil dit eigenlijk, ik wil niks liever dan dit. Ik heb een behoefte aan het bevrijdende gevoel wat dansen mij geeft. En dat werd uiteindelijk de basis, de kern van de wereldhit die ze scoorde. Dit is een clubbanger, jongen. Een stadionknaller en een dancemash classic. Alles in één. Dit kun je over 100 jaar nog steeds draaien. Mensen klimmen in de lampen. Gala, Freed from Desire, de dancemash classic.

Ja, dat is een van de foute antwoorden die inmiddels gegeven is in de 538-stemmenjacht voor koffer 7. Ter waarde van 20.000 euro. Roxy Dekker staat in het lijstje met namen die dus niet degene zijn die qua stem in de koffer zitten. Wil je nog meespelen met de stemmenjacht? Check vooral ook even dat lijstje met die foute namen op 538.nl. Want het zou echt gênant zijn als je een antwoord geeft dat iemand anders al gegeven heeft. En dan zit je daar, hè? Ten overstaan van heel Nederland. Dus neem van mij aan, check even dat lijstje op 538.nl. Welkom bij de 538 Werkdag. Of je nou op de OK staat met een scalpel in je hand of orders aan het pikken bent aan de lopende band. Je werkt gewoon het lekkerst met de hits van 538. Alex Warren komt eraan met Emerald Eyes. Zometeen eerst even wat punten scoren voor je luchtgitaarcertificaat. Dat kan heel makkelijk als je meedoet met Shepard. Dit is Coming Home op 538.

0: Alex Warren en Emerald Eyes. Op 538. Tijdens de 538 werkdag. Marinde die appt. Ik denk dat ik de stem weet.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Ja, ik vind het spannend. Marinde, ik hoop dat je je aangemeld hebt via de app om mee te spelen met de stemmenjacht. Want dat is de manier waarop we moeten. Gewoon in de app even die knop drukken. Invullen. En dan in de buurt van je telefoon blijven. Zorg dat dat ding niet uit je aura verdwijnt. Want als we je bellen om mee te spelen, vinden we het ook wel leuk als je mee kunt spelen. Dus meld je aan voor de 538 stemmenjacht. Raad de stem in koffer 7 en win 20.000 euro. Zometeen spelen we een nieuwe ronde. De pauze ga je ook horen met Magnetic en Nothing But Thieves. Komt eraan.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 stemmenjacht.
2: Ja, oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god. Ja.
1: 15.000 euro.
3: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
1: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: Wil je ook thee?
6: Och ja, lekker.
5: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
6: Oh, wat een goede vraag.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
10: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Nou, een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen af vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Pech. Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: 538 Martijn Lagaal.
11: De Pijlzaam met Magnetic. Phil Collins zometeen ook. Maar eerst

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Geen zorgen.

0: Magnetic op 538. Net als Nothing But Thieves Overcome. De hits voor bij je werkdag.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: 20.000 euro, pas misschien wel lekker bij je werkdag. Melissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit Tilburg.
2: Ja.
0: Tilly Wood, zoals dat vaak genoemd wordt.
2: Ja.
0: Ja, hè? Zie je wel. Ja, ik heb er zelf gestudeerd, dus ik weet dat. jij, denk ik, zomaar even hebt 20.000 euro in je hoofd al twee keer uitgegeven, denk ik, of niet?
2: Nou, dat denk ik wel, ja.
0: Waar ga je het aan besteden, stel je het zo meteen wint?
2: Nou, we hebben een nieuw huis gekocht, dus het zou daar wel goed aan besteden.
0: Ja. Dus er moeten nog wat stopcontacten worden geïnstalleerd en keukenplatten worden geplaatst. Ja, ik begrijp het.
2: Ja,
0: de badkuip op de slaapkamer, dat soort dingen allemaal natuurlijk.
2: Dat soort dingen,
0: Nee, dan komt 20.000 euro zeker weten van pas.
2: Zeker weten, ja.
0: Had jij ineens een ingeving wat betreft de stem van, ja, die moet het zijn? Of loop je hier als veel andere mensen die ik spreek ook al weken mee rond?
2: Nee, ik heb het een aantal keer gehoord. En ik heb aan één iemand gedacht, of ze het is, weet ik niet. Maar ik ga het wel proberen.
0: Oké, je hebt één ingeving en die gaan we checken. En dan gaan we eens kijken of het je geld oplevert of niet. Nou, dat lijkt me een hartstikke goede insteek. We gaan nog even één keer luisteren naar de stem en dan wil ik daarna je antwoord horen. Goed?
2: Mm-hmm.
3: Vet.
0: Het is niet veel, maar je moet het ermee doen. Wie horen wij hier vet zeggen voor 20.000 euro?
2: Ik denk Rodé Kok.
0: Rodé Kok, de influencer.
2: Mm-hmm.
0: Winnares van het jachtseizoen ook. Ja. Rodé Kok. Wij gaan dat doorgeven aan de jury en dan horen we het vanzelf. Melissa.
1: Het antwoord is... fout.
0: Niet Rodé Kok dus. Helaas.
2: Helaas.
0: We zetten Rodé Kok bij het lijstje van foute namen. Dat is je bijdrage aan een mooiere wereld. Want dankzij jou weten we dat het ook Rodé Kok niet is. Jij krijgt wel, omdat je meespeelde, reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij.
2: Helemaal goed. Hartstikke
0: alsjeblieft. Blijven. En succes met het huis, hè.
2: Dank je.
0: Dank je wel. Doei.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Gaat gewoon door. Koffer 7 houden we nog even hier. Die 20.000 euro die erin zit ook. Rodé Kok, ook niet het goede antwoord. Wil je even weten welke antwoorden er zijn gegeven? Vooralsnog check 538.nl. Straks bij Lindo na 12 nieuwe rondes van de 538 Stemmenjacht. Nu op 538, Phil Collins.

sterk en 10 feet tall. Lekker zo tijdens je werkdag, waar of niet. Over 4 minuutjes ongeveer hoor je 5 gasten uit de Champions League van de zwijgelmuziek. De Backstreet Boys komen eraan naar Direct. My Friend, eerst op Radio 538.

0: Willemijn van het Wereldnieuws. Was je fan vroeger of niet?
1: Ja, maar eigenlijk nog meer van de Spice Girls.
0: Okay. Misschien dat Linda die zo meteen draait. Ik zal het graag.
1: Zou ik leuk vinden.
0: Hey, zometeen eerst het nieuws. Wat heb je bij je?
1: Nou, ik heb nieuws over dolfijnen en een ongepaste grap van president Trump.
0: Oh, leuk. Heel benieuwd.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

nu. Super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
2: Geef je huidroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
7: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino. Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: een tikje anders doet. Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
1: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
2: Dat klinkt een stuk minder awkward.
1: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Odido. 538 Nieuws.
10: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Albert Heijn is bezig om zijn distributiecentra weer op te starten. Het concern denkt dat ze in de loop van de dag allemaal weer werken. De boel lag plat vanwege cyberproblemen. Daardoor ligt de site er nog steeds uit, net als de app. Ook de bevoorrading van de Albert Heijns is in de soep gelopen. Hoe groot de gevolgen van de busstaking zijn, verschilt flink per regio. In Brabant denkt Arriva dat maar 15% van de bussen rijdt. EBS rijdt in ieder geval tot 1 uur vanmiddag helemaal niet. En de chauffeurs staken omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De bonden willen tot kerst iedere week een dag gaan actie voeren. Wanneer de volgende staking is, maken ze later bekend. Dolfijnen gaan langzaam verdwijnen uit dierentuinen. Het kabinet vindt dat ze daar niet meer thuis horen en kiest daarom voor een fokverbod en een uitsterfbeleid. Dat betekent dat de 22 dolfijnen in het dolfinarium in Harderwijk daar mogen blijven. Dolfijnen zijn slimme dieren die het liefst lange afstanden willen zwemmen, diep willen duiken en uitdaging nodig hebben. En dat kan in gevangenschap niet. En de Amerikaanse president Trump heeft een filmpje gedeeld van de jonge Brit die dit weekend het tijgerverblijf van een dierentuin in klom en dat niet overleefde. Zijn familie is daar niet blij mee. Later postte Trump nog een grappig bedoeld AI-filmpje. Daarin wordt Trump zelf aangevallen door een tijger, weet hij hem te overmeesteren en te knuffelen. Het weer dan nog, flink wat zon, maar in het oosten en zuidoosten vanmiddag wat meer bewolking. Wel droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Ja, dan het verkeer. Twee korte vertragingen. Allereerst de A1 voor de grens met Duitsland. 7 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor Breda-West. Een kwartier, dat komt door ongevalsonderzoek. Daar gebeurde een ongeluk en moet even gekeken worden. Tot een uur of twee zijn ze daar wel bezig. Dan de controles. A2 Eindhoven richting Maastricht 178.8. De A6 bij Lelystad en al richting Almere 68.0. A7 Drachten-Groningen 168.0. A13 Rijswijk-Rotterdam 13.7. A17 Moerdijk-Roosendaal 15.9. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij 13.8. Nog de A59, Breda-Dinteloord 88.5. En de A325, Arnhem-Nijmegen 12.6.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
14: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl. Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 7.
3: Vet.
2: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538 app.
4: Hey, ik ben zelf vet.
5: Lindo
4: Duval. Ah, wacht, stop bij. Ja, de stem was dat. De koffer 7 natuurlijk. Hey, goedemiddag. Stella Lefty Boston.

Chinese Dreams en You Get... You Get But You Give Gold Dream aan van de New Radicals. Grootste dag voor Feyenoord vanavond. De tweede Champions League wedstrijd. Ze krijgen in de Kuip bezoek van het Italiaanse Como ook. En dan moet je dan even met de trein of de tram naartoe. Want de bussen staken natuurlijk ook in Rotterdam. Of de watertaxi, dat kan. Je kan ook met de watertaxi. Zometeen de zangeres die de oplossingen heeft tegen plankenkoorts. Die ook jou kan helpen bij je volgende presentatie op het werk. Je hoort het zo na The New Radicals.

Carol G, Bruno Mars en Still bij 538. Hey, stel, je moet optreden voor de klas op school, maar je bent eigenlijk veel te verlegen, wat natuurlijk vaak gebeurt, zeker bij jonge kinderen. En de oplossing daarvoor, voor dat probleem, kwam van zangeres Loreen. Zij had een kerstvoorstelling en was zo nerveus dat ze zei, weet je wat ik ga doen, ik ga gewoon in het donker optreden. Ze heeft in het donker tijdens de kerstvoorstelling een liedje gezongen. Ook nog eens van Mariah Carey, dat is ook niet meteen de makkelijkste zangeres. Dit is dus ook wel een goed idee voor als je ooit een presentatie hebt op het werk, je denkt, nou ik ben te nerveus, doe het in het donker. Iedereen naakt ook, en jouw schel is toch donker. Oplossing. Hier is Loreen, Euphoria.

0: maar die werkt niet mee. En boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
6: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.

0: Max en Andy Grammer. The Thing I Love. 538, zometeen een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht. Koffer 7 staat voor je klaar met daarin 20.000 euro. En zometeen hoor je ook DJ Goya, Michiko.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt in je winkelband. Je pakt je bank en

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering...
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Binnen 1 minuut.
0: Meer muziek.
4: Tijdens de 538 werkdag.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simony met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: 538. Lindo Duval.
11: Imagine Dragons komen eraan zometeen na DJ Goya en Michiko.

0: what it takes. Imagine Dragons, Whatever It Takes. Met, Dan Reynolds. Die zanger die altijd naar twee nummers op het concert even zijn shirt uittrekt, omdat hij te warm heeft. En hij kan het ook wel hebben, weet je. Als ik concert zou geven en ik trek naar twee nummers mijn shirt uit, dan denk ik mensen dat iemand een vuilniszak erbij te zetten.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Heb je een skippiebal gegeten, weet je, dat soort dingen allemaal. De 538 Stemmenjacht. Met koffer 7. 20.000 euro. Bart uit Mierlo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat zou jij doen met 20.000 euro?
2: Ik ben aan het verbouwen, dus ik denk dat het handig aan het
0: hebben. Ja, ik heb net een verbouwing achter de rug. En ik kan je melden dat dat is minimaal de marge die je moet hebben, heb ik begrepen. Uit eigen ervaring nu.
2: Ja.
0: Bart, we gaan een poging doen om dat geld richting jouw verbouwing te krijgen. Daarvoor moet je dus raden wat de stem is van koffer 7. En die ga je nu nog één keer horen.
3: Vet.
0: Hokido. Spannend moment dit, Bart uit Mierlo. Wie denk je dat dit is?
2: Ik denk dat Shelly Sterk is.
0: Shelly

0: Helaas.
1: Ja, dat is jammer. Wat ben je allemaal aan het verbouwen, ja. Bart?
0: Heel thuis.
1: Heel thuis, in één keer alles?
0: Ja, alles in één keer.
1: En waar woon je dan al die tijd?
0: In een appartement nog.
1: Oh ja, ja.
0: Ja. Okay. Nee, dat valt nou nog niet te horen, helaas.
1: Nee, dat snap ik. Nee, we moesten ook 10 weken in een hotel. Dat was gewoon thuis niet meer te wonen even. Ik snap het heel goed. Bart, succes met de verbouwing. En dankjewel dat je er was. Jij krijgt nog wel de reiskoffer van de Postcode Loterij.
0: Helemaal super. Dankjewel.
2: 538 Stemmenjacht. Meld je

Son Milieu en Feels Part 2 bij jou 538. Nieuwe muziek van popprinses, popgodin volgens mij. Taylor Swift. Dit is haar nieuwste Patient Zero.

0: zometeen Bente. En ook het nieuws met Willemijn.
1: Zeker, en ik ga ik je vertellen hoeveel er al is ingezameld om het zeehondenopvangcentrum in Lauwersoog te redden.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
11: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Geeft ruimte.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
16: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
17: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
18: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
17: Oei, ik voel de bui al hangen.
18: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
17: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
19: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
20: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
21: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl. In de keuken alles ready.
22: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Wie was je aan de beurt?
28: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
27: Hit it!
25: Voor die

0: raam, maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan met Allianz Direct, is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door, Allianz Direct.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: 538 Nieuws. 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Voor de dodelijke schietpartij deze zomer tijdens de Vierdaagse Feest in Nijmegen zijn nog 3 jongens opgepakt. Ze komen allemaal uit de omgeving van Hoorn in Noord-Holland. Begin van de week werden al 2 jongens uit Hoorn in Amsterdam aangehouden. Bij het schieten in Nijmegen kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Albert Heijn verwacht dat zijn distributiecentra in de loop van vandaag weer vol aan het werk zijn, maar dan duurt het nog wel even tot alle voorraden in de winkels weer zijn aangevuld. Houdbare spullen worden alweer geleverd, maar voor de verse afdelingen is meer tijd nodig. Nog altijd vertelt Albert Heijn niet wat er nou precies voor cyberproblemen waren. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten nadat hij in een tijgerverblijf klom, had psychische problemen, dat zegt zijn familie. President Trump deelde een video van het incident en daar is zijn familie niet blij mee. Ze vragen om verder geen beelden ervan te delen, omdat ze dat extra verdriet doet. En om het zeehondencentrum in Lauwersoog, dat vroeger in Pieterburen zat, te redden, komen veel mensen in actie. Op een crowdfundingspagina zijn al meer dan 13.000 donaties binnengekomen. En er is inmiddels meer dan 3 ton ingezameld. De zeehondenopvang dreigt over 2 weken failliet te gaan. Ze hebben bijna 3 miljoen nodig. Het weer nog, flink wat zon, alleen in het oosten en zuidoosten wat meer bewolking. Wel droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dan even kijken naar de langste vertragingen van dit moment. De A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Stroe, 20 minuten plus. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld, een ongeluk gebeurd. 40 minuten, rechterrijstrook dicht. En de A28 Zolle-Amersfoort voor Amersfoort, 34 minuten extra. Controles langs de weg. A2 Eindhoven-Weert, 177,7. A2 naar Amsterdam, 56,4. A6 Lelystad-Almere, 68,0. A12 Gouda-Zoetermeer, 16,9. En de A13 Rijswijk-Rotterdam. Dan bij 13,7. Nog de A16 vanuit Rotterdam naar Dordrecht, 7,8. A17 Roosendaal-Moerdijk, 6,8. A28 Amersfoort-Utrecht, 13,7. En de A30 Ede-Barneveld, 17,6. Nog eentje, Breda-Den-Bosch, dat is natuurlijk. De A59, 112,4.
8: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 7.
8: Vet.
7: Weet jij al wie het is?
6: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
7: Druk op de knop in de 538-app.
9: Meer hits dan de knoppers la in de Albert Heijn liggen met u Bente en 3, 2, 1.

Bij 58. Tientallen jaren bleef de moord op rapper Tupac onopgelost. En ja, het is gisteren iemand officieel veroordeeld voor die moord. 30 jaar en 1 maand na dato. Dwayne Davis, hij moet minimaal 40 jaar de bak in. En eigenlijk was het een beetje dom van hem, want hij heeft, in interviews had hij een beetje... Ja, het is, nou ja, ik heb er wel wat mee te maken gehad, zeg maar. Dus hij is er toch maar erin gedoken. Nu heeft die man gezegd dat hij nog wel in hoger beroep gaat. En dan denk ik, ja, je bent 63, 40 jaar de bak in. Wat heb je nog te verliezen? Dan zou ik dat maar doen als ik jou was. Hoe dan ook, Tupac krijgen we er niet mee terug. Wel zijn muziek, hier is die, met Changes.

Heb jij al een beetje een idee wie de stem is van Koffer 7? Ik zou je eerlijk zeggen, ik heb er goed over nagedacht. Ik weet het niet. Maar ja, ik herken zelfs de stem van mijn eigen vriendin niet. Ik weet niet of je dat videootje hebt gezien op Instagram. Ik moest ook even een stem raden voor de stemmenjacht. Daar heb ik 10 keer over gedaan. En toen moesten ze mij vertellen dat de stem was van mijn eigen vriendin. Dus ik ben helemaal niet goed in. Misschien jij wel.

0: Termijacht, hé. 20.000 euro in koffer 7. Ik heb trouwens even zitten rekenen. Even vooruit gaan kijken. Maar er zijn dus 8 koffers, hè. Dus hierna komt er nog een koffer. En in totaal werd er gezegd een ton aan prijzen geld. Volgens mij moet die laatste koffer echt een gigantisch bedrag hebben. Gigantisch ook. Zometeen, eerst maar eens even koffer 7 oplossen met jou. En daar zit 20.000 euro.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
2: Ja! Oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god!
1: Ja. En wint 15.000 euro.
3: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
1: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering.

0: vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
5: Ik ben ook zwanger.
4: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Binnen 1 minuut
10: meer muziek
9: tijdens de 538 werkdag.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
12: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
14: Let's go for more, some extra, Max.
13: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
15: 538. Lindo Duval. Damper City en Self-Aware staat nu voor je klaar.

0: Chainsmokers en Coldplay en Something Just Like This.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Sabine, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, lekker aan het hobbyen.
2: Ja, ja, zeker.
0: En wat doe je dan voor hobby?
2: Ik doe van alles. Ik brei, ik maak van oude dingen, nieuwe dingen, van alles.
0: Wat goed. Beetje recyclen, heel goed.
2: Ja.
0: Ja. Sabine, heb je ooit 20.000 euro gehad?
2: Nee, nog nooit. Nee, nog nooit gewonnen.
0: Idiote fantasie eigenlijk, wat je ineens dan zo met dat geld zou moeten gaan doen. Heb je daar dan enig idee over wat je dan zou doen als je dat zou winnen?
2: Ja, heel veel leuke dingen en met mijn moeder op vakantie.
0: Ja, heel goed idee. Nog een idee. Sabine, we gaan het proberen. We gaan even luisteren naar de stem van Koffer 7. Daar gaat.
3: Vet.
0: Deze stem is 20.000 euro waard. En jou nu de vraag: van wie is die stem?
2: Ik denk Noah Falen.
0: Is dit onze eigen Noah Falen? Is het Noah Falen? We checken het nu.
1: Het antwoord.

0: is niet Noah Falen.
1: Jammer.
0: Dat betekent geen 20.000 euro. Het betekent wel dat je de reiskoffer krijgt van de postcode loterij.
1: Oké, dankjewel.
0: Een klein dankje en een groet van iedereen hier uit de studio. Dag Sabine.
1: Doei.
2: De 538 Stemmenjacht.

Heb je wel eens dat je ergens rijdt dat je denkt van, wat is dit, wat zie ik daar, weet je? Vaak op een rotonde of ergens op een of ander plein of zo. Je denkt, wat is, moet dit kunst zijn of zo? Kunst kan soms heel, gewoon lelijk zijn. Weet je? Ik denk, dit had echt niet gehoeven. En de 538-ochtendshow die heeft inmiddels een stuk of 10 kunstwerken bij elkaar verzameld. Waarvan wij zo met z'n allen en de luisteraars die dat hebben ingediend zeggen, nou, dit zijn wel de lelijkste kunstwerken van Nederland. En één daarvan wordt de absolute winnaar. Het allerlelijkste kunstwerk van Nederland. En als jij daar nog even naar wil kijken en even je stem wil uitbrengen van wat is nou het allerlelijkste.

0: DJ Jurgen.
1: En Alice DJ, Better Off Alone, natuurlijk bij jou 5-4. Mark Lebrand zo meteen na tweeën en het nieuws met Willemijn.
2: Zeker, de Limburgse vlaai moet herkenbaarder worden. Hoe? Hoor je zo?
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
4: Balen zeg. Koffie?
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Winnen doe je tijdens het sporten.
11: Maar ook met de 538-app.
10: Luister altijd en overal naar Radio 538.
11: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
10: De 538-app.
11: Download hem nu.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
18: En, allang last?
19: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
18: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
19: Ik heb geen idee.
20: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
21: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
22: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
24: Simyo.
11: 538 Nieuws.
10: 2 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Gemengde reacties op het verbod op het fokken van dolfijnen dat het kabinet vandaag aankondigde. Dolfinarium in Harderwijk zegt dat het niet haalbaar is, omdat ze dan mannetjes en vrouwtjes uit elkaar moeten gaan houden. En dat is heel onnatuurlijk, zegt de directeur. Dierenorganisaties zijn blij met het verbod, maar maken zich wel zorgen om de achtergeblijvende dolfijnen. Om het vooral voor vrouwen veiliger te maken op straat komt de provincie Zuid-Holland met 5,5 miljoen euro over de brug. En daarmee moeten ook bushaltes en fietsroutes veiliger worden gemaakt. Door plekken waar jonge vrouwen zich 's avonds en 's nachts bang voelen slimmer in te richten, moeten die zich vrijer voelen om weer alleen op pad te gaan. Journalisten van bekende Amerikaanse media zoals CNN mogen voorlopig blijven werken in het Witte Huis. President Trump wilde ze daar niet meer hebben, omdat hij vindt dat ze nepnieuws en leugens verspreiden. Er loopt nu een rechtszaak en tot die klaar is zijn ze gewoon welkom, zegt de rechter. Andere grote tv-zenders steunen hun collega's in de ruzie met de president. En de officiële Limburgse vlaai moet herkenbaarder worden. Daarom steekt de provincie €100.000 in een vlaaiencampagne. Sinds 2 jaar mag een vlaai alleen nog het stempel Limburgs krijgen als hij vers is en niet ingevroren. Er komen allerlei proeverijen en evenementen om het vlaaienkeurmerk extra aandacht te geven. Het weer nog flink wat zon, alleen in het oosten en zuidoosten wat meer bewolking bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel Willemijn. Dan eens even kijken naar de weg. 3 belangrijkste files: A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost een ruim half uur. A16 Rotterdam-Breda tussen Markbrug en Breda-West. Opruimwerkzaamheden veroorzaken 14 minuten extra reistijd. En de A59 Osnaar-Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder ongeluk 18 minuten. En dan de belangrijkste controles: de A2 Utrecht-Amsterdam 56.4. De A6 Lelystad-Muidenberg 68.0. De A7 Drachten naar Groningen toe bij 168.0. A12 Gouden-Zoetermeer bij 16.9. A16 Breda-Dordrecht 53.7. Verderop Rotterdam-Dordrecht 7.8. De A17 Roosendaal-Moerdijk 6.8. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle 59.7. A28 bij Hooghalen vanuit Assen naar Hogeveen bij 160.7. A30 Ede-Barneveld 17.7. A58 naar Bergen-op-Zoom 146.7. En de laatste is de A59 Breda-Den Bosch bij Sprangkapelle 112.2. En wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
26: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
27: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2+3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
26: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
28: De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 7.
30: Vet.
29: Weet jij al wie het is?
28: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
29: Druk op de knop in de 538-app.
0: Zo, gaan we die woensdagmiddag eens even van Jetje geven met zometeen Kygo.

En voor wie vrij is, geniet ervan, hè? Want ergens zit nu iemand op een kantoor uit een raam te turen te denken. Had ik maar herfstvakantie. Ja, nog een paar uurtjes, nog wat mails wegwerken, afspraken. En dan hopelijk kan de laptop dicht. Hey, en 538 bij deze beloofd regelt de gezelligheid. Met zometeen Bente en uw Lady Antebellum. Picture perfect.

Dit is 538, je hoorde Kygo en Max McKnown. Hey, en dit is een bizar verhaal. Een van haar allereerste soloconcerten was zo solo dat ze er eigenlijk alleen maar zelf bij aanwezig was. Ja, de kans dat anderen erbij konden was zo klein, dan moesten ze haar namelijk eerst vinden. Als 7-jarige ging ze bij haar familie in de achtertuin op de bodem van het lege zwembad zitten. Waarom? Want de akoestiek klonk daar zo perfect. Hey, nou, dan ben je artiest in hart en niertjes op je 7e. Dit is ervan geworden. Whitney Houston, nu op 538. Dit is I Want.

0: Hey, goedemiddag. Gaat het een beetje oké daar? Ben je nog een beetje scherp op je werk? Of is het inmiddels vooral professioneel ja knikken en hopen dat iemand anders met een goed idee komt? Nou, mocht er wat vermoeidheid zijn, laat dit je even wakker schudden. Er ligt hier gewoon nog 20.000 euro op jou te wachten in de 538 stemmenjacht. Het gaat over koffer 7 die nog steeds open staat. Het is niet Georgina Verbaan, geen Emma Heesters, geen Eva Eickhout, hoorde ik vanmorgen in de ochtendshow. Nee, die zijn het allemaal niet. Denk jij het wel te weten? Zorg dat je bent aangemeld via de app van 538 of via 538.nl. Wie weet word je zo meteen over een paar minuten gebeld voor een nieuwe ronde van de stemmenjacht. En verder hoor je een nieuwe hit van Adela. Agda en Munne komen er ook aan en Barkema. Zometeen.
1: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Zorgen van Bruggen.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alle

0: Feelings wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd.

0: salaris en rapportage.
1: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
3: Ik ben ook zwanger.
2: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Binnen 1 minuut
2: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma van

0: Shelley Sterk, Maan, Noah Verhalen, Barbara Sloessen. Was het maar een lijst met exen? Nee, dit zijn alle foute namen tot nu toe. Onder andere voor de stemmenjacht.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Dus is het de hoop dat de volgende kandidaat het gaat fixen? Wil je kandidaat worden? Dan moet je zijn in de 538-app of op 538.nl. Jeffrey heeft zich aangemeld en is aan de telefoon. Jeffrey, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hey, wat spook je uit terwijl je dit grote moment gaat beleven?
2: Ik ben bij mijn ouders in de tuin. Ik heb net wat leuke klusjes gedaan. Dus,
0: Hey, kijk. En wat voor klusjes waren het in de tuin?
2: Ik heb twee drainagepijpen in de grond gezet. Zodat het water netjes weg kan lopen.
0: Ja. Ik wist niet dat ik dit woord ging leren toen ik wakker werd vanmorgen. Dus ik omarm het. Hey, de stemmenjacht. Hoe voelt het nou?
2: Ja, super spannend.
0: Ja. Zullen we nog even één keer die koffer openen, zodat je nog één keer heel goed naar die stem kan luisteren, Jeffrey?
2: Laten we doen.
0: Oké, komt-ie aan.
3: Vet.
0: Als je deze stem weet te raden, Jeffrey, is 20.000 euro in één klap helemaal voor jou. Zit je te twijfelen of weet je het zeker?
2: Ik ben vrij zeker.
0: Hey, en hoe komt dat zo? Neem ons even mee in jouw hoofd.
2: Ik was in de auto op weg hier naartoe. Dan kon ik het volume natuurlijk goed hard zetten.
0: Ja.
2: En ik heb het idee dat ik er wel vaker dit heb horen zeggen op Instagram, filmpjes, tv, internet,
0: wow.
2: Dat soort dingen.
0: Oké, dus eigenlijk kunnen we stellen door de drainagepijpen, om het maar zo even te noemen, ga jij gewoon die 20.000 euro harken om ook maar even in tuintermen te blijven.
2: Ja, precies. Ja, okay. Dat zou heel mooi zijn.
0: Nou Jeffrey, wie denk jij gehoord te hebben uit koffer nummer 7?
2: Ik denk Danielle van der Donk.
0: Danielle van der Donk, de voetbalster van Oranje.
2: Correct.
0: Oké, we gaan hem invullen en stemmenjacht.
1: Het antwoord is... fout.
0: Oh!
2: Balen.
0: Ja, dat is erg balen, man. Maar je krijgt natuurlijk een prachtige troostprijs. De reiskoffer van de Postcode Loterij. Ja, en toch bedankt voor het meedoen en het meeraden. Wie weet tot de volgende ronde.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Dag Jeff. Hoi, hoi.
2: Fijne uitzending.
0: Yes, hoi. Dankjewel, hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ah, jammer. Straks een nieuwe ronde. 538.nl of de app. Meld je aan. Wie weet tot zo. Agda de Munnik. Komen eraan.

Dit is 538 Adela, Eend in L.A. Zo, woensdagmiddag. Zometeen een nieuwe ronde van de stemmenjacht met nog steeds die kans op 20.000 euro. Zorg dat we je nummer hebben en wie weet, bellen we je straks op. Ook is onderweg Tom Grennan, Bakermat en Rani. En eerst Agda de Munnik. Dit is...

0: Hij kwam niet door als profvoetballer, dus werd hij zanger, Tom Grennan. Ja, dat is ook een manier om uiteindelijk 60.000 man mij te laten schreeuwen. Don't break the heart op jouw 538 de werkdag. De app staat altijd open voor je. Je favoriet is natuurlijk altijd welkom hier bij ons. Marky, wil je Angels van Robbie Williams draaien? Please, gewoon zo'n plaat die altijd goed valt tijdens een witje alleen naar mijn volgende afspraak. Groeten van Noor uit Overveen. Noor, dat gaat geregeld worden. Over een paar minuten hoor je de Robster hier met Angels. En Iris, wat heb jij zo direct in het nieuws?
1: Een hoop Nederlands succes op de WK baanwielrennen.
0: Dat en meer, zometeen hier.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
5: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Daar heb je Huub. Van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
13: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo. Hey, goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
20: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
21: In de keuken alles ready.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten.
3: Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
22: Let op. Geld lenen kost geld.
23: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, moet ook in hoger beroep een boete betalen voor masturberen achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur die hij inhaalde op de A7 zag het allemaal gebeuren. Je hoort het hof.
24: Let op straffen die doorgaans door rechters voor een feit als dit worden opgelegd en de draagkracht van de verdachte. Achter het hof een geldboete ter hoogte van €250 passend en geboden.
23: Zelf zegt Schuiling dat hij last had van zijn buik, maar dat gelooft het hof niet. De boete is net zo hoog als hij eerder van de rechter kreeg. Aan de staking in het streekvervoer doen vandaag duizenden mensen mee, zeggen de bonden. Door de staking rijden er minder bussen en treinen. De actievoerders in het streekvervoer eisen een betere cao... en tot aan de kerst willen ze elke week een dag actie voeren. Het opblazen van de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland is waarschijnlijk niet strafbaar. Dat zeggen de advocaten van de Oekraïner die ervoor terecht staat. Ze noemen de pijpleiding een Russisch wapen en daarom een legitiem doelwit. De Oekraïner ontkent overigens dat hij 4 jaar geleden betrokken was. En op de WK baanwielrennen in Shanghai zijn de Nederlanders lekker bezig. Harry Lafrijzen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg die hebben voor de 7e keer in 8 jaar de titel gepakt. Op de teamsprint deden ze dat. En bij de dames werd Lorena Wiebes voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel Scratch. Krijg je nog het weer, regelmatig zon en 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook droog en is het rond de 10 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Iris, dankjewel. Dan de 3 belangrijkste files. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 12 minuten. A27 Breda richting Gorkum voor de brug over de Dongen, 8. En de A27 Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos, 6 kilometer en 10 minuten file. En dan de belangrijkste controles. De A7 Drachten-Groningen bij 168.0. A12 naar Zoetermeer vanuit Gouda bij Blijswijk, 17.0. Rijswijk-Rotterdam, de A13 bij 13.5. A17 Roosendaal-Moerdijk, 6.8. Dan de A59 Breda naar Dinteloord bij Langeweg, controle bij 88.5. En de laatste is de A79 Maastricht-Heerlen bij Meersen, 1.2. En wil je alle controles op een rij? Check de Flitsmeister app.
25: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
26: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
27: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
26: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
29: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
30: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
29: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
31: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
32: De 538 stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 7.
34: Vet.
33: Weet jij al wie het is?
32: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
33: Druk op de knop in de 538 app.
0: Hey, goedemiddag.
34: Marja Brand.
0: Zo, komen ze aan hoor. De superhits op je werkdag. Greta, Robbie Williams en zometeen.

goedemiddag. Dit is Mark op jouw radio. Hey, hij zat ooit midden in een interview toen hij ineens dacht... Hey, maar wacht even, ik heb seks gehad met jou. En het bizarre is, hij had haar daarvoor gewoon begroet. Netjes, gewoon met een handje en een knikje. Pas tijdens het gesprek dacht hij... Hey, wacht, die lippen, die stem. Ja, wacht, ik weet het weer. En nu komt het meest gênante misschien wel. Zijn vrouw Aida zat er gewoon naast. Dit gaat over Robbie Williams. Ja. En hij vertelde later dat dit in zijn wilde jaren wel vaker gebeurde. Dat hij vrouwen tegenkwam en simpelweg gewoon niet meer wist... wacht even, ken ik jou nou alleen met kleren aan of ook met kleren uit? Herken je het? Nee toch? Dus, het is dan wel heel extreem. Kijk, een naam vergeten kan gebeuren... maar dat je eerst tijdens een interview moet uitzoeken... of je de gastvrouw vroeger naakt hebt gezien. Ja, hoe zou ik het zeggen? Dan heb je de jaren 90 wel goed benut. Laten we het daarop houden. Robbie Williams, nu op 538 Angels.

en dan zijn we nu met 538 in het jaar 2007. Ga je even mee? De Duitse politie was onderweg naar een vreselijk meurende lucht. De buren waren overtuigd, nou, deze buurtbewoner is dood. De lucht is zo naar. Ze vielen binnen. Trof ze daar een man aan, die lag heerlijk te slapen. Hij had sokken aan die zo erg stonken dat de buurt dacht dat hij was overleden. Nou, meevallertje voor de agenten, voor de buurt wat lastiger. Want ja, wanneer werd hij wakker en ging hij zijn sokken wassen? In het jaar 2007, hit voor september.

0: duizend hele euro's liggen hier op jou te wachten. Ja, en je hoeft alleen maar één ding daarvoor te doen. Even raden wie de stem is in koffer 7. Ja, makkelijker kan ik het gewoon echt niet maken. Meld je nu aan, helemaal gratis, via 538.nl of onze app, de 538-app. Waarom zeg ik dit? Een nieuwe ronde van de stemmenjacht hoor je over een paar minuten. En verder tijdens de 538-werkdag. Ella Langley, Sia en Sean Paul en Phil Collins komt er ook aan.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
2: Ja, oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god!
2: Yes.
1: En win al 15.000 euro.
2: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
1: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.

0: tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Aldi.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
11: Greets. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben al zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: Binnen 1 minuut
1: meer muziek.
2: Tijdens de 538 werkdag.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Hey, hallo daar.
8: 538. Maak La Brand.
7: Yes, met DJ Gocha, Phil Collins, allemaal zometeen. En ook Miley Cole.

0: geregeld? Ga naar independer.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: voor 7. 20.000 euro. Aan de lijn is Saskia. Goedemiddag, Saskia.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Ik kreeg doorgefluisterd van de redactie dat jij zojuist in de tuin op je hoofd hebt gestaan. Saskia, ik ben maar een simpele jongen uit Hilversum. Waarom doet een volwassen vrouw in Saasveld dit vrijwillig?
1: Bijna. Nee, ik zei al, het was echt. Ik kom natuurlijk uit het mooie plaatsje Saasveld in Twente.
0: Ja.
1: En daar staan we op de kop in de tuin. En dat betekent gewoon dat je gewoon met een schop in de tuin staat. Alle plantjes eruit. En dat heet op de kop in de tuin.
0: Ja. Een soort dialect voor voorovergebogen op het land of werken vroeger, denk ik dan.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, oké. Okay. Hey, maar het echte harde speuren en werken begint nu natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nou, want... ja, speuren heb ik al gedaan, maar ja. Dus.
0: 20.000 euro. Ja, ja, ben jij dan die ene persoon die hem weg gaat kapen voor de neus van de anderen? Zullen we nog één keer de koffer openen en luisteren, Saskia?
1: Ja, helemaal prima.
0: Oké, let's go. Komt-ie aan.
2: Vet.
0: Nou, jij hebt gespeurd. Waar bestond dat speurwerk uit, Saskia?
1: Ja, het was gewoon... Ik dacht ook dat ik zei. Het kwam direct in me op. Dus ik ben ook niet meer van gedachten veranderd.
0: Oké. Dus je hebt haar alleen maar hier op 538 gehoord? Niet eens ook andere fragmenten gaan checken van haar online dan?
1: Nee, toevallig met mijn zoon vanmiddag er nog op had. Toen dacht ik van, dan weet ik het niet meer zo zeker. Maar nee, ik blijf altijd bij mijn keuze. En dan zien we wel.
0: Twentse nuchterheid noemen we dat. Saskia, ja. Ik wil van jou de naam uit koffer 7. Wie oh wie hoor jij?
1: Roos Redijk.
0: Roos Redijk, de styliste van Kopen Zonder Kijken.
1: Ja.
0: Ja. Ja, die stem hoef je dan niet te checken, want die is zo karakteristiek. Als je dat denkt, dan is het er gewoon.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ben je klaar voor 20.000 euro?
1: Ja, ik wel.
0: Daar gaan we!
3: Het antwoord is... fout.
0: Jammer, Sas.
1: Helaas.
0: Als daarvoor het meespelen, krijg je wel een prachtige reiskoffer van de Postcode Loterij. Dankjewel voor het meedoen en een mooie dag nog.
1: Dank je, eens gelijk.
0: Yes, hoi.
3: De 538 Stemmenjacht.
2: Let's go.

Jij en 538 samen door de werkdag heen. Welkom, leuk dat je erbij bent. Vandaag vrij zonnig en droog, morgen opnieuw droog. Eerst ook zonnig, laat op de dag wat kans op bewolking. Middagshowtijd, bijna Bas, Dylan en Iris hier. Ook direct My Friend komt eraan en nu DJ.

0: Direct en My Friend op jouw 538, waar je zometeen natuurlijk weer kans maakt op die lekkere 20.000 euro. De rondes voor de stemmenjacht gaan verder zometeen in de middagshow met Bas en Dylan, de herfstvakantie-editie. En natuurlijk is Iris er ook met het allerlaatste nieuws. Wat heb je zometeen, Iris?
1: Tot wanneer online bestellingen bij de Albert Heijn nog worden geannuleerd.
0: Verder muziek van Martin Garrix, Summer en Katy Perry.
2: Hey, ondernemer, het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
10: In de keuken alles ready.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Online bestellingen van Albert Heijn worden in ieder geval nog tot en met morgen geannuleerd. Klanten die al betaald hadden, krijgen hun geld terug. Wel zijn de distributiecentra vanmiddag weer mondjesmaat aan het werk gegaan. Maar sommige medewerkers werden ook nog naar huis gestuurd, want het is...
13: helemaal niet druk. Dus daarvoor moet ik eigenlijk tot 5:30 werken, maar ik kon al eerder gaan. Dus niks te doen nog niet. Maar het komt langzaam op gang.
17: Vooral houdbare producten worden nu weer aangevuld. Verse producten nog niet allemaal. Duurt misschien nog wel een week voordat alles weer gaat als vanouds. De advocaten van de oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen zijn teleurgesteld dat hij ook in hoger beroep is veroordeeld. Het Hof vindt zijn gedrag aanstootgevend en gevaarlijk. Hij zou namelijk hebben zitten masturberen achter het stuur.
18: Dergelijk gedrag is aanstootgevend en kan gevoelens van ongemak en schrik teweeg brengen bij andere verkeersdeelnemers.
17: Schuiling moet €250 boete betalen en dat is aangekomen als een mokerslag, zeggen zijn advocaten. In de gijzelingszaak van acteur Bas Muis is in hoger beroep 1,5 jaar cel geëist. Die straf is voor de man die Bas naar een huis lokte, hem daar vasthield, afperste en mishandelde. Zijn vriendin was erbij, maar greep niet in en kreeg daarom een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. En gemengde reacties op het verbod op het fokken van dolfijnen dat het kabinet vandaag aankondigde. Het dolfinarium in Harderwijk zegt dat het niet haalbaar is, omdat ze dan mannetjes en vrouwtjes uit elkaar moeten gaan houden, en dat is heel onnatuurlijk. Dierenorganisaties zijn blij met het verbod, maar maken zich wel zorgen om de achterblijvende dolfijnen. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, blijft het droog en is het rond de 10 graden. Morgen wordt het weer een zonnige dag en rond de 20 graden dan. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
19: Dan een verkeer, 45 vertragingen. Dit zijn ze vanaf... dit zijn de drie grootste, precies. Eentje op de A1 in de richting van Apeldoorn bij Stroe. 1:06 door een auto met pech. En op de A2 in de richting van Den Bosch bij Del. 31 minuten, ook daar door een auto met pech. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam. Daar...
20: Half uurtje
19: was het. Hij verspringt nu van mijn scherm. Dat betekent dat er dus nu een andere de grootste is.
20: Oh, nee.
19: Zal die ook even doen?
20: Nou, dat mag ik wel hopen, ja.
19: Ja, dat is A4 in de richting van Rotterdam bij de Keteltunnel. 37 minuten. En dat komt dan weer door een te hoog voertuig.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
23: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7.000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches are looking like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
27: 538.
28: De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 7.
30: Vet.
31: Weet jij al wie het is?
28: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
31: Druk op de knop in de 538-app.
32: Bas en Dylan.
19: Zijn we. Het is 3 minuten over 4. Een gloednieuwe middagshow is hier. Welkom.

0: 538, je hoorde Samber en Homewrecker.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Misschien zijn we wel op zoek naar jou. Zometeen in Zit er iemand te luisteren. Maar eerst, ja, ik moet het er toch even over hebben. Het is het gesprek van de dag. Moet het dolfinarium sluiten? Ja, dat komt omdat het kabinet een fokverbod wil voor dolfijnen in Nederland. Dat zou betekenen dat er geen nieuwe dolfijnen in het dolfinarium geboren mogen worden. Dus ja, de beesten zijn op den duur. Zijn ze op.
2: Ja, ze mogen daar nog wel dan wonen tot ze doodgaan. En dan is het uit met de pret.
0: Ja, het is een soort, hoe heet het ook alweer, een hospice-achtige situatie. Weet je, want ze weten gewoon, dit is het einde. En er gaat niks nieuws meer bij.
2: Maar is wel heel cru hoe je dit
0: maar
2: doet.
0: Maar zijn jullie ergens in de recente jaren nog geweest? Is het iets wat...
2: Ik ben nog nooit in het dolfinarium geweest.
0: Ik denk als kind ooit.
3: Oh, ik wel als kind. Ja, het zit er redelijk bij mij in de buurt. Dus als kind ben ik wel meerdere keren geweest, ja.
0: Als kind was het natuurlijk ook het was wel magisch.
3: Nou, waanzinnig. Ja. Die dolfijnenshows, dat vond ik echt fantastisch.
0: Ik heb alleen, zeg maar, het nieuws van de afgelopen jaren. Er is gewoon kantelpunt geweest in mijn beeld van het dolfinarium.
3: Ja, maar dat hebben we allemaal wel gehad, denk ik.
0: En dat, ja, nou, maar dat was voor mij een specifiek
3: moment.
0: Ach,
3: ik weet precies waar jij het over hebt.
2: Het bevredigen van de dolfijnen.
0: Oh. Precies. Er was op een gegeven moment was er een aflevering van Rambam op de NPO. Die waren namelijk, die waren stiekem naar binnen gegaan. Echt eventjes verzorger geworden. Hè? Gesolliciteerd, uiteindelijk daar aangenomen. En toen bleek op de verborgen camera dat die verzorgers daar dus de dolfijn. Ja, ik moet een beetje kuis zijn. Maar
2: ja, maar van plezier ervoor zagen.
0: Even doorheen lieten gieren, zeg maar.
2: Even door het vuistje.
0: Even door het vuistje. Ja. En dat bracht mij wel op het idee. Als dat dolfinarium straks dan... Ja, als dat stopt, wat moeten die mensen dan...
3: Nou.
0: In hemels... Ja, nee, maar als ze dat... Ja. En sterker nog, vandaag komt dat nieuws naar buiten. Eerste sollicitant, die stond hier al voor de deur.
2: Dat ben je niet.
0: Ja, dus ik vroeg even naar zijn kwaliteiten natuurlijk.
4: Ja, ik ben iemand, ik hou van aanpakken. Echt hands-on mentaliteit, zou je kunnen zeggen. Ik ben niet vies van een klusje. Goed met mijn handen. Echt even iemand die de boel lekker in beweging zet. Ik ga door tot de klant tevreden is. Ik heb oog voor de behoeften van de klant ook. Ze bleven in mijn geval altijd komen. Ik ken de kneepjes van het vak, zullen we maar zeggen. Ik heb sterke grip op zaken ook. 1-op-1, dat werkt voor mij het lekkerst. En ja, mocht je afvragen of ik betrouwbaar ben. Gevoelige zaken. Ze zijn bij mij in goede handen. Verder, ik verzamel graag data. Liefde in een bekertje.
0: Ja.
2: Goh, en dat hij zich dan bij 538 komt melden.
0: Ja, dat is ook bijzonder. Nee, dan vraag je dus ook nog even naar die referenties.
4: Referenties? 22 heb ik er. Maar die praten wel alleen maar in van die klikgeluiden.

jij ooit een bijna doodervaring gehad? Dan zijn we zo meteen op zoek naar je. Zit er iemand te luisteren die ooit een bijna doodervaring heeft gehad? 0909 30538. Bel eventjes of stuur een gratis berichtje in de app.

0: ooit een bijna doodervaring heeft gehad. Allemaal naar aanleiding van het nieuwsbericht dat er in Frankrijk een lichaam 14 jaar in een mortuarium heeft gelegen. Daar heeft die persoon wel iets meer dan een bijna doodervaring gehad, denk ik. Die ja, er al even.
1: Maar we vonden het zo cru om te vragen of iemand zat te luisteren die wel eens 14 jaar dood in een mortuarium heeft gelegen.
0: Die kans is redelijk klein. Maar daarom dus de vraag, zit er iemand te luisteren die ooit een bijna doodervaring heeft gehad? Pak even je telefoon 0909-3000-538. Of stuur even een berichtje in de 538-app. Het is doodsimpel. Doodsimpel leuk. 0909-3000-538 of de app. Laat het even weten. Dan spreken we je zo meteen. En zo ook het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Waarom Harry Styles ervoor zorgde dat de prijzen in ons land stegen.
3: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
11: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
12: een duet.
11: Oh ja.
12: Ik ben ook zwanger.
11: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
13: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
16: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
16: Fair enough.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantie.

0: Deals op socialdeal.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Het 538 Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
9: Vanavond blijft het droog. Ook morgen is het een lekkere dag voor deze tijd van het jaar. Het is dan rond de 20 graden.
10: En dan het verkeer, 69 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A7 in de richting van Groningen bij Tijnje, 44 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Oosterhout, 36 minuten door een vrachtwagen met pech. En de A58 tussen Eindhoven en Tilburg bij Moergestel, 43 minuten. En dan... belangrijkste nieuws van deze middag krijg je van Iris Schut.
11: Goedemiddag. Albert Heijn heeft vandaag het werk in de distributiecentra weer op gang gebracht. Ze konden bezorgers op pad met vooral de houdbare producten om die weer snel aan te vullen in de supermarkten. Voor de verse afdelingen is er meer tijd nodig. En bezorgen van boodschappen bij klanten gebeurt nog niet. Online bestellingen worden in ieder geval nog tot en met morgen geannuleerd. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, moet ook in hoger beroep een boete betalen voor masturberen achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur die hij inhaalde op de A7 zag het allemaal gebeuren. Zelf zegt Schuiling dat hij last had van zijn buik, maar dat gelooft het Hof niet. De boete is net zo hoog als hij eerder al van de rechter had gekregen en dat is €250. De Britse acteur en komiek Russell Brand was een seksueel roofdier. Dat zei de aanklager in de misbruikzaak tegen hem, die is begonnen. Russell staat terecht voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen tussen 1999 en 2009. Russell Brand ontkent alles. Op de WK baanwielrennen in Shanghai hadden de Nederlanders een goede dag. Op de teamsprint pakten Harry Lafrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg voor de 7e keer in 8 jaar de titel. En bij de dames werd Lorena Wiebes voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel Scratch. En de concertreeks van Harry Styles in Amsterdam heeft de inflatie aangejaagd in ons land. Hij gaf natuurlijk 10 concerten in mei. Die waren de enige op het Europese vasteland. Dus al die buitenlandse fans kwamen ook hier naartoe. Die Harryflatie kwam vooral door hun. Want zij...
10: Harryflatie?
11: Ja, zo wordt het dan genoemd.
10: Oh, dit is niet van jou. Dit komt niet uit jou.
11: Nee, zo wordt het. Die term wordt er dan aan gehangen. Ja. Hotels die gooiden de prijzen voor overnachtingen omhoog. En de fans gaven natuurlijk veel meer uit aan bijvoorbeeld eten, drinken en vervoer. Tijdens een bezoekje gaven ze gemiddeld €300 tot €400 uit. Afgezien van de concertkaartjes en de reiskosten. De inflatie werd natuurlijk ook nog aangejaagd door de sterk gestegen prijzen voor benzine, vliegtickets en zo. Ja,
9: Oasis kwam terug vorig jaar. De band Oasis, die hadden hun reunieshows. Wat is het? 2009 gingen ze uit elkaar. En nu gingen ze weer wat shows spelen, maar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. En toen had ik tickets voor Manchester, want daar komen ze vandaan. Ik dacht, dat is een iconische grond voor een reunie. Maar dat was gewoon meteen niet te betalen. Vliegtickets gingen door het dak. Hotels kosten gewoon €800 voor een weekend. Ik moest naar Leeds vliegen. En dan met de trein naar Huddersfield. En dan vanaf Huddersfield met een georganiseerde busreis naar Manchester. En s'avonds weer terug. Omdat ik de kosten een beetje te druk. Het was geen doel.
10: Op YouTube. Het is goed. Ben jij niet naar Harry Styles geweest ook?
11: Ja, maar, maar een paar jaar geleden. De eerste keer dat ik kwam.
10: Ja. Oh ja. Ja. Ja. Maar is dat leuk dat je dan in Amsterdam...
9: Punt.
11: Nee,
10: heel leuk. Maar is het leuk dat je dan tussen allemaal fans uit het buitenland staat?
11: Het was niet normaal, die sfeer daar.
10: Ja,
11: echt heel leuk.
10: Want ik ben één keer... Dat moet een toren in het oog zijn bij mijn vriend Dylan Boet. Ik ben een keer bij een concert van Liam Gallagher geweest.
9: De zanger van Oasis.
10: De zanger van Oasis. En dat was in Amsterdam. Ik denk ook in de Ziggo.
9: Klopt.
10: Dat was in in de Ziggo. En daar waren alleen maar Britten. Nou, en ik was, ja, ik ben dan al niet op mijn plek. Ik ben niet zoals jij. Maar toen dacht ik echt, ja, maar ja, goed. Ik ben nu niet meer in Amsterdam.
11: Die zijn toch gezellig?
10: Maar die waren totaal lijp. Allemaal ja, kotsen om me heen. Oh. En dingen en zo. Het was echt, zeg maar, het Britst mogelijk.
3: Ja, nou ja, en het kan mij niet Britst genoeg.
10: Nee,
3: geweldig.
10: Is, ja.
3: Mijn droom de avond heb jij beleefd.
10: Nee, ik zie soms wat jij eet in de ochtend. Ja, dat
12: 5, 3, 8. Bas en Dylan.
3: Lekker witte bonen in tomatensaus met een worstie.
10: Gadver.

0: Stella Lefty. Jorde Brasten.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: Ja, die stem hadden we wel herkend. De stem van Stella Lefty.
3: Ja, ja, zeker weten.
2: De grote vraag is, welke stem zit er in koffer 7? In Stemmenjacht is op dit moment 20.000 euro waard.
3: Echt bizar. Jury.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Jij zit op de twijfelstoel vandaag.
4: Ik zit een beetje op de twijfelstoel vandaag, klopt, ja.
2: En wat doet je twijfelen?
4: Ik heb een stem in mijn hoofd. En die had ik al in mijn hoofd. En die heb ik toen ook... die wilde ik eigenlijk gaan brengen. En toen ben ik toch een beetje gaan rondzoeken. Er moet wel een connectie zijn met 538 ook. Is die er ook? En de stem die ik ga noemen heeft toch iets meer connectie met 538. Dus ik ga daar...
3: Maar moet dat? Dat hoeft helemaal niet, toch? Per se, als in...
4: Dat hoeft ook niet. Maar
3: we hebben ook wel eens sporters gehoord die ik nog nooit aan de telefoon heb gehad.
4: Maar ja, goed, nee, dat is waar.
3: Artiesten of zo, ja. Oké, we luisteren even naar de opgave.
5: Okay. Vet.
3: Ja, ja, ja. Zit jij ook op het terrein van jonge vrouw?
4: Ja, ik zit wel in die hoek, ja.
2: En voor Stemmenjacht?
3: Nee, vertel, wie denk jij dat we zoeken?
4: Ik denk dat het Hanna May is.
3: Oh ja. Hanna May, oké. Vind ik die gek? Ja, zou kunnen. Een jonge vrouw, ja, zie je wel. We vragen het aan de jury.
1: Het antwoord

0: dit?
1: Lang wachten. Maar
0: waarom duurt het zo lang? Ik voel helemaal zo dat gevoel van dat je in een achtbaan zit en dat dan helemaal zo je ballen in je buik zitten. Dat voelde ik
1: helemaal.
0: Het was helaas niet goed.
2: Weet welke hoe jij erbij
0: zit. Ja.
1: Heerlijk.
0: Als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ja, dank. En probeer het nog een keer.
1: Yes, ga ik doen. Mooie uitzending.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Dat is precies wat je moet doen. 538.nl of ga naar de app. Dit is Jamie.

0: Zometeen spelen we kip of ei. Maak je kans op een fantastisch 538 prijzenpakket. Super simpel spelletje, maar eerst. Hebben we je gevraagd, zit er iemand te luisteren die ooit een bijna doodervaring heeft gehad? En Liesbeth?
1: Ja?
0: Van jou kunnen we wel stellen dat het een bijna doodervaring was.
1: Ja, bij alles wat ik ervan weet heb ervaren wel, ja.
2: Ja. Het gebeurde bij een operatie, geloof ik, hè? Kan je ons wat daar meer over vertellen?
1: Ja, ik ging naar het ziekenhuis, belandde op de spoedeisende hulp. Uiteindelijk met een geperforeerde blinde darm, zo bleek. Maar dat wisten we toen nog niet. En het duurde heel lang voordat ze konden vinden wat het precies was. En ik was eigenlijk, al aan het wegzakken. Ik was in ieder geval niet meer zo bewust van wat er allemaal om me heen gebeurde. En terwijl ik op de operatietafel lag, werd ik soort van getrokken door de klok. Vraag me niet waarom. En dat beeld van de klok veranderde in een gezicht. Heel vriendelijk. Die me uitnodigde om mee te komen. En ik zag mezelf dus. Mijn lijf zag ik, mijn lichaam zag ik op de OK-tafel liggen. En ik ging eigenlijk steeds verder uit mijn lichaam.
0: Ja, wat bizar.
1: Achter deze persoon aan.
0: Het is zo raar dat altijd als mensen hierover praten, ik vind het echt bijster interessant, ik kan daar echt uren over horen, maar dan hoor je altijd dezelfde soort verhalen. Er is altijd iemand in de kamer, of er is altijd een tunnel, of er, zeg maar, je gaat ook altijd naar boven uit je lichaam. Dat is gewoon een ervaring die alle mensen hebben. Maar wist je op dat moment ook echt, of dacht je te weten, dat je dood zou gaan?
1: Nee, dat wist ik niet. Maar dit gevoel, zeg maar, van uit mijn lichaam en niet meer in mijn lichaam, dat kende ik wel heel goed. Ja. En ook de plek waar ik naartoe ging, voelde voor mij niet vreemd of angstig of heel vertrouwd.
2: Wat was die plek precies?
1: Ja, dat is natuurlijk ook iets wat wij waar we soort van woorden aan moeten geven om het te kunnen snappen. Mm-hmm. Maar het paradijs, de hemel, in ieder geval een hele prachtige, rustige, serene plek.
0: Maar heeft dat, heeft dat dingen voor je veranderd? Want ik kan me voorstellen, veel mensen hebben angst voor de dood. Nou, je hebt echt op het randje gestaan, je bent er gelukkig nog, maar ben je er anders naar gaan kijken?
1: Nou, angst voor de dood heb ik niet. Ik ben anders naar het leven gaan kijken. Dus de beleving, het leven zelf.
0: Ja.
1: Ik had op dat moment 3 kleine kinderen en daarna heb ik er nog eentje gekregen. Ik stond volop in het leven en eigenlijk wat er daarna met mij gebeurde was eigenlijk nog veel heftiger dan die hele ervaring. Want ik wilde terug.
0: Oh,
1: ik wilde niet, zeg maar, omdat het zo'n prachtig mooi gevoel was.
0: Okay. Maar ben je inmiddels, jij bent helemaal hersteld en ben je inmiddels helemaal content met hoe het leven is?
1: Nu?
0: Ja?
1: Jazeker, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen, maar
2: wel heel fijn dat het nu weer beter is.
0: Dank voor het vertellen.
2: Ah, inderdaad,
0: dat je zo open wilde vertellen op de radio, heel mooi.
1: Ja, heel graag gedaan.

0: 538 met Kensington en Stay. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje. Dat hebben we even geleend uit onze avondshow. Het heet Kip of Ei. En het is doodsimpel. Je krijgt twee opties. De vraag is dan, welk van de twee bestond eerder? Het vandaag.
1: De Elfstedentocht of de Nijmeegse Vierdaagse? Je kan je antwoord insturen via de app van 538 of via 538.nl/kipofei. Daar maak je extra kans op de 538 sokken. Dus kom maar door, app van 538 of 538.nl/kipofei. Wat was er eerder, de Elfstedentocht of de Nijmeegse Vierdaagse?
0: Zometeen het nieuws met Iris, wat heb je?
2: Of het dolfinarium open kan blijven nu er een fokverbod voor dolfijnen komt.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: 538 Nieuws.
6: 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Een stichting in Amsterdam die kwetsbare jongeren bijstaat is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Justitie bevestigt dat na berichtgeving van de Telegraaf. Ze krijgen ook geld van de gemeente en dus heeft een wethouder om opheldering gevraagd. In mei werden al 6 mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van tenminste 38 miljoen euro. Eén van hen zit nog vast. Het herstel van paus Leo verloopt volgens verwachting, dat zegt het Vaticaan. Hij heeft longkanker en gisteren is hij geopereerd. Een deel van zijn rechterlong werd toen verwijderd. Gelovigen zijn bezorgd, maar inmiddels loopt hij weer rond in het ziekenhuis en eet hij ook weer normaal. Zelf denkt hij dat hij een week nodig heeft om te herstellen. In de provincie Groningen komt waarschijnlijk een spoeddebat over het werelderfgoedcentrum in de Waddenzee. Er zit nu onder meer de zeehondenopvang in, die eerder in Pieterburen zat. Het centrum komt miljoenen tekort door tegenvallende bouwkosten en bezoekersaantallen. Sinds gisteren komen er wel veel donaties binnen. Zorgen zijn er ook in Harderwijk, maar dan over het dolfinarium. Het kabinet wil namelijk een fokverbod voor dolfijnen invoeren. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het dolfinarium moet verdwijnen. Dat zegt staatssecretaris Erkens tegen Hart van Nederland.
8: Het dolfinarium blijft gewoon open. Dit is ook geen beleid dat gericht is tegen het dolfinarium. En het dolfinarium krijgt ook door de route die wij kiezen ruim de tijd om inderdaad de attracties aan te passen en te kijken naar een ander verdienmodel, zodat die mooie trekpleister in Harderwijk wel behouden kan blijven.
7: Maar het kabinet vindt dolfijnen niet geschikt om in gevangenschap te houden. De dolfijnen die er al zijn, mogen er wel blijven. Krijg je nog het weer, blijft droog en het is rond de 10 graden vannacht. Morgen wordt het weer een zonnige dag en rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
9: Ik zou toch na die uitzending van Rambam ooit het dolfinarium niet per se een trekpleister noemen. Dat vind ik toch echt. Oh. Ja. Nou, goed. Het verkeer. 75 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. A1 in de richting van Apeldoorn bij Stroe. Sorry.
10: Ik krijg nu die beelden ook niet meer van mijn Netflix.
9: Nee, vervelend. Zo'n rare puntige dingetje. Nou, goed. A1 in de richting van Apeldoorn bij Stroe. 44 minuten. En de A15 in de richting van Nijmegen bij de brug over de Linge. 45 minuten door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum bij Oosterhout Oost. 35 minuten door een vrachtwagen met pech. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister-app.
11: Hé, hey joh, hij is weer terug.
12: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
11: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
13: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Het zijn de grandioze Grando weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: 538. De 538 stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 7.
19: Vet.
18: Weet jij al wie het is?
17: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
18: Druk op de knop in de 538 app.
20: Bas en
9: Dylan. Met zometeen de uitslag van kip of ei.
21: Wat was er eerder, de Elfstedentocht of de...

0: Wat was er eerder? De Elfstedentocht of de Nijmeegse Vierdaagse?
1: Christian.
2: Ja.
1: Hallo.
2: Goedemiddag.
1: Jij hebt gewoon een Elfstedentocht meegemaakt van dichtbij.
2: Ja, ook nog, ja.
1: Want hoe zit dat?
2: Nou, dat zijn mooie jaartjes geleden, dat wel. Ik woon in Leeuwarden. Vlakbij de start-finish zelfs. Het is eigenlijk...
0: Thuiswedstrijd.
2: Toen is wel eens meegemaakt.
1: Ja. En nu we allemaal van die warme winters hebben, heb je nog verwachting dat het nog een keer gaat gebeuren? Of denk jij...
2: Het is meer een hoop dan een verwachting, ja.
0: Sta je bij -5 al te prikken? Voorzichtig.
2: Ja. Nou, ik niet. Dat laat ik een andere over.
0: Oh ja, okay, heel goed.
1: Maar vind je het zelf niet eng om het ijs op te gaan? Want je hebt hem niet zelf gereden, toch? Of wel?
2: Nee, ik heb hem niet zelf gereden, nee. Maar... nee, zelf het ijs op gaan vind ik niet eng. Ik zal niet een topschaatser zijn, dat moet ik ook wel toekennen. De kinderen schaatsen beter dan mij.
1: Ja, ik vind maar niks.
0: Zo niet?
1: Ik heb te veel filmpjes gezien van mensen die zo'n wak en dan zo onder het ijs...
0: Oh, die dan onder het ijs als de Rayon Hoven zegt, ik die hon, dan mag je wel verwachten dat je niet in het ijs zakt, toch?
1: Ja, dat is wel goed. Vraag is dit, was er eerder Elfstedentocht of de Nijmeegse Vierdaagse? En wij duiken even de geschiedenis in. En laten we dan eens starten met de Elfstedentocht. De eerste officiële tocht die werd georganiseerd door Friese schaatsliefhebbers. Route die ging langs 11 Friese steden met start en finish in Leeuwarden, vlakbij het huis van kandidaat Christian dus. En het leukste van de tocht is eigenlijk de koek en zoopie na de rit. Tenminste, dat denk ik. Want dat stuk lijkt me heel leuk. De tocht is sinds de eerste editie slechts 15 keer verreden. Dat is helemaal niet vaak. En dan de Nijmeegse Vierdaagse. Die onze Dylan hier, die heeft hem gewoon gelopen afgelopen jaar. Geheel boven verwachting.
0: 54 kilometer, hè?
1: Ja. Het evenement begon als militaire oefenmars om de conditie van soldaten te verbeteren. En bij de eerste editie deden slechts 306 mensen mee. Vertel, wat was er eerder?
2: Nou, mijn idee is de Elfstedentocht, maar...
0: Vullen we dat in? De Elfstedentocht komt uit 1909. En de Nijmeegse Vierdaagse ook. Maar de grote vraag is, welke was dan eerder? Qua datum 2 januari voor de Elfstedentocht. Ja, dat kan bijna niet anders. 1 september voor de Vierdaagse. Ja! Dus de Elfstedentocht was eerder.
1: Gefeliciteerd, Christian. Ja. Je wint een 538 prijzenpakket.

0: Martin Garrix en This Dream of You. Het is de middagshow 538 met binnen nu in 30 seconden Direct and Times Are Changing. Na een klein intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
2: Quinty Trustful zegt dat ze niet van onverwachts bezoek houdt. Wat is het toppunt van onverwachts bezoek? Dat de pakketbezorger tussen 12 en 2 zou komen en hij echt tussen 12 en 2 voor de deur staat.
1: Het antwoord is

0: middagshow voor de woensdag. Je hoorde Direct and Times Are Changing. Zometeen een nieuwe ronde, 538 Stemmenjacht, waar je kans maakt op 20.000 euro. Als je weet te raden wie de stem is die we zoeken, dan is het geld voor jou. Dus meld je even aan 538.nl of doe het in de app. En zometeen ook het nieuws van Iris. Wat heb je?
1: In welke supermarkt je de goedkoopste boodschappen doet.
2: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
3: Ja, oh, ik ben heel blij.
4: Oh my god,
3: yeah.
2: €15.000.
4: Ja, ja.
5: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
2: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je €20.000.
5: Druk op de knop in de 538-app.
2: En meld je aan voor...
1: welke supermarkt je de goedkoopste boodschappen doet.
2: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
3: Ja, oh, ik ben heel blij.
4: Oh my god,
3: yeah.
2: 15.000 euro.
4: Ja, ja.
5: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
2: De 538.

0: Hey, kerel, ben je er al?
1: Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
5: Maak er een

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches sound looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
7: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
10: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Minuutje over 5:30, 538 met het weerbericht. Vanavond blijft het droog, ook morgen een lekkere dag voor deze...

0: Het is dan zo'n 20 graden. Het verkeer 78 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam bij de Ypenbrug. Nee, bij Ypenburg precies. 46 minuten door een ongeluk. En op de A12 in de richting van Oude Rijn bij Nieuwegein. 26 minuten door een ongeluk. A29 in de richting van Rotterdam bij Numansdorp. 28 minuten door een auto met pech. En de flitsers in de Flitsmeister app. Het is de middagshow. Belangrijkste nieuws van deze middag krijg je van Iris Schut.
1: Goedemiddag. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident, waardoor er al dagen van alles niet werkt in de supermarkt. Justitie bevestigt bij het AD dat er nog geen strafrechtelijk onderzoek loopt. Het kan drie dingen betekenen. Of het was niet het werk van criminelen en het was een interne menselijke fout. Of er lopen nog onderhandelingsgesprekken met mogelijke daders. Of ze hebben gewoon zelf nog steeds geen idee wat er nou precies aan de hand is. De gasprijs is op het hoogste niveau in jaren. Die steeg naar meer dan €87 per megawattuur. Dat is veel meer dan in september, toen de prijs ook al flink was gestegen. De laatste keer dat de prijs zo hoog lag was na de Russische inval in Oekraïne. En de gijzelingszaak van acteur Bas Muis is in hoger beroep 1,5 jaar cel geëist. Die straf is voor de man die Bas naar zijn huis lokte, hem daar vasthield, afperste en mishandelde. Zijn vriendin was erbij, maar greep niet in. Daarom kreeg zij een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur. Je hebt de beelden misschien inmiddels wel gezien van een man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten nadat hij in het tijgerverblijf klom. Zijn familie heeft nu gereageerd en zegt dat hij mentale problemen had. President Trump die deelde vandaag een AI-video waarin te zien is dat hij ook met een tijger speelt. Met daarbij de tekst: bemoei je nooit met de natuur. Nou, de familie is helemaal niet blij met dat filmpje en ze roepen sowieso op om de beelden vanuit die dierentuin niet meer te delen, omdat ze dat extra verdriet doet.
0: Donald Trump is echt het uitgelezen voorbeeld van dat boomers en AI niet samengaan. Dat is toch echt.
2: Maar hij maakt het toch niet zelf?
0: Nee, waarschijnlijk niet. Maar er zit ongetwijfeld ook een boomer. Dat is toch zo. Kijk, loop gewoon even één keer over de markt en zie wat voor posters er overal hangen. En dat je echt denkt, ja, je moet alsnog wel iets kunnen, snap je? Gewoon even lekker prompten. Even dat prompten een beetje goed schrijven.
2: Want de omschrijving voor ChatGPT, zeg maar.
0: Ja, precies.
2: Niet maak een poster, want dan krijg je die krassen waar dan zo'n tekst op staat.
0: Ja, de hele tijd. Overal dat exactzelfde lettertype. Want hij maakt natuurlijk gewoon van alles wat je vraagt, maakt hij het perfecte gemiddelde. Dus je krijgt allemaal dezelfde posters met van die druipende hamburgers en zo. Ja, dan hebben zij gewoon gevraagd: zet Donald Trump in een tijgerkooi neer.
1: Gaan we nog even terug naar de supermarkt, jongens. Want als je goedkoop boodschappen wil doen, kun je de Albert Heijn sowieso maar beter overslaan. Het prijsverschil tussen supermarkten in ons land loopt bij huismerken op tot ruim een kwart, blijkt uit nieuw onderzoek van alle supers. Aldi en Dirk zijn het goedkoopst bij de huismerken. Voor A-merken wint de DK-markt. Daarna komen Vomar en Dirk. Albert Heijn en Jumbo zijn het duurst in beide categorieën. En voor goedkope huismerken moet je ook niet bij de plus zijn.
0: Ja, het verschil is gigantisch. Het is gigantisch. Ja. Ik heb het dichtste bij mijn huis, heb ik een Dirk. Nou, daar ga ik dan heen voor de boodschappen. En dan, daar is nog geen inflatie. Dat bestaat nog niet. Die hebben die hele boot gemist. Die hebben geen internet ook daarbinnen. Dus ik denk dat ze het gewoon niet kunnen zien of zo.
2: Dat is maar, wel echt waar.
0: Ja, dat is echt zo. Dan moet je echt inloggen op de wifi om dan ergens een recept te kunnen opzoeken. Verschrikkelijk. Maar goed, ja, dan ga je naar de Albert Heijn en dan denk je, dit soort producten zijn er ook. Ja, en dan ga je daar ook wel voor betalen. Maar ja, dat is af en toe dan ook wel lekker.
1: In ja, dat is waar.
0: Dat ik denk van, er bestaan wel kappertjes.
2: Maar heeft Dirk aanbiedingen?
0: Ja, wel zeker.
2: Dit is toch zo'n supermarkt die doet geen aanbiedingen, want die zeggen bij ons altijd de laatste.
1: Ja, de Lidl doet dat.
2: Oh, echt?
1: De Lidl is trouwens niet opgenomen in het onderzoek, moet ik er even bij zeggen. En de Netto-Rama zie je de laatste tijd ook veel en die zat ook niet in dit onderzoek.
0: Maar ik vind het wel opvallend.
1: Ja, daar hebben ze niet genoeg data van. Oh. Dus konden ze niet
0: die hadden
1: vergelijken.
0: Niet genoeg spullen in de winkel. Nee, maar jij zegt de Aldi, die hoort dus wel bij de goedkopere. Want je hoort daar altijd die mythe over, dat zij door alles in kartonnen dozen te zetten heel erg goedkoop voelen, maar dat dan niet is. Maar dat is dus wel.
1: Bij de Aldi ben je voor huismerken het goedkoopste uit. Net als bij de Dirk.
2: Oh,
0: ja. Dankjewel, Jens. 538. Bas en Dylan. Zometeen Ed Sheeran, Justin Bieber en eerst Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: 538, stemmenjacht.
1: Oi.
2: Wat moet dat lekker zijn? 20.000 euro.
1: Oh man, ik kan er alleen maar van dromen.
2: Ja.
1: Toch?
2: Nou, dus ik, maar hoe lekker gewoon dat je dat ineens hebt. Kun je allemaal dingen van kopen.
1: Ik heb denk ik nog nooit 20.000 euro op mijn rekening gehad.
2: Nog nooit?
1: Nee. Op mijn rekening? Nee.
2: Dit is je kans.
1: Jij denkt natuurlijk bij jezelf, heb jij iets verkeerd gedaan in de salarishonderhandeling?
2: Nee. Maar goed, ik wilde zeggen, doe mee, maar dat gaat niet.
1: Nee,
2: want
1: helaas.
2: We hebben Melissa aan de telefoon. Hallo Melissa.
3: Hi, hallo.
2: Heb jij dat ooit op de rekening zien staan?
3: Niet op de lopende rekening.
2: Nee, precies. Dat is, dat zou met dit wel kunnen. Heb je het? Ja, zeg maar, het is extra geld. Beetje girl math. Zegt, anders had ik het niet gehad, dus je kan er meteen iets van kopen.
3: Ja, precies.
1: Heeft het een bestemming of denk je van, ik zie het wel?
3: Wij zijn in april ouders geworden van ons eerste dochtertje. Dat brengt wel nog wat kosten met
2: geleden. Ja, dat is allemaal duur, hè? Dat is echt ongelooflijk. Dan moet je een kinderwagen kopen.
1: Wat denk je van luiers?
2: Luiers.
1: Dat zijn gewoon dingen die je weggooit.
2: Ja.
1: Wij luisteren even naar de stem.
4: Vet.
2: Het is zo'n herkenbare stem. Maar wie is het? Dat is de grote vraag. Weet jij het?
3: Ik denk dat het Nina Waring is.
2: Nina Waring. Dat is de vriendin van Calvijn.
1: Ja. Maker van de Vrouw Mibo podcast.
2: Ja.
1: Dus de stem is vaak te horen. En zelfs in het theater. Waar ze samen met Iris en Dinges...
2: Sophie Mulder, excuus.
1: Ja,
2: Iris en Dinges. Is het Dinges? Nee, niet Dinges.
1: We gaan even luisteren. 20.000 euro is het Nina Waring.
0: Het antwoord is... fout.
2: Shit, is het toch Dinges?
1: Hou op. Ik ken dat wel wat erg.
2: Melissa, helaas, het is niet goed.
3: Ja, helaas, jammer.
2: Maar je krijgt van ons wel een bedankje voor het meespelen. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Nou, helemaal super.
2: Dankjewel.
0: De 538 Stemmenjacht.
5: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: 538, Jordan Sommieu en Feels.
1: 538. Bas
0: en Dylan. Aangenaam, het zijn Bas en Dylan. Normaaliter in de avondshow van 538 vanaf 9 uur. Deze week even op de plek van Frank en Iron in de vakantie. We dachten, we moeten eventjes terug naar de dingen die gebeurd zijn in de show. We hadden laatst namelijk echt, nou ja, een bijster goede vraag, al zeggen we het zelf. Wat is er in hemelsnaam gebeurd met de acteurs uit onze jeugd? De film Lang leven de koningin. Tiwa Tosijn, hoofdrolspeelster, die is dan nu cosmetisch arts. Echt een met dikke lippen. Als in, niet zij per se, maar gewoon dat ze dikke lippen maakt en zo.
2: Favorietje van mezelf, het paard van Sinterklaas, Vicky Wong. Die zei dan rot Sinterklaas, daar moest ik altijd om huilen. Gespeeld door Abby Tam, die is nu senior consultant, specialized in impact measurement and management and ESG risk management.
3: Oh, gaaf.
0: Dat is wel iets anders.
2: Lepel, dat was een van mijn favorieten. Lepel, die bleek geen lepel te heten, maar pellen. Joep Truij is nu kunstenaar. Voor mij zag ik op zijn Instagram dat hij ook allemaal dingen voor Chef deed en zo.
0: Oh, ja. Dat Abeltje kennen we ook nog wel, toch?
2: Ricky van Gastel.
0: Het laatste wat we konden vinden is dat hij in een tapasbar van zijn vader lijkt te werken.
3: Ja. Madelief, kijken jullie dat vroeger ook al? Madelief, waar ga je heen? Oh. De actrice heette ook Madelief. En die is nu docent Latijn. Dat verzin je toch niet?
2: Toet. Van Toet en Henkie van Volder. Dat is June Ann van Asten Heidsma. En die is nu, hou je vast, holistisch therapeut voor mensen en paarden.
0: Ja, echt? Je zou toch op paardentherapie gaan en dat je een keer kijkt en dat je denkt...
2: Toet van Toet en Henkie.
0: Meer van de avondshow check je op de socials 538 Avondshow. Onder andere wat voor cadeau we hebben gegeven voor het zwangerschapsverlof van Eva.

0: Wanneer is iets nou een Limburgse fly en wanneer niet?
1: Als het uit Limburg komt, zal het wel een Limburgse fly zijn, toch?
0: Ja, maar je hebt toch altijd... Waar stopt taart? Waar wordt dat dan Limburgse fly? Oh. Is een taart die in Limburg is gemaakt meteen een fly? Dat denk ik niet.
1: Nee, want een taart is geen fly.
0: Ja. Vandaag is de prijs uitgereikt voor allerbeste Limburgse fly ter wereld. En we hebben zometeen... We hebben gewoon de gelukkige bakker aan de telefoon zo. Verder, het nieuws van Iris, wat heb je?
2: Wat Gianni Infantino nu weer heeft bedacht om zijn tegenstanders binnen de FIFA tevreden te houden.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
10: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
16: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
17: In de keuken alles ready.
16: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op bank.

0: matrassen, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl,

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident. Er loopt dus ook nog geen strafrechtelijk onderzoek. Dat bevestigt justitie aan het AD. Het kan betekenen dat het een menselijke fout was, dat ze nog aan het onderhandelen zijn met de hackers, of dat ze nog geen flauw idee hebben wat nou de oorzaak is. Inmiddels worden de houdbare producten weer aangevuld in de supermarkten. De verse hopen ze vanaf morgen weer te leveren. Voor de dodelijke schietpartij deze zomer tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn nog 3 jongens opgepakt. Ze komen allemaal uit de omgeving van Hoorn. Bij de schietpartij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Begin van de week werden al 2 jongens uit Hoorn en Amsterdam aangehouden. De NPO is en blijft met alle partijen in gesprek over deelname aan het Songfestival, zegt een woordvoerder naar de brandbrief die 400 medewerkers hebben gestuurd naar bestuur. Ze willen dat de NPO zich terugtrekt nu Israël gewoon weer meedoet. De NPO wil er verder niks over zeggen. En Gianni Infantino gaat morgen een ontwikkelingsplan van zeker 5,7 miljard euro op tafel leggen bij de FIFA-vergadering. Het is een zoethoudertje voor zijn tegenstanders binnen de bond. Het is de eerste keer sinds een omstreden WK-plan dat ze samenkomen. Sommige leden willen Infantino nog steeds weg hebben om dat plan. Maar hiermee hoopt hij in maart toch weer gewoon te worden herkozen als voorzitter. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het droog en is het rond de 10 graden. Morgen wordt het weer een zonnige dag en rond de 20 graden. En tot zover 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
6: Ik vind het zo verwarrend, rond de 20 graden. Ik heb alle truien alweer in mijn dagelijkse kast gelegd. Echt, hè? Zeg maar, dan sta ik met die trui in de hand en dan ben ik na 10 minuten weer aan het gutsen. Het is even, het speelt met voorspelbaarheid. Het verkeer, 45 vertragingen, dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A2 in de richting van Den Bosch bij Zaltbommel, 59 minuten. En op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam bij Ippenburg 1 uur en 20 minuten, ook daar door een ongeluk. A50 Os Eindhoven bij Eerde 43 minuten verlies je daar. En de flitsers in de Flitsmeister.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Kijk eens, schat, hier is je thee.
9: Ah, heerlijk.
8: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
9: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
10: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
13: pearl. 538. De 538
14: Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 7.
15: Vet.
14: Weet jij al wie het is?
13: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
14: Druk op de knop in de 538-app.
16: Bas en Dylan.
6: Zijn we. Het is een paar minuten over 6. We gaan het zo meteen even hebben over vlaaien.
17: Dit is best.

0: Wanneer is iets een Limburgse vlaai en wanneer niet?
1: Als het Limburg komt, is het een Limburgse vlaai en anders niet.
0: Ja, nee, maar is dat zo? Als je in de supermarkt een vlaai koopt en er staat Limburgse vlaai op, is het dan wel een Limburgse vlaai? Nou, heel veel vragen heb ik. Om het antwoord op die vragen even duidelijk te maken, steekt de provincie Limburg een ton in een campagne. En dat toevallig op de dag dat ook de prijs voor de beste Limburgse vlaai is uitgereikt. Dus, aan de lijn, bakker Rick Meerveld van bakker Hagedoren uit Hoensbroek. Want hij heeft die prijs gewonnen! Ja. Rick.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Wat een enorme eer moet dat zijn.
2: Ja, dat is in Limburgs land is dat zeker een grote eer om deze prijs te winnen.
0: Waar heb je hem specifiek mee gewonnen? Is dat één specifieke vlaai of is dat alle vlaaien die jullie hebben?
2: Nee. We krijgen van de jury twee soorten vlaaien die we moeten bakken. Dat moeten alle bakkers doen. En die worden ingezonden. Die worden door een onafhankelijke jury gekeurd op een aantal specifieke eisen. De puntentelling daarvan wordt opgeteld. En uiteindelijk komt daar een totaalscore uit. En dus een winnaar. En dat zijn wij.
3: En welke twee vlaaien zijn dat dan, soorten?
2: Dat gaat om de kruiswesse schuim en de appeltoeslag. Een appelvlaam en een deksel.
0: Oh, appelvlaam. Oh, dat is zo'n dichte.
2: Dat is inderdaad zo'n dichte.
0: En er zit dan soms nog een hartje of zo, toch? In het midden.
2: Wat dan ja, wij hadden in dit geval een rondje erin geknipt, rondje. Inderdaad. Maar ja, het klopt inderdaad. Er zit meestal een gat in.
0: Maar dan is er dus niemand aan wie we beter kunnen vragen. Wat maakt een Limburgse vlaai een Limburgse vlaai?
2: Nou ja, goed, dat zijn nou toch wel de specifieke eisen. Hij mag niet groter dan 30 centimeter bijvoorbeeld zijn. Hij moet op de hand houdbaar zijn. Als jij een puntje op de hand pakt, mag hij niet gaan hangen. Hij moet dus mooi stevig zijn, zodat jij hem op de hand in je mond kan stoppen.
0: Ja, maar fantastisch. Wat is in jullie bakkerij, los van de twee die je moest maken voor de wedstrijd, wat is de allerbeste die jullie hebben?
2: Ja, dat zijn er eigenlijk wel 2 tot 3. Dan hebben we het over de kruimelpudding. Oftewel de strooipudding wordt die ook genoemd.
0: Goh.
2: Ja, de rijste vla.
3: Ah, dat is mijn favoriet.
2: Ah, ja.
3: Dat is, ik zie Iris heel bedenkelijk.
4: De eerste klonk heerlijk, maar die rijste vla.
0: Oh, vind ik ook lekker. Heerlijk. En wat is de derde dan?
2: Dat is de abrikoze vla.
0: Oh, ook heel lekker.
2: Ja, dit
0: zijn van die ruitjes. Van die ruitjes en dan van dat suiker erop.
2: Ja.
0: Ik heb nog één allerlaatste vraag. Kijk, jij zit vuistdiep in de Limburgse vlaaien. Je bent zelfs de allerbeste van de wereld eigenlijk. Ja. Want ze worden ergens anders gemaakt.
2: Als je het zo bekijkt wel, ja.
0: Ja, bizar. Nogmaals, gefeliciteerd. Maar wat vind jij nou een ander fantastisch streekproduct?
2: Zo, dat is een goeie. Dan komt gelijk bij mij de Zeeuwse bolus naar boven.
3: De Zeeuwse bolus. Oh, die is ook lekker. Oh, het is eten, ja, maar... etenstijd. Het water loopt in de mond.
0: Ja. Nogmaals de felicitaties, Rick. Bakker Hagedoren uit Hoensbroek. Daar haal je dus de allerbeste vlaai van de hele wereld.
2: Ja, mee eens.

0: 538, waar we zo meteen een gloednieuwe editie van Stemmenjacht gaan spelen. Maak je kans op 20.000 euro. Het is de laatste ronde van vandaag, dus meld je snel aan. Doe het in de 538-app. Even op die knop klikken of ga naar 538.nl. Weet je te zeggen naar welke stem we op zoek zijn, dan is 20.000 euro zo meteen voor jou. Zometeen ook het nieuws van Iris. Wat heb je?
1: Het KNMI gaat de weercodes voor kleinere gebieden afgeven, niet meer voor hele provincies.
2: Bij Grand Optical.
0: 538, waar we zo meteen een gloednieuwe editie van Stemmenjacht gaan spelen. Maak je kans op 20.000 euro. Het is de laatste ronde van vandaag, dus meld je snel aan. Doe het in de 538-app. Even op die knop klikken of ga naar 538.nl. Weet je te zeggen naar welke stem we op zoek zijn, dan is 20.000 euro zo meteen voor jou. Zo meteen ook het nieuws van...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vraag je
2: wat?
1: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
4: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
13: Ik ben ook zwanger.
12: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
14: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
15: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
20: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
21: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
21: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
20: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
24: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
25: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
26: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
25: Oei, ik voel de bui al hangen.
26: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
25: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
27: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
28: Het 538 Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.

0: Het is een minuutje over 6:30. Het weerbericht, vanavond blijft het droog. Morgen een lekkere dag voor de tijd van het jaar. Het is rond de 20 graden. Het verkeer met 16 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2, dat is in de richting van Den Bosch bij Kerkdriel. 1 uur en 8 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam bij Ypenburg, 46 minuten. A73 tussen Nijmegen en Maasbracht bij Haps, 31 minuten door een auto met pech. En de flitsers in de Flitsmeister-app. Het is de middagshow. Belangrijkste nieuws krijg je van Iris Schut.
1: Goedenavond. Oud-Jumbo-baas Frits van Eert krijgt op meerdere punten zijn zin in het hoger beroep tegen zijn veroordeling. Het Hof oordeelde vandaag dat er extra stukken aan het dossier moeten worden toegevoegd en dat er meerdere getuigen worden gehoord. Van Eert kreeg vorig jaar 2 jaar cel voor omkoping, witwassen en valsheid in geschriften. Hij ontkent. Het KNMI gaat de weerwaarschuwingen veranderen. Nu wordt code geel, oranje of rood nog per provincie afgegeven. Maar dan kan het bij jou in de buurt nog steeds wel heel erg meevallen met het weer. Daarom gaat het KNMI vanaf volgende maand voor kleinere gebieden waarschuwingen geven. Op een speciale kaart waarop je kan inzoomen. Het Delamar Theater in Amsterdam brandt op 26 oktober... 's avonds in de Wim Sonneveldzaal een lichtje voor Paulien Cornelissen. Ze zou die avond de première hebben van haar nieuwe voorstelling. Het theater en de medewerkers vonden het gek om die avond nu helemaal niets te doen. Paulien overleed op 30 september aan kanker. Vanavond dan voetbal, de Champions League. Feyenoord wil zich revancheren voor het verlies in de eerste speelronde bij FC Barcelona. Toen verloren ze met 5-1. Ze spelen zo meteen tegen de Italiaanse club Como. Liverpool speelt ook tegen LASK, moet ik zeggen. Maar aanvoerder Virgil van Dijk die begint op de bank. Cody Gakpo die speelt überhaupt niet vanwege de blessure die hij bij het Nederlands elftal opliep. Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg hebben wel een basisplaats. En mensen die minimaal 5 keer per week ontbijten kunnen beter tegen stress. Dat blijkt uit onderzoek van een Amerikaanse universiteit. Het geldt ook voor mensen die meerdere keren per week visolie nemen en meer dan 20 minuten achter elkaar bewegen. Mensen die minder dan 6 uur per nacht slapen en regelmatig fastfood eten kunnen juist slechter tegen stress.
0: Weet je hoe ik slechter tegen stress kan?
1: Nou,
0: al dit soort verhalen.
1: Oh ja?
0: Ja, omdat ik denk, oh, dit doe ik niet en dat doe ik niet. Oh, en dit doe ik ook niet. En dit? Oh, ook niet. Stress. Ja, toch? En dan heb je toch de hele tijd... Ik zie op TikTok alleen maar van die afvalcoaches. Ja, je moet dit en je moet dat. Ja, ik krijg er helemaal stress van.
2: Ja, dat is wel, het is wel heel vervelend. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk maar wat lullen.
0: Ja, okay, maar ook wel veel mensen met kennis. Die zijn er ook.
2: Nee, maar zoals, je hebt op een gegeven moment een hele periode gehad. Daar ging Jan en alle man TikTok roepen dat je flatbread moest eten.
0: Oh ja.
1: Ja.
2: Want dat was dan gezond.
0: Ja.
2: Terwijl er zit geen vezel in flatbread. Je kan beter gewoon een volkoren boterham eten of een volkoren wrap of zo. Of wel iets in die richting.
0: Een hoop tegenstrijdigheden. Want mij is destijds verteld, hè, je moet intermittent fasten. Dat werkt. Ja, werkt ook. Ik viel af. Echt een hoop. En dan hoor ik 2 weken geleden in het nieuws. Ontbijten. De belangrijkste maaltijd blijkt toch te kloppen.
1: Ja?
0: Ja, het is zoveel informatie. Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken.
2: Yo, dan kijk, ik ben altijd een maatje te veel. En dan ga je bij een diëtist zitten en dan krijg je te horen, ja, je moet meer eten. En dan denk ik altijd, ja, meer eten. Maar ja, het meer eten zit hem in dat je, nou ja, gewoon een normaal ontbijt eet.
1: Goeie dingen eet.
2: Ja, ja, dat je gewoon 2 volkorenboterhammen met 3 of 4 eieren. En ja, dat je niet s'nachts als je thuis komt nog 2 kipkorns en een frikandelletje eet.
0: Ja, maar ze heeft toch ook wel gezegd dat je dat longdrink glas Avico frituurvet een keer moet laten staan.
2: Ja, dat was dan bijvoorbeeld een van de dingen die dan wel afviel.
0: Nee, maar
2: ja,
0: en je moet gewoon heel veel dingen met eiwitten eten. Ja, en dan heb je gewoon geen honger.
2: Dat is veel kip. Veel kip.
0: En krachttraining, hè jongens, krachttraining.
1: Joh, en volgend jaar is er weer een andere hype, toch?
0: Ja, zo is het ook weer.
2: Wandelen.

0: summer and my body isn't ready. Gert-Jan.
1: Hey.
0: Super. Ja, ik wilde even weten of je er was.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Want jij bent onze kandidaat. Onze laatste kandidaat voor vandaag in 538 Stemmenjacht. En wat zou het toch mooi zijn als wij de donderdag kunnen beginnen met een gloednieuwe koffer. Toch? Nee? Niet?
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, maar dat is hoe het werkt. Hè. Als jij hem nu goed raadt, ja, dan sluiten wij deze.
3: Ik denk dat Gert-Jan er behoorlijk veel scheid aan heeft of wij met een nieuwe koffer beginnen. Dat vooral voor Gert-Jan telt of hij dadelijk 20.000 euro op zijn rekening heeft. Hoe zeker ben je van je zaak, Gert-Jan?
1: Ja, niet helemaal zeker. Gewoon een gokje wagen natuurlijk.
3: Ja, maar is het een gokje op basis van iets wat je een keer gehoord hebt? Of denk je van, ik hoor een jonge vrouw, daar mogen we toch wel een beetje van uitgaan, denk ik. En dan noem ik gewoon een willekeurige jonge vrouw die in mijn hoofd oppopt? Of hoe is het gegaan?
1: Ja, een beetje op die manier. Met andere kosten was ik altijd heel druk, maar nu was het een beetje van, wat moet ik ermee aan?
0: Het is ook zo extreem kort.
3: Het.
0: Dat is het enige wat je hebt.
3: En dan denk je misschien, was dat de stem al? Nee, dat was het nog niet. Dat was Bas die de stem nadeed. Laten we heel even luisteren naar de opgave. Let goed op.
4: Vet.
0: Dat was de opname. Nee, de opgave. Ja, en de opname ook. In feite. Het is ook een keer opgenomen dit. Goed.
3: Anders hadden we niet als opgave kunnen zetten.
0: Nee, dat is heel raar. Als het niet opgenomen was, dan hadden we nu niks. Nou, Gert-Jan. Wat denk jij?
1: Mag ik toch naar de andere naam. Mag dat nog?
0: Oh, ga je naar een andere naam? Oké.
1: Okay. Mag dat nog?
0: Ja? Ja, dan kijken we even.
3: Maar stel je voor dat het dan die is die je eigenlijk wilde zeggen.
1: Dan hebben we pech.
0: Maar volg je intuïtie. Het gaat om 20.000 euro. Dat is niet niks.
3: Wij kijken door het raam van de studio. De jury knikt ja. Je mag nog switchen.
0: Ja, uiteraard. Ja, dit is het moment dat je een antwoord moet geven. Dus zeg het maar hoor.
1: Ik zeg Porsche Luna.
0: Porsche Luna? Daar moet je me even bij helpen.
3: Ja, inderdaad, ja.
1: Een beetje een vlogger is dat.
3: Porsche Luna! Ja, is dat een OnlyFans model?
0: Ja,
3: of zeg ik dan iets wat niet mag?
1: Ook nog.
3: Oké.
0: Dat is ook wel, ja.
3: Nou ja, goed. Dan gaan we zo meteen even...
0: Ik heb wel eens gezien. Maar Booty... Nee, is dat een andere?
3: Booty Luna, is dat ook?
0: Booty Luna.
3: Oh, nou, Porsche Luna. We gaan zo meteen uitgebreid haar foto's bekijken hier achter de scherm.
0: Is het Booty Luna?
3: Maar de grote vraag is het Porsche Luna voor 20.000 euro?
2: Het antwoord is... fout.
0: Het zou toch wat zijn dat die stemmenjachtjury even lekker bezig was. En echt even dacht van, hè? En dat ze op een gegeven moment dachten, nou, dan halen we hier even een fragmentje uit.
3: Ja, die moeten we hebben voor de stem.
0: Ja. Maar komt dit voort uit een soort eigen interesse in Booty Luna?
1: Nee, zeker niet. Ik heb interesse
0: in
1: mijn eigen praat thuis.
0: Oké. Ja, maar goed, het is...
3: Mijn hemel, ik zit eventjes te kijken.
0: Zo.
3: Ja, goed, daaronder zit erop. Gert-Jan, dankjewel, hè.
1: Toppie, dank je. Yo.
0: Zo.
3: Bas, je moet nog een koffer weggeven.
0: Ja, de koffer. Als Darfurt meespelen, krijg je een reiskoffer van de postcode.
2: 538, Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Dan merk je toch, dan ben je toch even afgeleid. Booty Luna. Heerlijk.
3: Nou.

0: Haarlem. 538.
1: Je zet je radio aan en dan moet je een lekker vrolijk amusementsprogramma hebben met de weetjes uit de kranten en zo die besproken worden. Maar dan krijg je deze ongein van twee mafketels die alleen om zichzelf zitten te

0: David Guetta en Sia en Titanium. En zometeen hoor je Julia met de trending tracks.
1: Ja, en zometeen hoor je een trending track. En vandaag was dit in het nieuws.
2: En het is bijna hier van de universiteit om te weten dat het niet gebeurt. Daarom wil ik ook best wel op elkaar met systemen.
0: Dit klinkt als iets uit iets van Albertus Tegenman.
1: Nog een keertje?
2: En het is bijna hier van de universiteit om te weten dat het niet gebeurt. Daarom wil ik ook best wel op elkaar met systemen.
0: Naïef van universiteiten om te denken dat het niet gebeurt. Daarom wil ik best wel open. Maar wat is dit? Waarom is het helemaal zo?
3: Ja. Oh, het gaat over AI, toch? Je scriptie maken met AI of zo.
1: Hè? Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee.
0: Uit Undercover in Nederland.
3: We hebben zometeen een AI-nummer.
0: Nee, het is iets met Albertus Tegenman.
3: Nou goed, we gaan het zo meteen horen allemaal.
0: Ja, zometeen. Trending tracks, mocht je weten waar dit over gaat. Drop het vooral eventjes in de app.
1: Ja. Dat is het.
0: Ja, toch? Dat
1: ja,
0: wat
1: toch?
0: Het is.
1: Helemaal goed.
0: En dan heb jij zometeen even een toplijstje.
1: Hoppa.
0: Met de hits van vandaag. Wat heerlijk.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
9: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
10: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
15: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
20: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
21: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
22: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De

0: Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
2: In de keuken alles ready.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches are looking like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: 538 Nieuws.
8: 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. De Albert Heijn begint vanavond nog met de levering van vers producten. Eerder vandaag konden de houdbare producten alweer vanuit het distributiecentra naar de supermarkten worden gebracht. En de komende uren worden ook de groente- en fruitschappen weer aangevuld. De supermarkt heeft overigens nog geen aangifte gedaan. Door naar een andere supermarkt dan. Oud-Jumbo-baas Frits van Eert krijgt op meerdere punten zijn zin in het hoger beroep. Het Hof vindt dat er extra stukken aan het dossier moeten worden toegevoegd en dat er meerdere getuigen moeten worden gehoord. Van Eert kreeg vorig jaar 2 jaar cel voor omkoping, witwassen en valsheid in geschriften. In zijn huis en in zijn werkplaats werd toen bijna 4,5 ton euro aan contant geld gevonden. Oprichter Leni het Hart van Zeehondenopvang in Pieterburen vindt het geen wonder dat het bijna failliet gaat, nu de opvang is verhuisd naar Lauwersoog. Zo is het nieuwe gebouw duurder uitgevallen dan gedacht. Volgens haar gaat de directie niet goed om met het geld dat ze krijgen van donateurs. De opvang heeft bijna 3 miljoen euro extra nodig. En de baas van Max Verstappen bij Red Bull blijft nog 5 jaar bij het team. Laurent Mekies die heeft vorig jaar Christian Horner opgevolgd en vandaag zijn contract verlengd tot en met 2031. En dus blijft hij voorlopig samenwerken met Max in de Formule 1. Want ook hij verlengde pas zijn contract nog bij Red Bull tot en met 2030. Krijg je nog het weer, blijft droog en het is rond de 10 graden vannacht. Morgen wordt het weer een zonnige dag en rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Iris, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met 8 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langste van dit moment. We beginnen op de A2. Utrecht richting Sertogenbosch bij Lingebrug. En is een auto met pech, daardoor 39 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Breda bij Noorderloos, een kwartier vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Haps is ook een auto met pech. Daardoor 26 minuten extra. En de controles check je in de app van Flitsmeister.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
13: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
14: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
16: 538.
17: De 538 stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 7.
19: Vet.
20: Weet jij al wie het is?
17: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
20: Druk op de knop in de 538-app.
21: Julia van Rijendam.
17: Trending Tracks.
9: Zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena heeft zelfs de Nederlandse inflatie opgedreven. Ja, die man is zo duur dat zelfs mensen die niet naar zijn concert gaan ervoor betalen. Maar goed, gelukkig kost luisteren naar Harry Styles op 538 helemaal niks.

0: Elke dag om 7 uur hoor je 3 tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Je hoorde net nummer 2, Ronnie Flex en Schijn je licht op mij. Dat is momenteel de nummer 1 op Spotify en daarmee natuurlijk een grote kans hebben voor een positie in de 538 top 50 komende zaterdag. Ja, en de volgende trending track die heeft hiermee te maken. Luister goed mee. Oké, nog één keertje doen. Ja, als je goed luisterde, hoorde je dat dit een vervormde student was die zijn verhaal graag anoniem wilde vertellen, omdat hij anders wellicht gepakt zou worden. Vandaag in het nieuws, studenten laten massaal hun scriptie schrijven door AI. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 recente scripties voor het grootste deel door AI lijkt te zijn geschreven. En bij 6% zou zelfs bijna de hele scriptie door een chatbot zijn gemaakt. Nou, ik ben daar stiekem ook wel een beetje jaloers op. Ik weet nog toen ik mijn scriptie schreef, wat is dat, een jaar of 6 geleden. Oh, dat uren heeft dat geduurd. En toen zette ik echt mijn wekker om 7 uur. En dan ging ik een keer om 8 uur 's avonds naar huis. En dat, gewoon voor maanden lang. Dus het lijkt me heerlijk om in deze tijd te leven. Nou, sommige studenten geven het ook gewoon toe, hè. Die laten ChatGPT hun teksten schrijven en vinden alsnog dat ze zelf het werk hebben gedaan. Ze hebben zelf namelijk alles gecopy-paste. Dat is ook heel veel werk. En het gaat ook vaak niet goed, hè, met AI. Want in sommige scripties stonden zelfs bronnen die helemaal niet bestaan. Ja, dan is het natuurlijk wel makkelijk achterhalen dat er iets niet klopt. En de minister noemt het fraude. En als je je volledige scriptie dus door AI laat schrijven, willen ze je daarvoor boeten. Ondanks dat het natuurlijk ontzettend lastig is om dat te achterhalen, gaan ze het wel strenger controleren. Maar mocht je docent dan toch vragen, weet je, van hey joh, heb je je scriptie door ChatGPT geschreven? Dan is er eigenlijk maar 1 goed antwoord. En dat is, it wasn't me. Shaggy hoor je nu als derde trending track op 538.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: Yo, what do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it was

0: Een girl. Stel je voor dat je de wereldberoemde artiest ineens in je DM hebt, weet je wel? Dat je meteen denkt, ja hoor, dat is vast weer zo'n nep-account. Nou, dat dacht een mega bekende artiest dus ook. En daardoor liep hij bijna iets heel groots mis. Wat het is, hoor je zo meteen.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
2: Ja, oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god!
2: Ja.
1: Je wint 15.000 euro.
4: Misschien wel nummer 7.
1: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over.
1: 1000 euro.
4: Misschien wel nummer 7.
1: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: Hey ondernemer.

0: Duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Eyo, hij is weer terug.
9: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
8: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis denk of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
14: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
13: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Thuisbatterij.
19: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen. 400 gram voor maar 2,79. En ook heel goedkoop. Kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
22: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
23: In de keuken alles ready.
24: Scoren met de Golden Gift Card van MediaMarkt.

0: Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: 538 Julia van Rijendam. Zometeen hoor je Dean Lewis, eerst DJ Goja samen met

0: say goodbye.
1: Blijft een prachtig nummer dit, hè? Dean Lewis en How Do I Say Goodbye. Heb jij wel eens een berichtje gekregen waarvan je dacht... ja hoor, en jij bent zeker de koning van Engeland? Nou, dat dacht zanger Ias dus ook. Die zette vroeger zijn eigen muziek namelijk op MySpace. En voor de jonge luisteraars onder ons, het was een soort van Facebook. Ik ken het zelf ook niet. En op een dag kreeg hij dus ineens een berichtje van niemand minder dan... Sean Kingston van Beautiful Girls, weet je wel. En Sean die had zijn muziek gehoord en die wilde dolgraag met hem samenwerken. Nou, zou je denken, geweldig, meteen reageren. Maar Ias, die dacht dus, ja dag, en morgen belt natuurlijk Beyoncé ook nog even toevallig. Toen had je nog niet van die blauwe vinkjes, weet je wel, van die geverifieerde accounts. Dus hij dacht, ja, wacht eens even, dit was een nep-account. Dus wat deed hij? Hij negeerde hem gewoon compleet. Alleen Sean Kingston, die gaf niet op. Hij bleef berichtjes sturen en nog een keer. Een soort psycho ex eigenlijk. Totdat Ias uiteindelijk dacht, hey, wacht eens even, dit is gewoon de enige echte Sean Kingston. Nou ja, en gelukkig maar, want via Sean kwam hij uiteindelijk bij de producer terecht. Met wie hij zijn wereldhit Replay maakte. En die hoor je zometeen naar de favorite.
2: 538. Favorite. Jamie Miller.

0: Je hoorde Lost Frequencies op 538 en Live It All. En inmiddels kennen we hem natuurlijk van heel wat hits. Maar toen hij in 2015 doorbrak met Are You With Me, was hij dus bang dat hij een one-hit wonder zou worden. Dat is dus dat je één enorme hit scoort en daarna nooit meer iets van diegene hoort. En er zijn best wel wat artiesten bij wie dat is gebeurd. Neem bijvoorbeeld Cartier. Ja, één hit geweest, daarna nooit meer wat gehoord, maar ook deze.
1: Woppan Gangnam Style.
0: Van Psy.
1: Gangnam Style.
0: Die kreeg de hele wereld aan het dansen met dat afschuwelijke dansje. Ik wil hem ook wel meteen weer meedoen, weet je wel? Met die handjes. Het gaat ook weer de hele avond in je hoofd zitten, dus excuus daarvoor. Maar gelukkig hoeft Lost Frequency zich daar uiteindelijk geen zorgen om te maken met al zijn hits. En van deze vrouw horen we ook steeds meer.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Bente, Parachute.

0: Olivia Dean en Man on Ease op Radio 538. Hey, wat hebben Daft Punk en Alex Warren met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht misschien niet zo heel veel, maar er is dus één muzikant die ze met elkaar verbindt. En wie dat is, hoor je zometeen.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
10: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
15: Ik ook niet.
14: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: We kunnen door.
14: Direct door. Allianz Direct.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
22: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: 538 Nieuws.
26: 8 uur.
27: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn denkt vanavond alle vers producten weer in de schappen te krijgen. Volgens de supermarktketen zijn de distributiecentra sinds het cyberincident weer bijna volledig hersteld. De levering van houdbare producten was al hervat. Online boodschappen bestellen en bezorgen zit er voorlopig nog niet in. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een 30-jarige man uit Maastricht die in maart een 4-jarig jongetje doodreed. Daarnaast wil het OM dat hij 5 jaar niet mag rijden. Hij reed 112 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan, en had veel te veel gedronken. Het kind overleed aan zijn verwondingen en zijn moeder raakte zwaar gewond. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een systeem waar 55 miljoen euro aan uitgegeven is. Het gaat om een platform dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar zou moeten verbinden. Er is 5 jaar aan gewerkt, maar het UWV ziet er geen heil meer in. De bouwer van het platform zegt dat het UWV niet de juiste data aangeleverd heeft om het systeem goed te laten werken. Het Amsterdamse De La Mar Theater zal volgende week zaterdag een lichtje branden voor Paulien Cornelissen. Dat gebeurt tijdens een besloten herdenking in de Wim Sonneveldzaal, waar zij de première zou spelen van haar nieuwste voorstelling. Paulien Cornelissen, ook bekend als jurylid van De Slimste Mens, overleed eind vorige maand aan de gevolgen van kanker. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met een redelijk krachtig windje aan zee. Temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen is het droog en zonnig met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Dan het verkeer met 2 kleine vertragingen. Eentje op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Nederlandse grens, 8 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Haps ook nog een kwartier vertraging. En de controles check je in de app van Flitsmeister.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De beste

0: Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com. 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 7.
2: Vet.
1: Weet jij al wie het is?
0: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
1: Druk op de knop in de 538-app.
3: Julia van Rijendam.
4: Zometeen de nieuwste Alex Warren, ook de Bauza komt eraan. Na Coldplay en BTS, My Universe nu.

Nio met een liedje wat in ieder geval niet over mij gaat. Miss Independent op Radio 538. Hey, sommige artiesten herken je meteen aan hun stemmen. Hè. Je hoeft maar één noot te horen en dan denk je, ja hoor, dat is Adele bijvoorbeeld. Maar er is dus ook iemand die je meteen kunt herkennen aan zijn gitaar. En dat is Nile Rodgers. Ja, misschien zegt die naam je niet 1, 2, 3 meteen iets. Maar geloof me, die man heeft waarschijnlijk vaker in je oren gezeten dan je eigen AirPods. Want hij speelde bijvoorbeeld mee op deze. Daft Punk en Get Lucky. Ja, die gitaar dus. En het leuke is, ik kwam er dus achter dat hij ook meespeelt op de nieuwe plaat van Alex Warren. Dus mocht je zo meteen denken, hey, wacht eens even, die elektrische gitaar, die komt me verdacht bekend voor. Nou, dat klopt. De nieuwste Alex Warren hoor je nu op 538. Dit is

Taylor Swift en The Fate of Ophelia op Radio 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. En even beseffen, die week is alweer door midden, joh. Nog 2 dagen en dan zit je alweer midden in je weekend. Met zometeen Offenbach, Wasted Love, komt eraan naar Shanna Sparrow.

0: Oké, let op. Oeh, hij is goed te doen vandaag, toch? Nog één keertje. Ook dit hoor je zo meteen.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers. Praxis.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie.
7: Soms

dat was de classic die we zochten, hè? Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger op Radio 538. Met nu de man die altijd wat push-ups doet voordat hij gaat optreden. En dat werpt aardig zijn vruchten af. Douwe Bob hoor je nu op 538 en No To Self. I can still

Radio 538. Hey, sommige nummers kun je je toch helemaal niet voorstellen zonder de artiesten die erop te horen zijn. Heb ik een beetje met die nieuwe van DJ Goja, Michiko. Die ging natuurlijk eerst zo. En toen dacht Jason Derulo, ja wacht even, op deze boot ga ik ook even springen. Ja, nu heb ik ook gewoon een beetje dat, zeg maar, zonder Jason Derulo vind ik het ook gewoon meteen geen hit meer. Nou, No Air van Jordan Sparks en Chris Brown, dat is er ook een beetje zo eentje. Want het nummer zou oorspronkelijk helemaal geen duet worden. Het was namelijk eerst geschreven als solo-nummer voor Jordan Sparks. Pas later werd besloten om er toch een duet van te maken en kwam Chris Brown erbij. En inmiddels kun je dat nummer ook gewoon bijna niet meer voorstellen zonder die twee samen, toch? Nou, No Air hoor je zometeen hier op Radio 538. Eerst Lucas en Steve. Dit is All I Know.

0: Doet hij het nog?
1: Hallo, breaky breaky, test test, 1, 2, 3. Oh,
0: je kan er maar weer mee eens zijn. Jordi Warders komt hier binnen en die gaat zitten en die breekt die microfoon. We hebben een gloednieuwe studio hier.
1: Er is gloednieuw, dit is al 2 jaar oud hier.
0: Ja, dat is gewoon in de radiotermen een nieuwe studio.
1: Klopt.
0: Maar er is hier nog nooit iets kapot gegaan en dat Jong komt binnen. Het is weer stuk.
1: Ja, maar ik doe aan gewicht even.
0: Ja. Ja, dat zal het zijn.
1: Dus ik trek net aan die microfoon. Ja, dat breekt gewoon af.
0: Oh ja, dat zal het zijn inderdaad.
1: Dat is, ja, sorry technische mensen. Ik deed niet expres.
0: Heb je het al gemeld? Nou, zij luisteren trouwens altijd live mee. Dat we mochten iets fout gaan.
1: Het is 30 seconden geleden gebeurd. Denk je dat ik al tijd heb gehad om...
0: Nou, let maar op dat binnen nu en een minuut staat de technische dienst hier voor de deur met een nieuwe microfoonarm. Ja. Je weet hoe ze zijn bij ons. Nou, ze zijn superhelden.
1: En als het niet zo is, dan zijn ze naar een andere zender aan het luisteren. Op dit moment, denk ik.
0: Hey, zometeen Jordi en Lee met de avondshow.
1: Ja, dat klopt. En ja, er is nog iets gebeurd vandaag. Ja, ik ben in een gevecht geraakt met een Hollywood-acteur in Amsterdam. En dit is 100% waar.
0: Oké.
1: Okay. Je verzint het niet. Dus, ja, het is oprecht gebeurd.
0: Another day in the life of Jordi Warners. Ja,
2: echt
0: nou,
2: zo.
0: Je hoort het zometeen dus. En ook deze Martin Solveig. En hello, binnen een paar minuten bij je. Veel plezier, zometeen.
1: Nou, nog geen technische dienst hier, hoor.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Feelings wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruglever kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Ja, ja. Waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
12: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: klachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl. In de keuken alles ready.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
3: Ik ben ook zwanger.
2: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
4: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
6: Goed plan, Zonneplan.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: 538 Nieuws.
12: 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De politie en het Openbaar Ministerie willen dat Ahold aangifte doet. Dit laten zij vandaag via een persbericht weten. Het moederbedrijf van Albert Heijn beweert nog steeds dat het om een cybersecurity incident gaat en zegt samen te werken met alle relevante autoriteiten. Waarom tot nu toe geen aangifte is gedaan, wil het concern niet zeggen. Het entertainmentprogramma Buzz op Net 5 stopt na 1 seizoen. Ondanks dat de losse video's op social media goed worden bekeken, denkt Talpa niet dat het programma verder kan groeien. Sinds de start trok Buzz, gepresenteerd door Iris Enthoven en Wiesje Hille, enkele tienduizenden kijkers. De laatste aflevering is op 23 oktober te zien. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat Oekraïne de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zegt dat het niet aan Oekraïne ligt. De president is ook bezorgd over storingen bij het satellietnetwerk Starlink van Trump-bondgenoot Elon Musk, dat cruciaal is voor de Oekraïense krijgsmacht en diens drone-operaties. Zelensky wil de kwestie bespreken met de Britse premier Andy Burnham, die benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne wel blijft steunen. Ouderen worden regelmatig slachtoffer van babbeltrucs, maar een 76-jarige vrouw uit Limburg wist een nepagent te slim af te zijn. Na een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker kreeg ze de nepagent aan de deur. Ze vertrouwden het niet en belde haar dochter, waarop de oplichter zonder buit vertrok. De man staat op beeld en krijgt van de politie 2 weken om zich te melden voordat zijn gezicht bekendgemaakt wordt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met een redelijk krachtig windje aan zee. Temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen is het droog en zonnig met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
14: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg. Op dit moment 1 vertraging. Dat is op de A2 richting Utrecht tussen Del en Lingenbrug. 7 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien niet.
15: En voor de laatste flitsinformatie check je de flitsmeister. Dankjewel, Jordi.
14: Precies.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 7.
6: Vet.
5: Weet jij al wie het is?
4: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.
7: Jordi en Lien.
8: Een hele goede avond, Martin Solveig. Dragonette, hello, hoor je na Stella Lefty.

0: Martin Solveig, Dragonettes en Hello hoorde je op 538. Het is 13 minuten over 9. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan met de woensdageditie van de avondshow. Lien, wat voor dag heb jij achter de rug vandaag?
1: Oh, nou, eigenlijk niet echt.
0: God, ook gelijk beginnen
1: te zuchten. Ja, het is niet mijn beste dag, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ik had het even... Ja, er kwam niet zoveel uit. Ken je dat van die niet-productieve dagen, dat je zoveel dingen op je to-do-lijst hebt, dat je aan alles tegelijkertijd begint en uiteindelijk niks afkrijgt? Dat had ik vandaag.
0: Ja, maar dan is dat ook zo'n dag waarop je ook de hele tijd denkt, zo geen zin in dit.
1: Precies.
0: Dan schuif je het steeds van je af. Maar is het gelukt uiteindelijk? Ben je uiteindelijk productief geweest?
1: Absoluut niet. Nee, ik ben dus aan al die 16 dingen een soort van begonnen en ik heb dan niks afgemaakt. Want dat kan mijn ADHD-hoofd gewoon niet aan.
0: Dat is
1: hoe was jouw dag?
0: Nee, ja, maar om even over dat ADHD gesproken. Want mijn vriendin Lieke, die heeft dus ook ADHD. En ik ben dat dus veel beter gaan leren kennen. Dat voor mensen met ADHD, maar dan moet je vooral, correct me if I'm wrong, dat zelfs tandenpoetsen kan een ding zijn blijkbaar. Of gewoon kleine taakjes, toch?
1: De meest kleine dingen. Het is een soort, ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen, maar je hebt een ritueel. En als daar iets in verandert, dan ben je eigenlijk al een soort van, de rest van je dag is al paniek. Omdat je dan het eerste al niet goed hebt gedaan. Snap je wat ik zeg?
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En kijk, dat, nu kunnen mensen ook denken van ja, maar dat heb ik ook. En ik heb geen ADHD, maar het is bij mensen met ADHD 100 keer zo erg dan een normaal brein.
1: Ja, precies. Het is gewoon een grote chaos. En als je dan heel veel dingen op je to-do-lijst hebt, dan is het heel lastig om te prioriseren. Wat moet ik eerst doen en wanneer heb ik dan alles gedaan?
0: Ik vind dat er meer bewustwording moet komen voor ADHD. Ja, nu gaan we een keer de hele serieuze kant op. Nee, maar het wordt heel vaak natuurlijk wel afgezet als een soort van, ja, we moeten allemaal een stempel hebben en bla bla bla. Maar tenminste, als het voor mijn vriendin spreekt, dan is het voor haar juist heel fijn dat ze nu weet wat ze heeft, zodat ze daar veel beter mee leert omgaan. En het is dus echt iets... Ja, is het genetisch in het brein? Dat weet ik dan even niet. Maar het zit in je brein gewoon. Dus er zit iets anders dan...
1: Ik probeer het eigenlijk altijd een beetje te zien als een soort superpower. Want het kan ook op heel veel manieren, kan het juist ook weer, ja, jezelf helpen. Ik kan bijvoorbeeld ook helemaal in hyperfocus gaan. Dan plas ik niet, dan eet ik niet, dan zie ik geen daglicht. Dan vergeet ik gewoon na uren, denk ik, oh, wat heb ik eigenlijk... Ik heb helemaal niet gedronken, ik ben helemaal niet naar de wc geweest. Maar dan heb ik gewoon alles af. Dus dat kan ook. Dat is weer de andere kant van het spectrum.
0: Ja, ja. Nou, we kunnen hier nog wel een keer over verder praten. Laten we voor nu even over ADHD aan de zijkant schuiven. De avondshow op 538. Net, ja, over een kwartiertje ga ik het even hebben over dat gevecht wat ik heb gehad vandaag. Ik ben in een gevecht beland met een Hollywood acteur.
1: En maar, het is... Waarom maak je ook iets normaals mee in je leven, Jordi, of niet?
0: Nou, nu ik er zo over nadenk.

0: 538. Dit is de avondshow Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. En je hoorde de Dance Smash van deze week. Hard to be around van Tiësto. Ik vind dat best wel vet en ik ga weer proberen uit te leggen waarom. Tiësto is weer helemaal, net zoals eigenlijk heel veel andere DJ's, die trance sound aan het terugbrengen. Die in de jaren 2000 natuurlijk gigantisch was. Armin van Buuren is daar groot mee geworden. Het vet is dat Tiësto die heeft dus deze plaat die je net hoorde gemaakt samen met twee Duitse trance-dj's. Cleopard 2000 en... ik weet niet eens hoe je zijn naam uitspreekt. Het is CH4 Griekse I. En ja.
1: Chain, denk ik.
0: Ja. Maar het vette is, dat zijn dus echt 2000 trance-gasten die gewoon echt in de Berlijnse underground draaien. Dus echt gewoon in clubs als de Berghain, weet je wel, waar niemand binnenkomt en zo.
1: Ja, ik vind dat dus heerlijk. Ik merk sowieso dat echt alles wat tegenwoordig weer de nostalgische gevoel aanraakt, werkt gewoon weer. En dat vind ik fantastisch.
0: 5-8 avondshow. Dat verhaal met die Hollywood-acteur en waarom ik godsnaam met hem in een gevecht ben beland, dat hoor je zo meteen.
2: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
3: Ja, oh, ik ben heel blij.
1: Oh my god!
2: Yeah. En win al 15.000 euro.
3: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
2: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
2: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuis in, mooi wonen.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
15: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp.
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 5...

0: Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
6: In de keuken, alles ready.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: 538 Jordi en Lien.
10: Met zometeen Ariana Grande, One Last Time. En eerst BB Rexha op

0: 538 avondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Jordi, Ariana Grande en One Last Time. Vanmiddag ben ik in een gevecht geraakt met een Hollywood-acteur.
1: Kan het ooit normaal bij jou, Jordi? Echt?
0: Ja, en dan zou je denken, ja, maar dit verhaal, dit kan niet waar zijn wat jij zegt. Nou, het kan je zeggen. Het is toch echt waar?
1: Ja, ergens denk ik dat het gewoon clickbait is. Dat het gewoon dat je gewoon 538 luisteraar en mij gewoon een soort, nou ja, dat je het groter maakt dan het is, zeg maar.
0: Nou ja, daar kun je maar op een manier achter komen. Dat is nu luisteren, want ik ga het je nu vertellen.
1: Ik zit op een puntje van mijn stoel.
0: Lieke, dat is mijn vriendin en ik. We waren in de auto vanmiddag naar Amsterdam. En het was in Hotel L'Europe. Okay. Dat is een heel chic hotel. Ik heb vanmiddag even de prijs opgezocht van het hotel. Kamer kost daar, beginkamer, €700 per nacht.
1: Zo!
0: Ja, en de duurste kamer kost €10.000 per nacht.
1: What?
0: Ja, het is echt fancy-pansy. Dat is niet normaal. Dus, wij waren daar om een Hollywood-acteur eigenlijk, ja, te interviewen.
1: Oké, ja, fair, ja.
0: En ik heb even de foto van hem. Want we zijn met z'n drieën met hem op foto geweest. Na dat gevecht. Heb ik eventjes in mijn Insta-story gezet.
1: Oh, wacht, dus je hebt een gevecht met hem gehad, maar daarna dacht je ook wel nog even een fotootje met je.
0: Ja, precies. Ja, nou wordt het verhaal helemaal. Oké, als je nu naar mijn Instagram toe gaat, @JordiWarners heet ik daar. Jordi met de I en dan Warners erachter. Weet je wie dit is?
1: Ja, ik weet wie dit is, maar hier wil je geen ruzie mee met deze man.
0: Nee, het is, voor de duidelijkheid, de Dutch Giant. En in het echte leven heet hij gewoon Olivier Richters. Hij is volgens mij, uit mijn hoofd, 2,10 meter. Hij is gigantisch en niet alleen dat hij lang is, maar hij heeft ook zichzelf echt een fysiek getraind. Dat is absurd. Hij staat ook bekend vanwege zijn spieren, vanwege zijn bodybuilding wat hij doet. Dat is echt mega impressive. Maar deze man is dus echt succesvol Hollywood acteur tegenwoordig. Laatste film waar hij in heeft gespeeld is Reacher. Maar hij speelt ook in een Amerikaanse film die nu vanaf morgen in het bioscoop draait. En dat is Street Fighter. En Street Fighter, dat is op die game gebaseerd. Weet je wel? Ken je die Street Fighter games?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben een gamer. Ken ik dat.
0: Ja, stonden twee van die gasten tegenover elkaar. Dan moest je met elkaar vechten. Hè? En dat was dan in een soort van 2D-beeld. En er kwamen steeds nieuwere versies van uit natuurlijk. Maar hij speelt gewoon een rol, een hele grote rol in die film. Hij is een soort van Russische Street Fighter. En ja, toen hadden wij eigenlijk bedacht, Lieke en ik, ja, dan moeten we van hem wel leren hoe je nou vecht als een echte, ja, Hollywood-acteur.
1: En hoe ging dat?
0: Ja, echt. Ik heb me voor lul gezet, Lien. Dat slaat nergens.
1: Ja, maar jij past twee keer in die man. Of misschien wel drie.
0: En ik ben gewoon, ik ben gewoon een lompe boer uit Drenthe. Ik ben echt, nou, ik heb hand-oogcoördinatie, dat is bij mij niks. Dus hij heeft wel geleerd, zeg maar, kijk, bij kickboksen moet je normaal gesproken die vuisten, je handen, je moet altijd je gezicht bedekken, toch? Dus je houdt je handen voor je gezicht. Maar in de filmwereld is dat dus niet een ding. Daar moet je juist je handen voor je gezicht weghouden, omdat anders je gezicht niet in beeld is. Plus je moet heel erg overdreven vechten, dus wat hij ook uitlegde, al die trucjes in die Amerikaanse films, maar ook in Reacher dus waar hij in speelt, moet je heel overdreven vechten. Dus je gaat helemaal met je armen wijd staan en dan een hele grote haal maak je zo, boem. Terwijl, ja, je hele lichaam is open, dus het is voor normaal gevecht helemaal niet handig.
1: Ik hoor het al, je wordt geen Hollywood-acteur in ieder geval.
0: Nee, en op een gegeven moment zei hij dus tegen mij, oké, Jordi, ik wil dat je nu zo boos mogelijkheid. En ik stond daar natuurlijk voor hem met zo'n soort van, ik schoot bijna half een paar keer in de lach. Dus ik stond zo boos. Hij zei, nee. Oké, weet je wat je moet doen? Je moet schreeuwen. Dus ik sta daar tegenover hem.
1: Oh, wat erg.
0: Echt als een inimini. 1,78 meter tegenover de Dutch Giant. Ah!
1: Is hier beeldmateriaal van?
0: Ja, zeker. Binnenkort komt er een video online waarin je gaat zien of Lieke heeft gewonnen of ik. En Lieke is nog, ja, met alle respect, kleiner dan ik.
1: Ik zet mijn geld wel op Lieke.
0: Het zou wel heel gênant zijn als Lieke zou winnen natuurlijk. Maar goed, binnenkort.

briljante woordkeuze vind ik dit nog steeds. In Pijnstiller, je hoorde Suzanne en Freek op 538. Je hoorde Jolien hier met zometeen Imagine Dragons, Da Kygo en Max McCloud. Dit is Take Me Back.

0: Dag, Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Jordi, Imagine Dragons en Believer.
1: Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder? Met vandaag, wat was er eerder? De achtbaan of het reuzenrad?
0: De achtbaan of het reuzenrad? Dat vind ik weer lastiger.
1: Ja, ik vind het ook heel moeilijk. Echt heel taai.
0: Ik denk zelf persoonlijk het reuzenrad. We weten het allebei het antwoord nu nog niet. Dat weten we zo meteen natuurlijk wel. Wat denk jij?
1: Ik zou zeggen het reuzenrad, want dat voelt minder technisch moeilijk dan een achtbaan. Maar ik heb geen idee.
0: Nou, als jij het zeker weet, en misschien heb je het dan nog wel beter dan wij, stuur even achtbaan of reuzenrad via de 538-app. Maak je kans op het prijzenpakket.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
15: Voor de makers.
13: Praxis.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
16: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI, live happy.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
20: Je wou alle smaken milkshake proberen. Maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
21: Maak

0: anders doet.
1: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
4: Goed plan, zonneplan.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer twijfelt nog over steun aan de zorgbegroting van het kabinet. Tijdens het Kamerdebat klonk kritiek van zowel linkse als rechtse partijen. De zorgpremie stijgt volgend jaar met €12,50. Komt uit op gemiddeld €169 per maand. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het kabinet wilde dat nog hoger hebben. In de Duitse stad Essen is een gevangene ontsnapt die onderweg was naar een dokter. De bewakers werden door 2 gemaskerde mannen vastgebonden, maar raakten verder niet gewond. De gevangene smeerde hem op een elektrische scooter. De politie heeft een grootschalige zoekactie op touw gezet. De gevangene zat in voorarrest op verdenking van drugsdelicten en zware mishandeling. De politie en het Openbaar Ministerie willen dat Ahold aangifte doet. Dit laten zij vandaag via een persbericht weten. Ahold beweert nog steeds dat het om een cybersecurity incident gaat en zegt samen te werken met alle relevante autoriteiten. Waarom tot nu toe geen aangifte is gedaan, wil het concern niet zeggen. Het cybersecurity incident dat bij Albert Heijn voor lege schappen zorgt zal een buurtsuper in het Limburgse Arsen niet snel overkomen. Daar houdt de familie Peters de voorraad namelijk gewoon nog bij met pen en papier. Ook de inkoop regelen ze zelf, met groente en fruit rechtstreeks van de veiling. En die aanpak werkt al sinds 1973. Helemaal ouderwets is de winkel trouwens niet. Er staan inmiddels wel moderne kassa's. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, met een redelijk krachtige wind aan zee. Het koelt af naar 7 graden. Morgen is het droog en zonnig, met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
9: Dankjewel. Krijgen we de situatie op de weg op dit moment geen vertraging. Nee, jawel, sorry. 1 vertraging op de A2 richting Utrecht tussen Deil en Culemborg. 10 minuten.
10: En voor de laatste flitsinformatie check je de Flitsmeister-app.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
17: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlichte gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
15: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
18: 538 stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 7.
20: Vet.
19: Weet jij al wie het is?
18: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
19: Druk op de knop in de 538 app.
21: Jordi en Lief.
9: En een hele goede avond. Wat was er eerder, de achtbaan of het reuzenrad, een kip of ei? Zometeen een antwoord op die.

0: Goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Hallo.
0: Goedenavond, Jorald. Jij, wat ben je aan het doen op deze woensdag?
1: Ja, ik ben net klaar met werken. Ja, klopt.
0: Oh, wat voor werk heb je gedaan?
1: Nou, ik ben vandaag ben ik bezig met een opritstraat. Dus zodoende nog even wat dingetjes klaarmaken voor zaterdag.
0: Jorald, jij klinkt als thuis. En zal ik je uitleggen waarom ik dat zeg?
1: Nou, zeg het eens.
0: Jij hebt een prachtig accent. Dat doet mij gelijk thuis voelen. Want ik kom uit Drenthe. En ik denk dat jij... Ja, ik hoop dat ik het gelijk goed zeg. Drents spreekt of Gronings, klopt dat?
1: Ja, nee gelukkig wel. Drents, ja, inderdaad.
0: Drents.
1: Ja. Ja. Hollandse veld, ja, klopt.
0: Ja, nee, kijk hier, dat voelt gelijk als thuiskomen.
2: Nou, ik heb hier dus wel een beetje moeite mee als Zeeuw. Ik ben Zeeuw, maar dit vind ik toch lastig te verstaan.
0: Dan, maar kijk, Jorrel, dat kennen we ook alleen met Drents praten. Ja. Kijk, normaal gesproken dan durf ik ook wel Grunners en Drents door elkaar. Ik kom ook een beetje uit M en uit Tropel en zo. Dus dat is een beetje half op de grens.
2: Ik ga even koffie halen, denk ik.
1: Ja, Tropel, dat knouden ze een beetje, hè?
0: Ja, Tropel, dat knouden ze, ja. Dat stond wel onbekend, ja.
2: Wat zeggen jullie in godsnaam?
1: Gelukkig. En deze ook van Drenthe is niet het geval natuurlijk.
0: Nee, klopt. Ja, ook in Drenthe heb je weer allerlei verschillende... Ja, nou niet allerlei, maar gewoon... Klinkt op sommige plekken net even anders.
2: Zullen we anders gewoon even kip of ei gaan spelen?
0: Ja, zullen we dat even doen?
2: Ja?
1: Ja,
0: Jorald, voordat we jou zo meteen wel gaan vragen wat het antwoord is... Eerst eventjes terug de tijd in duiken. We beginnen even met de achtbaan. De eerste achtbaan werd gebouwd op Coney Island in New York. Hij werkte zonder motor en reed vanzelf naar beneden door de zwaartekracht. Een ritje die kostte maar 5 cent en echt hard ging die niet, want de topsnelheid die was maar 10 km per uur.
2: Dan het reuzenrad. De grootste angst voor iemand met hoogtevrees. Het eerste moderne reuzenrad werd gebouwd voor een grote tentoonstelling in Chicago. De Amerikanen wilden namelijk iets bouwen dat net zo indrukwekkend was als de Eiffeltoren in Parijs. En dat werd een gigantisch rad met 36 bakjes, waar in totaal maar liefst 2160 mensen tegelijk in konden.
0: Jorald, wat denk jij dat er eerder was, de achtbaan of het reuzenrad?
1: Ik denk de achtbaan.
0: Jij denkt de achtbaan. Nou, de balans gaan we even opmaken. De achtbaan die komt uit 1884.
2: En het reuzenrad uit 1893.
0: Lekker, Jorald. Je had hartstikke gelijk. En dat betekent dat je ervoor gaat met het 5-dag prijspakket. En die zullen we wel even naar richting Hollandse Veld sturen, ja.
1: Ja, helemaal top, joh. Super.
0: Mooi, hè. Hey, tjö.
1: Bedankt, hè. Succes nou. Ja, man.
0: Mooi.

0: 538-avondshow. Jordi en Lien hier. En is er wel eens iets bij jou gestolen?
1: Strakjes spelen wij hoeveel van de 100 om de 538-luisteraar beter te leren kennen. En dit keer is het, is er wel eens iets bij jou gestolen? Jordi, is er ooit iets bij jou gestolen?
0: Zo. Nee.
1: Nee? Wat een geluksvogel ben jij.
0: Afkloppen. Zit ik met... Nee, oprecht niet. Nee, ik let wel altijd heel goed op mijn spulletjes. Niet dat dat dan altijd goed gaat, dan misschien. Maar ja, bij mij wel, blijkbaar.
1: Lekker.
0: Bij jou dan?
1: Ja, mijn fiets is al echt gestolen. Ik heb hem ook nooit meer teruggekocht. Ik heb ook geen fiets nu.
0: Classic. Mm. Je hebt geen fiets nu?
1: Nee.
0: Oh, wauw.
1: Ik ben eigenlijk de enige Nederlander zonder fiets.
0: Ja, nou, het is een keer een onderwerp voor een andere keer. Oké, is er wel eens iets bij jou gestolen? Laat je het van je horen via de 538-app. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Hey joh, hij is weer terug.
7: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
6: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
10: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3,000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
12: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
13: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
14: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding.
15: Social Deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen.

0: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: 538, Jordi en Lien.
6: Maroon 5, Memories zometeen. Na Bente, Iris 3.

0: Maroon 5 Memories hoor je op 58. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Met de vraag, is er wel eens iets bij jou gestolen? En dat vragen we omdat we in hoeveel van de 100 benieuwd zijn naar hoeveel procent van de 58 luisteraars wel eens is bestolen.
1: Ja, en dan hebben we het eigenlijk, we hebben van de luisteraar een reactie nodig, maar zowel als iets gestolen is, maar dus ook niet gestolen, want anders kunnen we de balans niet opmaken.
0: Nee, klopt.
1: En dat kan echt van alles ook weer zijn, van je fiets tot echt iets, je auto, iets groots, iets. Laat het ons weten. We zijn vooral benieuwd naar je verhalen. En aan ons de taak om te raden hoeveel procent denken wij, Jordi, dat er van de 58-luisteraar echt iets gestolen is.
0: Zal ik beginnen?
1: Ja.
0: Dit keer? Jij staat 1-0 voor. Met goed raden bedoel ik dan. Ik denk 70%.
1: Zo, dat is hoog. Denk je 70%?
0: Ja, ik denk dat het van 70% van de 58-luisteraars wel eens iets gestolen is.
1: Oh, ik vind dat heel hoog.
0: Wat denk jij?
1: Ik zat wel echt wel lager. Ik hoop lager. Ik denk 40%.
0: 40%, oké. Nou, dan is het aan jou om even een bericht te sturen in de 58-app. Is er wel eens iets van je gestolen? En zo ja, wat dan? Laat het eventjes weten. Gaan wij erachter komen hoeveel procent van de 58-luisteraars wel eens is bestolen?

0: Jamie Miller en Babydoll hoorde je op 538. Die domineerde echt mijn timeline de afgelopen dagen. Jamie Miller van dit nummer dat je net hoorde.
1: Oh echt?
0: En die was in Amsterdam en die heeft met allemaal creators en zo en TikTokers en Instagrammers heeft die dansje gedaan op dit nummer.
1: En waar is gewoon jouw dansje? Ik zou dat wel willen zien. Ja.
0: Harley. Dat, ook al hadden ze het voorgesteld aan Jamie Miller, die had vervolgens mij zien dansen. Die had dan gezegd, nou nee, dit gaan we niet doen. Dit sla
1: ik
0: over.
1: Ik vind dat dit morgen op mijn For You page moet staan. Jordi Warners die een dansje doen.
0: Nee, sorry. Ik heb ooit één keer een dansje op TikTok gedaan. Dat heb ik gelijk daarna een week verwijderd. Dat wil ik nooit meer zien. Nooit meer. Ik kan dat niet. Goed, los van dat. We zitten midden in hoeveel van de 100. En de vraag is vanavond, hoeveel procent van de 58 luisteraars is wel eens bestolen? Dus is er wel eens iets van je gestolen? Je kon je even aanmelden via de 58. Ook als het niet gebeurde. Wij gaan zo meteen raden hoeveel procent dat is. Maar eerst even luisteren naar een andere Jordi.
2: Goedenavond Jordi en Lien. Jordi hier. Ja, er is van mij wel eens iets gestolen. Mijn brommer is ooit gestolen. En met het afgelopen WK is er een oranje hoed van mijn voordeur gepikt. Groetjes, fijne uitzending.
0: Maar dat is triest.
1: Dat is echt triest.
0: Lisette?
3: Helaas is onze zeilboot een keer gestolen.
1: Oh.
3: En ja, wel een hele tijd geleden toen we nog van die uitneembare autoradio's hadden. Ja, daar zijn ook wel een paar van gesneuveld. Dus ja, ik heb zeker vaak meegemaakt dat er iets gestolen is, helaas.
0: Ja, die uitneembare radio's, dat gebeurt bijna niet meer. Maar er zijn wel heel veel andere dingen met auto's die tegenwoordig gebeuren, hè?
1: Nou, ik zag net een appje binnenkomen van iemand waarvan de katalysator is gejat in België onder de auto.
0: Nou, en bij jou is toch een ring van je auto gejat? Van je koplamp?
1: Nu je het zegt, ja. Ik rij een Mini Cooper Cabrio. Die hebben van die koplampen, er zit een soort plastic ring omheen.
0: Ja, zo'n chroomachtig ring.
1: Ja,
0: toch?
1: Ook gejat. Ja, inderdaad.
0: Ja, bizar zeg. En Fleur, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Nou, of jij bent heel erg niet zuinig op je spulletjes, dat je overal alles laat slingeren. Of ze moeten altijd jou hebben.
4: Ja, combinatie van beide.
1: Vertel, wat is er allemaal gejat bij jou in je leven?
4: Mijn telefoon is weggehaald uit mijn jaszak. Ze hebben verschillende fietsen, inclusief kinderzitten, gestolen. Ze hebben mijn auto een keer weggehaald. Zo'n beetje alles daartussenin, zeg maar.
0: Dus,
4: ja, zuur.
0: Wanneer is dat voor de laatste keer gebeurd, Fleur?
4: De auto is denk ik een jaar of 4, 5 geleden. En toen zat ik net nog even na te denken. En toen dacht ik, joh, vorig jaar hebben ze mijn fiets nog uit de voortuin gehaald.
0: Nou, Fleur, heel snel verhuizen of andere maatregelen nemen. Maar in ieder geval, dankjewel dat je het wilde delen. En nou, om, om het even te verzachten, sturen we je, wat zullen we eens doen? De 538 sokken en slaapmasker.
1: Wat lief.
4: Oh, superleuk.
0: Gewoon kom naar je toe. Ja,
4: en dan. Ik niet dat ze het onderweg steken.
0: Nee, dat wilde ik net zeggen.
1: Zijn wel populair, of Fleur, dus pas op.
0: Pas op. Fleur, fijne avond nog.
4: Hetzelfde.
0: Doei, dankjewel. Ja, wat ook heel veel binnenkomt, ook van Niels bijvoorbeeld, die stuurt 3 maal de bedrijfsbus leeggeroofd van gereedschappen. Ja, dat gebeurt
1: dat
0: ook heel veel. Niet stelen.
1: Ik moet toch zeggen, het is toch best wel ernstig wat er binnen is gekomen. Het is over het algemeen wel echt heel veel.
0: Kom maar met die uitslag. Ik zei 70%. Jij zei?
1: Ik zei 40, maar ik ben bang dat het 1-1 wordt vandaag.
0: Ja, het is 85%.
1: Het is niet normaal.
0: 85% van de 58-luisteraars is wel eens bestolen.

0: 538, Jordi en Linier, Jorde, Douwe, Bob en I Believe. Zo meteen de quiz over vandaag. Jouw kans op 100 euro. Mijn stem die sloeg er zelfs even van over.
1: Ja, ik hoorde het, ja.
0: Je moet je alleen wel even kwalificeren eerst. Door antwoord te geven op de kwalificatievraag natuurlijk.
1: En die is als volgt. Paul de Leeuw is op zoek naar stellen die willen trouwen tijdens zijn concerten. Hoe noem je een huwelijk dat 25 jaar duurt?
0: Dus hoe noem je een huwelijk dat 25 jaar duurt? Stuur je antwoord in via de 538-app. En het is te makkelijk om te zeggen, te lang.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf 34,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
17: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
16: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
17: Wow.
18: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
19: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug.
10: Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf 40.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: 538 nieuws.
25: 11 uur.
26: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Vanavond zijn in Arnhem 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Aanleiding was de vernieling van meerdere regenboogvlaggen op parkeerplaats De Blauwe Golven aan de rand van de Gelderse hoofdstad. Burgemeester Ahmed Marcouche hield een toespraak. Eerder noemde hij de vernieling al diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. Het werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast de steun nu ook stevige kritiek. Zo wordt het WEC bij Lauwersoog een te duur prestigeproject van de vorige directeur genoemd. Met een fractie van dat geld zou zeehondencentrum Pieter Buren gewoon opgeknapt kunnen worden. Oprichter en oud boegbeeld van de bekende zeehondenopvang Leni het Hart is ook not amused. Zij vindt dat er verkeerd met geld van donateurs en bezoekers wordt omgegaan. Denemarken zegt dat de Verenigde Staten zich aan de wetgeving van Groenland moeten houden als zij daarna grondstoffen gaan zoeken. Het land reageert op de Amerikaanse president Donald Trump, die eerder aankondigde een grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie te zullen beginnen op het gigantische Arctische eiland dat bij het Deense Koninkrijk hoort. Je kent het wel, je ziet een bekende aankomen, maar je doet alsof je die niet ziet. Volgens psychologen is dat juist heel sociaal. Door weg te kijken geef je elkaar namelijk de ruimte. Pas op zo'n 3 meter afstand maken we weer oogcontact om te groeten. En opvallend, zelfs baby's van 3 maanden doen dit al. En dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het wordt 13 graden op de Wadden en 7 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Morgen eerst zonnig en in de middag wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen van 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel, krijg de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen.
1: En voor de laatste flitsers, check je de Flitsmeister-app.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
32: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
33: 538. De 538 stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 7.
35: Vet.
34: Weet jij al wie het is?
33: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
34: Druk op de knop in de 538-app.

0: hoorde Eric Prince en Piano.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Ja, op de plek van Bas en Dylan hoor je Jordi en Lien vanavond met Suzanne. Goedenavond, Suzanne.
3: Hey, goedenavond.
0: Dag, dag, dag. Hoe is jouw woensdag tot nu toe geweest?
3: Veel rijden.
0: En waarom?
3: Nou, ik ben vandaag met mijn broertje de auto ingegaan om met de shuttle vanuit Frankrijk naar Engeland te gaan voor een begrafenis.
0: Oh.
3: En daarna weer terug.
0: Gecondoleerd.
3: Ja, dankjewel.
0: En nou, wat een flinke afstand heb je daar dan inderdaad, jeetje.
4: Ja.
3: Goh, ja, dat klopt.
0: Dat vind ik dat je nog aardig fris en fruitig klinkt hoor, op dit moment, Suzanne.
3: Oh, super.
0: Ja, dus ik hoop dat je net zo fris en fruitig en scherp bent in je antwoorden. Je krijgt zometeen 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Op dit moment bovenaan het W-klassement iemand met 13 vragen goed. Dat was Jesse gisteravond. Daar moet je boven komen om uiteindelijk donderdag met die 100 euro er vandoor te gaan. Maar je gaat er zometeen sowieso vandoor met het 50 prijzenpakket. De kwalificatievraag was net, hoe noem je een huwelijk dat 25 jaar duurt? Jouw antwoord...
3: Zilver.
0: En dat is hartstikke goed. Dan nog één vraag voordat we beginnen. Wat is je paswoord?
3: Bal.
0: Bal, en waarom bal?
3: Kort en krachtig.
4: Wel slim, wel slim.
0: Ja, dat is ook een tip voor iedereen die luistert. En als je de quiz van over vandaag ooit gaat spelen, doe iets wat je snel kan roepen inderdaad. Slim. Oké, dan gaan we bij deze beginnen. In bijna het hele land was vandaag geen busvervoer. Waar staat de afkorting OV voor?
3: Openbaar vervoer.
4: OpenAI heeft een afluisterapparaat gevonden in een vergaderruimte. Welke bekende chatbot is ontwikkeld door OpenAI?
3: Meta.
0: Nederlanders eten minder varkensvlees, maar wel meer kip. Waar staat de afkorting KFC voor?
3: Kentucky Fried Chicken.
4: Er zijn 18 Ajax-fans opgepakt in Kroatië. Wat is de hoofdstad van Kroatië?
3: Bal.
0: Gevriesdroogd snoep is steeds populairder. Hoe heet het proces waarbij water verandert in ijs?
3: Bevriezing.
4: Het dolfinarium wil het fokverbod voor dolfijnen van tafel. In welke plaats ligt het dolfinarium?
3: Harderwijk.
0: Luisteraar Suzanne heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Bal.
4: Harry Styles heeft met zijn concertreeks de Nederlandse inflatie opgedreven. Van welke boyband was Harry Styles vroeger lid?
3: Bal.
0: Een piloot van Corendon meldde per ongeluk een kaping op een vlucht naar Duitsland. Noem een van de drie kleuren van de Duitse vlag.
3: Zwart.
4: Er is opnieuw ophef rond het Eurovisie Songfestival. Welke Nederlandse zanger won het Songfestival in 2019?
3: Bal.
0: Iris uit B&B Vol Liefde heeft de liefde gevonden bij een oud deelnemer. Waar staat de afkorting B&B voor?
3: Bed and breakfast.
4: Rob Jetten wil dat Trumps dieseldeal met Rusland van tafel gaat. Van welke politieke partij is Rob Jetten lid?
3: D66.
0: Olivier Richters heeft een goede klik met 50 cent. Wat is 50 keer 11?
3: 555.
0: Bijna 550.
3: Bijna.
0: Ik gun je nog wel één vraag. Ik vond namelijk de vraag over het Songfestival net even iets te moeilijk. Dus daar komt hier nog één vraag. Een Formule 1 race in Rwanda zorgt voor ophef. Op welk continent ligt Rwanda?
3: Azië.
0: Nee, Afrika.
3: Rwanda. Oh, ik verstond niet goed. Sorry, maakt niet uit. Maakt niet uit. Kan gebeuren.
0: Oké. Ik ga naar onze strenge, doch rechtvaardige jurylid in de studio, Danique. Mag ik jou vragen naar het aantal vragen goed van Suzanne?
5: Suzanne, je had er 8 goed.
3: Oh, dat vond ik fantastisch.
4: Wel knap hoor, dat je het goed doet.
0: Ja, vind ik alsnog gewoon een goede score hoor, absoluut.
4: Ja.
0: Kijk, weet je wat het ook is? Die 13 goed van Jesse gisteravond, dat is echt uitzonderlijk. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus nee, het score waar je gewoon trots op mag zijn, Suzanne. Het 50 prijzenpakket komt jouw kant op.
3: Oké, nou dankjewel. Hele fijne uitzending.
0: Hetzelfde.

0: 538, Jungle, David Guetta, Shine hoorde je. Morgenochtend gaat de koffer weer open. Kun je weer gaan raden.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
2: Ja, oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god,
2: ja,
3: yeah,
1: woehoe! En win al 15.000 euro.
3: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7.
1: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
14: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Thuisbatterij,
17: einde salderingsregeling,
18: teruggeleverd kosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
25: een duet.
24: Oh ja.
25: Ik ben ook zwanger.
24: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
26: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen en zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
27: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
28: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij

0: dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: 538 Jordi Warners.
5: Net zometeen Wendy Orjong. En eerst Alex Warren. Iets Fever Dream.

0: 58, When We Were Young, Jordi David Guetta. Ik ben toch wel eventjes benieuwd. Kijk, zit hier met Lien, Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Lien is in het dagelijks leven ook Twitch-streamer. Twitch is een soort YouTube voor livestreams waar mensen aan het gamen zijn. Er kunnen allerlei spellen zijn op de computer, maar ook Minecraft. En er is op dit moment gewoon een heel groot Minecraft-digitaal evenement bezig. Enzo Knol doet daar bijvoorbeeld ook aan mee, maar eigenlijk ja, alle grote YouTubers en zo doen daar op dit moment aan mee. Dat duurt 3 weken. En als je in-game, dus in Minecraft, dat blokkenspel, weet je wel, met al die poppetjes en dingen bouwen en dingen verzamelen. Zo, als je dood bent, dan ben je dood. Dat is klaar. Ik vind het verbazingwekkend, Lien, dat jij nu na 1,5 week... leef jij nog in die game? Jouw character daar, zeg maar. Je bent al niet doodgemapt door iemand.
1: Nog niet, maar ondertussen, na 1,5 week, zoals je zegt, er gaat heel veel rollenspel gaan. Er zijn heel veel verhaallijntjes. En ik ben nou niet per se fan-favorite. Ik heb een beetje ruzie gemaakt hier en daar. Dus ik weet niet hoe lang het nog duurt totdat ik wel dood ben. Maar we leven nog steeds na 1,5 week. Het is een godswonder.
0: Als je nu aan het luisteren bent en jij hebt helemaal niks met gamen of met Minecraft, of je denkt waar de nou, even hebben ze het in hemelsnaam over. Ja, dit is dus op dit moment echt een heel groot ding. Ik kijk echt meer dan 200.000 kijkers per dag naar.
1: Per dag. Ik denk dat menig tv-programma bijna jaloers is op deze kijkcijfers.
0: Echt, ja, het is ongelooflijk. De grote kans dat als jij kinderen hebt, dat zij dit kennen, dat zij dit aan het kijken zijn.
1: Het is zelfs op het jeugdjournaal behandeld van de week. Het is echt zo groot geworden. 90 YouTubers en creators doen eraan mee. En het is nu dus zo groot dat het echt de main media heeft bereikt zelfs. Dus,
0: En wat is nu het ergste wat er kan gebeuren voor jou? Zeg maar, waar zit je nu?
1: Het ergste is natuurlijk dat iemand... ik heb natuurlijk hier en daar een beetje dingen verraden. Ik heb misschien wat...
0: Jij hebt vijanden gemaakt in het spel.
1: Ik heb wat vijanden gemaakt. Ja? Ik heb misschien wat huisjes van mensen opgeblazen, wat ik misschien niet had moeten doen met TNT. Nou goed, ik heb wat ruzie gemaakt. Dus het ergste in mijn geval zou zijn dat iemand daarachter komt en dat ik de dood in geslagen word. In-game.
0: Laten we dat eventjes voor de duidelijkheid. Mocht je dit allemaal interessant vinden, dan moet je maar even een keertje op de Twitch-pagina van Lien kijken. Stream with Lien.
1: Yes. Daar.
0: Dan weer genoeg flauwekul over al die spelletjes, over al die games. Gewoon even lekker muziek, joh. Op de woensdagavond. Mr. Props, heb je misschien al een tijdje niet meer gehoord. Waves, hoor je zo meteen. Na deze van Ella Langley. Hier is Tuesday in Texas op 538.

0: Radio. Jordi en Lien vanavond weer hier. Op de plek van Bas en Dylan. En goed nieuws, morgenavond zijn we weer.
1: Gezellig.
0: Ja, toch?
1: Leuk.
0: Morgenavond, 9 uur, zelfde tijd. Jordi en Lien hier met de 538 avondshow. En nog meer goed nieuws, want Kilian van Luit neemt je zometeen de 538 nacht mee door. In eerste

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
4: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
7: Bij Ducati worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Ducati Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
2: In de keuken alles ready.
3: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter.

0: Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: 538 Nieuws.
4: 12 uur. Goedenacht, ik ben Neyefi Ramirez. Onrust vanavond in Amsterdam-Noord. Rond een brand in de wijk Floradorp liet de situatie uit de hand toen hulpdiensten wilden ingrijpen. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid, waarop de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De onrust zou te maken hebben met boosheid in de wijk over een afwijzing van de gemeente voor het jaarlijkse vreugdevuur. Zo'n 200 mensen zijn vanavond in Arnhem bijeengekomen om de queergemeenschap te steunen. Dat gebeurde nadat meerdere regenboogvlaggen waren vernield bij een parkeerplaats. Burgemeester Ahmed Marcouch sprak de aanwezigen toe en noemde de vernielingen eerder al diep kwetsend en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan. Denemarken zegt dat de Verenigde Staten zich aan de wetgeving van Groenland moeten houden als zij daarna grondstoffen gaan zoeken. Het land reageert op de Amerikaanse president Trump, die eerder aankondigde een grootschalige winning van olie, gas en mineralen te willen beginnen op Groenland. Het gigantische Arctische eiland hoort bij het Deense Koninkrijk. Vorige maand werd nog wel een akkoord gesloten om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland te versterken. En dan een Pokémon-verzamelaar uit Den Bosch is voor zo'n 50.000 euro aan kaarten en videogames kwijtgeraakt door een inbraak. De diefstal gebeurde terwijl hij op een beurs was om een deel van zijn collectie te verkopen. Opvallend, de inbrekers gebruikten zelfs zijn kussenslopen van zijn bed om de buit mee te nemen. Dat meldt Omroep Brabant. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
5: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een vertraging tussen op de A1 tussen Blaricum en Eemnes, omdat de oprit daar is afgesloten. 10 minuten vertraging. Een flitsers op de A1 richting Amsterdam bij Muiden, opgepast daar bij 9.5. Dan de A7 richting Groningen bij Drachten, 168.2. De A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij Rotterdam zelf, 53.6. En op diezelfde weg richting Gorkum bij 112.5. Dan de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam zelf, 7.9. De A27 richting Breda bij Gorkum, 35.0. En ook op de A28 staan ze te controleren, de richting van Zwolle bij Hulshorst, 59.8. En ook in de richting van Hoogeveen bij Hooghalen, 160.7. Dan nog de A58, Tilburg-Eindhoven bij Oorschot, 25.8. En de laatste van nu op de A59 richting Breda bij Spankapelle, opgepast bij 111.9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
0: De 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 7.
6: Vet.
4: Weet jij al wie het is?
0: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538 app.
7: Kilian van Luijs.
5: Oh, lekker zeg. De woensdag overleven.

Martin Garrix en Ed Sheeran met 538. Je hoorde Repeat It. 538. Zo, Kilian van Luijten hier. Van harte welkom in de 538 op de donderdag alweer. 12 uur geweest, hè. De woensdag heeft plaatsgemaakt voor de donderdag. Nationale Chagrijndag vandaag. De dag waarop we even met z'n allen lekker mogen klagen en mopperen en even overal iets van vinden. Toen dacht ik natuurlijk niet altijd heel leuk om alleen maar het negatieve te belichten. Dus bij deze zou ik zeggen, laat het nu gelijk vanaf zijn. Open eventjes de 538-app. Spreek even in waar jij even nu lekker over wil klagen. Doen we zometeen eventjes een rondje Nederlandse klachten. Kunnen we daarna weer vrolijk de donderdag in, toch? Dus waar wil je over klagen? Let me know in de app van 538. Inspreken is het leukst. Hoor je zelf zometeen terug op de radio. En dan kunnen we daarna lekker positief de donderdag in. Dus waar wil je over klagen? Let me know in de app van 538. Hoor je nu Timbaland.

0: Op Paris Alert bij 538, je hoorde La Cintura.
1: De nacht van 538.
0: Van harte welkom in de 538 op de donderdag 15 oktober vandaag. Nationale Chagrijndoendag. De dag waarop we met z'n allen even lekker mogen klagen, even lekker mogen mopperen, even overal iets van mogen vinden, weet je wel. En toen dacht ik, ja, op zich is dat niet altijd heel leuk, hè. Je moet een beetje positief door het leven gaan. Dus toen dacht ik, nou, weet je, het is nu inmiddels 20 over 12. Laten we het gewoon meteen doen. Zijn we er meteen vanaf, kunnen we weer vrolijk de donderdag in. Ik heb Ben aan de lijn. Ben, goeienacht.
2: Ja, het is maar net wat je een goede nacht noemt. Inderdaad. Maar,
0: nou goed, jij begint
2: of
0: al lekker.
2: Een goede nacht is, dat betwijfel ik. Ja. Maar voor jou misschien goede nacht, voor mij gewoon, avond.
0: Nou, bij jou is chagrijn dan gewoon meteen lekker begonnen, hè? Lekker, man. Ben, ja, vertel eens even.
2: Dat zie je alleen vandaag. Dat is de afgelopen maanden al, met die benzineprijzen die de dak uitschieten. En als je elke week, wat is het, 1000 kilometer moet rijden, ja, dan ben je er wel klaar mee. Ik moet straks weer tanken. Nou, dan gaat er weer een meier weg. Ik kan het net zo goed verbranden, ja.
0: Nou, op zich doe je dat, want je hebt een verbrandingsmotor, hè?
2: Ja, oké, maar dat is nog, weet je. Ik kan zelf andere leuke dingen doen. Ik kan lekker uit eten, ik kan dit lekker doen, ik kan dat lekker doen. Nee hoor, ik moet natuurlijk weer rijden, dus dan
0: maar,
2: moet ik weer betalen.
0: Maar je zegt dat je 1000 kilometer per week rijdt?
2: Ja.
0: Hoe komt dat?
2: Wil ik gewoon niet zoveel doen met mijn leven. Nee, ja. Ik heb familie ver weg in het land wonen en dan rij je gewoon af en toe naar je familie toe. En dan kom je gewoon makkelijk aan die 1000 kilometer bijna.
0: En hoe oud ben je? Als ik mag vragen.
2: Te jong, ik heb het geld gewoon niet.
0: Maar dan stuur je toch gewoon even je ouders een tikkie als je langs gaat?
2: Ja, jij denkt dat mijn ouders geld komen hebben, geld op hun rug. Die hebben van kleins af aan al gezegd, je gaat werken met je kadaver en je gaat maar leren wat geld kost. Komt niet uit de lucht vallen, hè?
0: Nee, ja, daarom zit ik hier natuurlijk ook.
2: Ik wou net zeggen, als ik dat werk van jou had kunnen doen, dan had ik elke week 2000 kilometer kunnen rijden, denk ik.
0: Nou, lekker! Dus de benzineprijzen, wil je even lekker over klagen? Wil je nog ergens over klagen? Ja. Ben ik bedoel, nu moet je even losgaan, hè? Want zometeen als we ophangen, dan moet je weer vrolijk door het leven gaan.
2: Ja? Als ik toch bezig ben, waar ik ook over wil klagen, zijn radio-dj die 20 over 12 zeggen. Kan je niet gewoon klok kijken? Het is 10 voor half 1.
0: Goed.
2: 20 over 12, hou op, hè?
0: Bij deze, het is 10 voor half 1, Ben.
2: Kijk, dank je. Mijn nacht is weer goed.
0: Ja, echt waar?
2: Goed, dankjewel. Ja, absoluut.
0: Ben je weer helemaal vrolijk?
2: Alleen als ik een tikje mag sturen. Alleen als ik een tikje van mijn tank mag sturen, dan maak je mijn nacht helemaal.
0: Nou, als jij weet wie er in koffer nummer 6 zit, win je 20.000 euro, hè? Dus je kunt je nog steeds opgeven, 538.nl of via de app van 538.
2: En dan kun je. Koffer 7, hier al is.
0: Ja, koffer 7 zou ook kunnen. Maar goed, dan inmiddels dan zit je aardig lekker, kan ik je vertellen.
2: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Super,
2: dat ik
0: Ben.
2: Dat niet weer, dan krijg ik een tikje.
0: Ja, dat is goed, jongen. En ben je inmiddels weer een beetje rustiger?
2: Ja, nou.
0: Nou.
2: Nu wel, maar ik ben bang dat ik te lang erin hang.
0: Nou, dan kan ik je beneden vertellen. Denken. Nu kun je lekker rustig aan om, Ben. Dan ga je deze donderdag weer vrolijk in, hè?
2: Pas er zeker.
0: Ben, dankjewel voor het klagen. En wie weet tot de volgende keer, hè?
2: Ja, helemaal goed. Succes vannacht, werk ze.
0: 538 met de nieuwste Bente.
3: Ook

Zo, donderdagnacht, 2 minuten voor 12:30. We gaan eens even kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 5 plus 8? 5 plus 8. Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 5 plus 8? Lorraine komt eraan. En eerst Stella Lefty.

Lorraine bij 538, je hoorde Euphoria. Hey, hoeveel is 5 plus 8? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Hoeveel is 5 plus 8? Kom maar door via de app van 538. Heb je dan het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending. Dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 5 plus 8? Anouk, Taylor Swift, ze komen eraan. En dit is hier Somber.

0: Triggers is bij 538. Je hoorde Live It All. Chris, goeienacht.
1: Hallo.
0: Hoeveel is 5 plus 8?
1: 13.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, Chris. Jij gaat even voor de herkansing, hè?
1: Ja.
0: Vorig jaar september meegedaan. Met het spelletje. En dan had jij 9 vragen goed. En jij denkt, hard geoefend ondertussen, ik ga er vandaag overheen.
1: Ik ga het wel eens een keer proberen. Ik heb al wel vaker meegedaan, zo tussendoor. Nog gekeken. En ja, ik ben toch eens een keer op 12 uitgekomen.
0: Nou, lekker jongen.
1: Ja.
0: Heb je nog iets te klagen vandaag? Het is namelijk vandaag Nationale Zagrijnigheidsdag. Dus als je nog even iets kwijt moet, mag dat ook nu.
1: Nee hoor, ik heb vandaag een gezellige dag gehad. Ik heb vandaag een puzzeltocht gehad met de vrijwilligersclub.
0: Wat leuk. Ja. Leuk, je hebt ook vakantie dan, neem ik aan.
1: Nee, ik heb geen vakantie. Ik ben al lang gepensioneerd, jongen.
0: Oh. Nou, je klinkt hartstikke jong.
1: Ja, dat klopt. Ik hoor binnenkort 70. Dat is toch een jonge leeftijd.
0: 70? Nou, dat zou ik je niet zeggen zo via je stem. Lekker zeg. Nou, leuk man. Ja. En de puzzeltocht nog een beetje gewonnen of niet?
1: Wat
0: zeg je? Heb je de puzzel toch nog gewonnen?
1: Nee, helaas. Een paar keer mis.
0: Maar goed, meedoen is belangrijker dan winnen. Dat geldt ook voor het rekenspelletje. 30 seconden de tijd krijg je. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommen oplossen. De bedoeling is dat je dat zo snel en zo goed mogelijk doet. En doe je dat, ga je ervoor door met het 538 slaapmasker. Nou, een tijdje geleden inderdaad 9 goed gehaald. Ook nog een keer 12 goed. Dus ik moet zeggen, 13 vragen goed, zijn we tevreden, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, lekker. Ben je er klaar voor, Chris?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Daar ga je. Wat is 14 plus 7?
1: 21.
0: 6 keer 9?
1: 54.
0: 45 delen door 5?
1: 9.
0: 28 min 11?
1: 28 min 11?
0: Ja.
1: 17.
0: 10 plus 13?
1: 23.
0: 8 keer 7?
1: 56.
0: 25 min 6?
1: 19.
0: 17 plus 4?
1: 21.
0: 5 keer 6?
1: 30.
0: 45 delen door 6.
1: Wat zei je nou?
0: 54 delen door 6.
1: 9.
0: Sorry, we gaan nog even 2 sommen doen, want ik had het fout. 32 min 15?
1: 17.
0: Ja, 12 plus
1: 9? 21.
0: Kijk eens. Nou, je hebt het best goed gedaan, jongen.
1: Ja, dat
0: ik ook. Jij ging zo snel. Ik zat er zelf helemaal naast. Ik begon zelf allemaal de cijfers door elkaar heen te zien en zo.
1: Nee, dat klopt
0: niet.
1: Nee,
0: dat klopt inderdaad. Maar goed, uiteindelijk nog even 2 sommetjes erbij gedaan. Dan ben je uitgekomen op 12 vragen goed.
1: Ja, kijk, wat tijdje.
0: Ja, ik vind het... zelf ook helemaal trots. Ik vind het goed gedaan, hoor.
1: Ja, ik val mezelf ook, ja.
0: Ja, lekker man.
1: Het is wel slaapmasker
0: waard,
1: hè?
0: Nou, zeker. Ik ga meteen naar je opsturen nu.
1: Oké, dat is goed, jongen.
0: Chris, dankjewel voor de meeste spelen. Laten we afspreken. Over een halfjaartje doe je weer mee. En dan gaan we voor de 13 vragen, ja?
1: Ik zal er 6 weer al mee zijn.
0: Lekker, jongen. Nou, tot de volgende keer dan maar.
1: Oké, goed.
0: 538, maar nu Anouk. Nobody's Wife.

The Weeknd van 538. Je hoorde Dancing in the Flames. Zo richting het weekend natuurlijk. Het is inmiddels toch alweer donderdag geworden. En zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee van die kennisfeitjes voor je. Hartstikke nutteloos, maar wel leuk om te weten. Alleen één van de twee is verzonnen. De andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag. Welke van de twee is waar? Dat zometeen. Ook Jason Derulo, Tyla, Kings of Leon, ze komen eraan. En eerst de pauze op 538. Dit is het zomerse. Magnetic.

0: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Onrust in Amsterdam-Noord woensdagavond. Rond een brand in de wijk Floradorp liep de situatie uit de hand toen hulpdiensten wilden ingrijpen. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid, waarop de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De onrust zou te maken hebben met boosheid in de wijk over een afwijzing van de gemeente voor het jaarlijkse vreugdevuur. En ook onrust in de Albanese hoofdstad Tirana. Studenten gingen daar voor de 2e dag op rij de straat op om te protesteren tegen de omstandigheden op universiteiten. Ook willen ze dat premier Edi Rama opstapt. Bij de rellen werd brand gesticht in het ministerie van Justitie en raakten meerdere overheidsgebouwen beschadigd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de demonstranten uiteen te drijven. 8 Amerikaanse staten dagen OpenAI voor de rechter vanwege ChatGPT. Volgens de aanklagers kan de chatbot schadelijk zijn voor kinderen en in sommige gevallen zelfs gevaarlijke adviezen hebben gegeven. OpenAI gaat niet in op die beschuldigingen, maar zegt wel verder te werken aan extra veiligheidsmaatregelen. Met de rechtszaken willen de staten meer toezicht op het bedrijf en strengere bescherming voor jonge gebruikers. En dan Louis van Gaal, die ruilt het voetbalveld in voor een schildersdoek. De voormalig bondscoach is komend seizoen namelijk te zien in Sterren op het Doek van Omroep Max. Van Gaal verkocht jarenlang nee, maar heeft nu toch toegezegd, zei omroepbaas Jan Slachter bij Pauw en de Wit. In het programma wordt Van Gaal door kunstenaars geportretteerd terwijl hij wordt geïnterviewd. En dan het weer. Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust nog wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog echt een hoop snelheidscontroles. Dit zijn de meest opvallende of de meest doorgegeven. Op de A1 richting Amsterdam bij Muiden staan ze te controleren bij 9,5. Dan de A2 richting Utrecht bij 83,2. Dan de A7 richting Groningen bij Drachten staan ze te controleren bij hectometerpaal 168,2. Dan de A13 richting Rotterdam bij Delft 13,5. De A16 in de richting van Dordrecht bij Rotterdam, daar staan ze te controleren bij 7,9. Ook op de A27 vanaf Gorkum richting Breda bij Gorkum 35,0. Dan nog 2 op de A28, de eerste in de richting van Zwolle bij Hulshorst 59,8. En de andere vanaf Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 160,7. En de laatste van nu op de A29, Dinteroord richting Rotterdam bij Heidenorp, opgepast daarbij 15,2. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 7.
4: Vet.
3: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538 app.
4: Kilian van Laar.
1: Met zometeen 7. En de laatste van nu op de A29, Dinteroord richting Rotterdam bij Heidenorp, opgepast daarbij 15,2. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 7.
4: Vet.
3: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538 app.
4: Kilian van Laar.
1: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook Jason Derulo komt eraan.

Mitsiko is jaar. Jason Derulo op 538. Je hoorde Mitsiko. Twee stellingen heb ik voor je hier. Van die kansloze kennisfeitjes. Alleen één van de twee is maar waar. De andere is verzonnen. Aan jou de vraag. Welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is: Antarctica is officieel de grootste woestijn ter wereld. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. Stelling 2 is: het duurt gemiddeld 7 jaar voordat je lichaam een doorgeslikt kauwgompje heeft verteerd. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Antarctica is officieel de grootste woestijn ter wereld. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 deze nacht is waar. Het duurt 7 jaar voordat je lichaam een doorgeslikt kauwgompje verteert. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 dus, Antarctica is de grootste woestijn ter wereld. Heb je stelling 1 door via de app van 538. Dan denk je, nee, stelling 2 is waar. Het duurt 7 jaar voordat je lichaam een kauwgompje heeft verteerd. Dan heb je stelling 2 door via de app.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Antarctica is officieel de grootste woestijn ter wereld. Of denk je dat stelling 2 waar is? Het duurt 7 jaar voordat je lichaam een doorgeslikt kauwgompje heeft verteerd. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Denk je dat stelling 1 waar is? Antarctica is officieel de grootste woestijn ter wereld. Heb je stelling 1 door via de app van 538? Of denk je, nee, stelling 2 is deze nacht waar. Het duurt 7 jaar voordat je lichaam een kauwgompje heeft verteerd. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Morning Girls komt eraan naar de Backstreet Boys.

0: nieuwe van Martin Garrix van 538. Je hoorde This Dream of You. Twee stellingen heb ik voor je. Alleen één van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, Antarctica is officieel de grootste woestijn ter wereld. En stelling 2 is, het duurt gemiddeld 7 jaar voordat je lichaam een doorgeslikt kauwgompje heeft verteerd. Felicia, goeienacht.
1: Hi, goedenavond.
0: Je hebt lekker lopen roddelen, hè, met een vriendin van je.
1: Ja, misschien wel. Maar ik zeg niet over wie je man.
0: Nee, dat hoeft niet, maar wat is nou de meest juicy roddel die vannacht is voorbijgekomen? Ik hoef geen namen en rugnummers, maar natuurlijk wel een beetje weten wat er is besproken.
1: Ja, dat sommige mensen denken van elkaar dat de ander elkaar leuk vindt, maar dat lijkt het eigenlijk niet zo te zijn.
0: Oh. En jij kent dan ook beide personen?
1: Ja, ik ken beide personen.
0: Oh, dan zit je er lekker middenin.
1: Ja.
0: Wat doe je er dan mee? Zeg je dan wel tegen de ander van, joh, hij of zij vind je echt niet leuk? Of laat je dat lekker op zijn beloop gaan en zie je het wel?
1: Ik zie het wel zien hoe het gaat. Ik laat het op zijn loop gaan eigenlijk.
0: Nou, lekker. Hoop je dat ze bij elkaar komen of zeg je nou absoluut niet doen?
1: Ja, ik hoop het wel. Okay. Liefst overwint, toch?
0: Nou, dan moet je een beetje wingmannen, toch?
1: Inderdaad, maar ik weet van niks.
0: Nee, je weet van niks. Nou, zo is het ook. Hey, lekker. Felicia, ik had dus twee stellingen voor je. Stelling 1 is, Antarctica is officieel de grootste woestijn ter wereld. En stelling 2 is, het duurt 7 jaar voordat je lichaam een doorgeslikt kauwgompje verteert. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?
1: Ja, ik vind dat dus toch wel heel lastig. Ja. Maar ik denk dat ik voor 1 ga.
0: Je gaat voor stelling 1, en waarom?
1: Ik weet dat de grootste woestijn is de Sahara, maar Antarctica is toch wel echt super groot.
0: Ja, dus eigenlijk is het een soort van gok.
1: Ja, eigenlijk misschien wel.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed. Ja, bij veel mensen denken altijd dat aan een woestijn dat het om de Sahara gaat. Maar een woestijn is letterlijk gezien een plek waar weinig of geen neerslag valt. Nou, in Antarctica valt dan extreem weinig regen of überhaupt sneeuw. En daarom geldt het als een woestijn. En met 14 miljoen vierkante kilometer is het zelfs de grootste ter wereld. En dat noemen ze dan een koude woestijn. En de Sahara is dan weer een warme woestijn en die staat zelfs op plek 3.
1: Oh, plek 3 zelfs, joh. Wauw.
0: Ja.
1: Die had ik niet verwacht.
0: En dat van het doorgeslikte kauwgompje is, het is niet heel goed voor je als het in je maag zit, maar het verlaat je darmen en je lichaam gewoon binnen een paar dagen. Net zoals ander onverteerbaar materiaal, omdat het gewoon zeg maar niet verteert.
1: Aha,
0: dus
1: okay,
0: het is een beetje
1: duidelijk.
0: Zo'n broodje aap verhaal, dat net zoals de druiven, als je die doorslikt, dat je zo'n druivenboom krijgt in je buik, weet je wel?
1: Ja.
0: Allemaal niet waar. Nou ja, Felicia, je wint een 50-jaar slaapmasker. Komt je kant op.
1: Oh, wat leuk. Dankjewel.
0: En nog een hele fijne nacht.
1: Yes, hetzelfde. Werkte.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Hoi.
0: Sierra Spiral, Phil Collins, ze komen eraan. En eerst Temper City.

zit en dat de tijd een beetje goed door te komen is. Weet dat 538 altijd aan je zijde staat met de beste muziek. Zometeen de favorite van Jamie Miller, Baby Doll, komt eraan ook direct. En Phil Collins, ze zijn onderweg.

0: 538 met Phil Collins en Philip Bailey. Je hoorde Easy Lover. Omdat hij zo veel werd aangevraagd. Snap je hem? Phil en Phil Collins. Ah, ik moest deze grap hier van een techniek maken. Jorrit die zit hier in de studio en die zegt... Ja, wedden dat je dit durft te maken. Zie je ook gelijk waarom die geen radiodinkje is geworden. Helemaal achter de schermen is blijven komen weer. 538 om deze nacht iets lekker mee door te... Sorry Jorrit.
1: Ja, dankjewel hè.
0: 538 om deze nacht iets lekker mee door te komen. Dit is de favorite. Dit is Jamie Bell.

Ik heb dit vroeger zo vaak gekeken, joh. Phineas en Ferb is dit. We stoppen en af in het zon. Pa, pa, pa, pa. Ja. Je kent hem 100% of je kinderen hebt gehad of dat je misschien zelf een kind bent geweest. Heb je wel eens bij stilgestaan welke zanger dit ooit heeft ingezongen? Ik sta helemaal niet meer stil, maar dat is Marcel Veenendaal. Beter bekend als de frontzanger van Direct. Zeg maar, bizar toch? Je hoort hem nu hier bij 538. Dit is My Friends.

538 met Nelly Furtado. Je hoorde I'm Like a Bird. Hey, 20.000 euro. Het staat hier gewoon op je te wachten. Echt waar, in een koffer en al. Het kan gewoon zo naar je worden overgemaakt. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is maar één naam te noemen. Hoe dit precies zit, hoor je zo meteen op 538. Ook Ellie Goulding, de nieuwste Bakermat, de nieuwste Miley zelfs. Ze komen eraan. En eerst is dit Armin van Buuren.

Goedenacht, ik ben Nejef Ramirez. Zo'n 200 mensen zijn woensdagavond in Arnhem bij elkaar gekomen om de queergemeenschap te steunen. Dat gebeurde nadat meerdere regenboogvlaggen waren vernield bij een parkeerplaats. Burgemeester Ahmed Marcouch sprak de aanwezigen toe en noemde de vernielingen eerder al diep kwetsend en crimineel. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan. Mensen die vanuit het buitenland zijn geadopteerd krijgen mogelijk meer controle over hun persoonlijke gegevens. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of delen van adoptiedossiers kunnen worden verwijderd als geadopteerden dat willen. Dat meldt Trouw. Aanleiding is een uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens. Die gaf een geadopteerde vrouw gelijk die wilde dat haar privébrieven tussen haar en haar biologische ouders uit haar dossier zouden worden gehaald.